0: wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd, op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag overdag ook geregeld een bui, maar er is ook zon en ook af en toe wat wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 mensen opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam de loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen, er is nog niemand opgepakt. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar er is ook zon en ook af en toe wolken. Het is in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het juist om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden. Een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor in Nederland bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg heen, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer terug naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten die nu al een half jaar duurt. En de artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Het was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer, af en toe een bui, het is een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt daarbij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder nog lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Iran zegt dat het niet klopt en zegt dat het gaat om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. Toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatste het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was eigenlijk zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer, af en toe een bui. Het is een graad of 13 momenteel en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee, dat was een vroege lach.
1: Ja, volgens mij zat je wel lekker in je vroege lach. Ook toen je naar het Prinsjesdag keek. Je dacht, wat ziet iedereen er prachtig uit, geloof
0: ik. Nou, dat is altijd een feest om naar te kijken natuurlijk. Ik vind dat verrukkelijk om alleen al die glazen koets te zien. En de koninklijke familie die daar dan instapt, uitstapt. Hoe iedereen eruit ziet. En koningin Maxima, toch wel weer stralende middelpunt. Misschien Amalia nog wel mooi,
2: ja,
0: zoals zij.
2: Ja, absoluut.
3: Prachtig.
0: En de hoedjes. Letten we dan altijd op. Nou, we hadden het eerder deze week al over. Maxima heeft een nieuwe trend gezet.
2: Ja.
0: Die heeft de hoed afgezet. Ten bate van een haarband. En gisteren was het een soort, ja, hoe zou ik het moeten omschrijven? Meike, je hebt het ook gezien.
2: Een soort, ja, het leek bijna een soort stellage. Het waren gewoon hele dunne zwarte lijntjes, zeg maar. En daar hadden ze een soort diadeem van gemaakt. Maar ja, ik vond het er wel heel gaaf uitzien. Het was wel heel modern, zeg maar.
0: Jij raakte vooral opgewonden, laat ik het zo zeggen.
1: Zo, goede term.
0: Van onze premier.
1: Nou, maar even, hoe goed zag Jette eruit? Je mag vinden wat je van hem vindt, maar hij zag er echt gelikt uit. Ook zijn partner, zeg maar, was echt onwijs mooi. Nicolas, die zag er goed uit. Strak gestyled, mooi in haar in de plooi. Toen dacht ik, ja, dit is wel echt het paar dat voor ons vertegenwoordigt in het buitenland. Ik vond het echt heel goed. Heel mooi eruit te zien.
0: Carolijn, wat viel jij op bij Prinsjesdag? Of let jij op heel andere dingen als nieuwslezer?
3: Nou, er was heel veel te doen gisteren, ja, waar we heel druk mee waren. Een soort van sabotageacties op het spoor en Prinsjesdag natuurlijk, wat je wil volgen. Dus het was een drukke nieuwsdag.
0: Ja, die sabotageactie, daar hadden wij eigenlijk de primeur van gisterochtend.
1: Ja.
3: Nou, jij had de allereerste reiziger die daardoor getroffen was.
0: Juist,
3: dat klopt. Ja.
0: Ja, dat was echt wel bijzonder. Wilbert, die daar op het station van Deventer stond, wilde afreizen naar Den Haag om van dichtbij de glazen koets te bewonderen. Hij zei, het is helemaal geen trein. Ze gaat geen trein. Ik dacht, nou, de kleine vertraging. Maar we weten allemaal hoe het afgelopen is. En ja, niemand weet wie het gedaan heeft.
1: Nou.
0: Oh ja, nee. Er zijn aanwijzingen, maar wat voor aanwijzingen zijn het dan dat het vanuit de boerenprotesten komt?
3: Ja, want Farmers Defence Force wil het niet ontkennen of zo. Ik weet niet hoe ze het precies zeiden, maar het wijst er wel op. Zelfs vannacht werd er weer een buis gevonden tussen Apeldoorn en Deventer. Dus we zijn er misschien ook nog wel helemaal niet van af.
1: Ja, waar we ook nog niet vanaf zijn volgens mij, is volgens mij jouw tuinverbouwing. Want dat duurt maar en duurt maar. Maar ik wil even een update horen.
0: Nou,
1: Bert,
0: ja,
1: hoe gaat het met de tuin?
0: Het einde is in zicht, kan ik je melden. Er liggen nieuwe stenen in. Er komt een nieuw grasveld in. Mooie planten zijn aangelegd. Er komen een paar bomen in. Maar gisteren, toen kwam een van de, ja, een beetje het slotstuk is aan het staan.
1: Ja, okay, ja.
0: Want er komen ook een aantal plantenbakken in die tuin.
1: Oh, mooi, heel leuk.
0: En op de tekening zag dat er best wel leuk uit van tevoren.
1: Ja.
0: Maar gisteren kwamen ze. Nou, ik heb je net even de foto laten zien.
1: Ik heb de foto gezien, ja. Toen dacht ik bij mezelf van, Bert, waar doe jij je inkopen? Bij de grootschalige reuzentuincentrumwinkels. Het is echt ongelooflijk. Die potten lijken wel zo groot als, zeg maar, nou ja, het tuinhuisje dat er staat.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Het is niet in verhouding. Ik zal het ook even jou laten zien. Caroline, kijk, dit, kun je het zien? Van
1: ja,
0: hier?
1: Er staan gigantische ronde schalen.
0: Ja. Ja,
3: oh, wauw. Het is er ook niet één, het zijn er drie.
0: Ja, en deze, je ziet ze nog niet eens allemaal. Het zijn er uiteindelijk vijf.
3: Voor de vogeltjes, Bert. Of wat?
1: Nee, voor planten gewoon. En het ziet eruit als klankschalen.
0: Ja, het zijn grote wasstobbers.
1: Wasstobbers
0: uit de vorige eeuw.
1: Je kan er gewoon in, Sammy, in baden.
0: Ja.
3: Oh, die gaat dat ook echt doen, denk ik. Maar er komt geen water in, maar planten.
1: Ja.
0: Hé, maar daar moet ik het echt wel even over hebben, want ik maak me hier grote zorgen over.
1: Ja.
0: Want,
3: je had hier ook geen inspraak in, natuurlijk.
0: Nee.
3: Dat die er zouden komen te staan.
0: Nou, ja, Karin schrok er toch ook wel een beetje van.
1: Het is gewoon heel lelijk, Bert. Ja. Ik zal het maar gewoon zeggen.
0: Oké, eens even kijken. Wat zit er verder in het nieuws vandaag, Carolijn? Nou, die sabotageacties dus, hè?
3: Ja, dat, is dus extra bewaking ingezet. En ProRail wil meer geld om het spoor extra te beveiligen. De familie van Ben Saunders heeft bevestigd dat de zanger ook echt is overleden. En, je mag nog een keer gaan meezingen straks met de musical, jouw lievelingsmusical, als je dat wil.
0: Mama Mia?
3: Want Film by the Sea is in volle gang in Vlissingen.
1: Ja.
3: En daar kon je gisteravond de musical Sound of Music kijken en meezingen. Alleen het weer zat een beetje tegen.
0: Oké, nou, dan verheugen we ons op. Wij gaan het hebben over de kinderpostzegelactie. Die gaat vandaag van start. Het is 50 jaar geleden dat ABBA's Dancing Queen nummer 1 stond in Nederland. Er is een mooie podcast over verschenen. We staan uiteraard ook nog even stil bij de dood van, je noemde hem al, Ben Saunders. Maar allereerst, gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. En met welke letter gaan we dat vandaag doen?
3: Met de E van evalueren.
0: Nou ja, natuurlijk, hè. Het ligt voor algemene beschouwingen vandaag.
3: Ja, precies. Ja, ja.
0: Liedjes beginnen met

0: Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Dag Cap, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Al vroeg erbij, dat waarderen wij natuurlijk.
1: Ja joh, vaste luisteraar hè.
0: Zo hoort het ook natuurlijk hè. Ik bedoel, je kunt wel ook kiezen voor een alternatief, maar dit is de beste plek om te zijn in de vroege ochtend.
1: Ja, achter een stuurtje en op naar Duitsland.
0: En wat wacht er in Duitsland?
1: Nou, ik ga even in de buurt van Kokkum, ga ik even wat lossen. En dan moeten we teruglaaien weer, ook daar in de buurt. En dan gaan we richting België.
0: Ach, wat heerlijk, hè? Dat is een gevoel van vrijheid als vrachtwagenchauffeur, toch, hè?
1: Ja, hoor. Ja. Maar ja, dus je moet er iets doen aan.
0: Wat zei je?
1: Zeg, je moet toch iets doen.
0: Oh ja, je moet iets doen, inderdaad. Was dit ook jouw jongensdroom als klein kind?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik weet het nog, als manneke van 4-5 jaar, toen werd bij ons achterom werd een hele buurt gebouwd. En nieuwbouwwoningen en zo. En dan mocht ik als manneke zijn en met een vrachtwagen mee rijden.
0: Och, en hoe was dat?
1: Ah ja, ik weet dan nog, ik kan me nog herinneren of de dag gisteren was. Dus hartstikke leuk, ik vond het natuurlijk interessant. Maar er is eigenlijk nooit iets van gekomen, dus ik heb een hele andere richting gekozen.
0: Hé, maar je zit toch op een vrachtwagen?
1: Ik ben, voor 10 jaar geleden heb ik een omscholing gedaan, daar ben ik de vrachtwagen op gegaan.
0: Ja, oké. En wat heb je daarvoor gedaan dan?
1: Nou, ik heb dik 25 jaar in de logistieke branche gezeten. En van tevoren ben ik militair geweest. En grootste hobby, dishockey. Dat heb ik jarenlang gedaan.
0: Ach, waar deed je dat?
1: Ik heb dat jarenlang in de Gulpen en in Valkenburg gedaan.
0: En welke plaat komt dan meteen in je op? Welke plaat legt die altijd op de draaitafel om de avond te redden, zeg maar? Als de sfeer even afwezig was.
1: Als je sfeer vindt, ja, ik heb heel veel met rock, hardrock muziek gedraaid gehad.
0: Oh,
1: en ik ben ook een groot fan. Mijn grootste clubje is eigenlijk Van Halen. Dat is altijd bij mij geweest. En toch, dat plaatje wat ik aangevraagd heb, dat is toch iets heel praktisch en echt een balladachtig. Ja, prachtig nummer is het.
0: Ja, maar dat is niet Van Halen. Ja, Van Halen. Onlangs is Alex Van Halen natuurlijk onderscheiden in Nijmegen. Heb je dat meegekregen?
1: Ja, heb ik meegekregen. Ja. Dus ik heb nog iets heel moois van Van Halen. Ik heb even tussendoor. Ik ben dus ooit naar een concert geweest. In 1992 is het geweest in Rotterdam.
0: Ja?
1: En ik heb helemaal vooraan gestaan toen het met mijn ex-vrouw. Zij was toen zwanger.
0: Okay.
1: Maar ze had zo'n heel wegwerp pocket cameraatje. Had ze zich verstopt. En, daar heb ik, en ik had toen een t-shirt aan van het Nederlands elftal van Arjen van 88. En dat heb ik het podium opgegooid.
0: Ach, en hoe reageerden de mannen van Van Halen?
1: Nou, Eddie heeft hem aangetrokken. Eddie van Halen. En ik heb met dat, sorry dat ik het zeg, met dat klote voor het toestelje heb ik zo'n prachtige foto van kunnen maken. Ik heb me nog steeds.
0: Ach, dat is toch mooi zeg. We zijn wel benieuwd naar. Ja, vroeger mocht je, niet meer voor te stellen, maar vroeger mocht je geen camera's meenemen. Hè,
1: juist,
0: naar concerten.
1: Juist.
0: Nu heeft iedereen een camera in zijn broekzak. Maar ja, ik heb het ook ooit gedaan. Ik ben ooit naar Michael Jackson geweest, terwijl er een klein fotocameraatje in mijn onderbroek zat.
2: Ja, oh. Ja. Ben ik wel benieuwd waar jouw vrouw dat cameraatje dan verstopt heeft. Maar goed, als bij Bert in zijn onderbroek zat, dan goed. Laten we maar naar het alfabet gaan, denk ik dat toch.
0: Oké, we gaan even naar het alfabet.
2: Alfabet.
0: Wat een super verhaal zeg.
2: Ja,
0: dat Eddie Van Halen jouw oranje shirt heeft aangetrokken op, op de stage van Ahoy was het, hè, denk ik, in Rotterdam.
1: Inderdaad.
0: Ja. Maar aardig mannen. Ja, Eddie is er dan niet meer, maar het zijn superleuke jongens. Ik heb veel interviews met ze gezien op YouTube, ook veel te vinden. En ze zijn zo grappig en ze zijn hun roots ook nooit, hun oorsprong nooit vergeten. Hun Nederlandse afkomst. Echt top. Even kijken. We halen een lied uit bed met letter E. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon naar jou toe meteen. Welke heb je gekozen?
1: Ja, ik heb gezegd, ik hou van een beetje hardrock en ook ze. Dus hier is The Babies met Every Time I Think of You.

0: Teddy Swims. Break up in reverse. Het is 6:30. Het nieuws.
1: Goedemorgen, Carolijn.
2: Goedemorgen, Bert. ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. Gisteravond laat werd nog een buis gevonden op het spoor bij Teugen. En ook hier gaat de spoorbeheerder uit van sabotage. Vannacht is daarom extra bewaking ingezet. Deze topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat het kabinet extra geld moet uittrekken om het spoor veiliger te maken.
3: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorhaart liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
1: Ja, dat is wel een enorme missie natuurlijk. Hè? Want er ligt voor 7000 kilometer aan spoor in ons land.
2: Ja, hoe ga je dat doen?
1: Ja, als je dat allemaal wilt bewaken, dat is volgens mij onmogelijk. Je kunt toch niet op elke plek een camera hangen?
2: Dat lijkt mij ook. En wie er precies achter die sabotageacties zit, dat is ook nog lastig te zeggen. Want er zijn volgens ProRail weinig bewakingsbeelden van.
1: Ja,
2: maar mochten deze mensen opgepakt worden, dan kunnen ze celstraffen tot 30 jaar krijgen. Ja.
1: En in welke richting wordt er gekeken?
2: Richting de boeren. Ja. Maar ja, er is nog niemand heeft die actie natuurlijk opgeëist nog. En zolang er geen beelden zijn of concrete aanwijzingen.
1: En Extinction Rebellion?
2: Die hebben al gezegd, wij zijn het niet. Nee. Ook Agractie heeft dat gisteren al gezegd. Ja. En Farmers Defence Force zegt niets uit te sluiten, geloof ik. De letterlijke bewoordingen weet ik niet, maar ja.
1: Maar het is allemaal wel heel georganiseerd gedaan, heb ik het idee. Er is echt over nagedacht. Ik bedoel, geen camerabeelden, geen enkele spoor. Om dit woord dan maar toch te gebruiken?
2: Maar er wordt natuurlijk volop onderzoek gedaan. Dus daar krijgen we vast nog wel meer nieuws over.
4: Overal hangen camera's, overal heb je mogen. En hier hebben we dan net weer geen beelden van. Het is wel allemaal een beetje net weer te toevallig allemaal. Ja. Maar goed,
1: de straffen zijn dus echt heel hoog.
2: Ja.
1: Mocht Extinction Rebellion er toch achter zitten?
2: Er niet achter. Nee? Dat hebben ze al gezegd.
1: Nou, hoef je dan in dat geval niet meer vast te zetten.
2: Dat gebeurt soms al van tevoren, inderdaad. Ja. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd een lichaam gevonden bij een recreatieplas in Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om hem ging. En zijn broer Dean heeft dat nu bevestigd. De politie heeft laten weten dat misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland.
1: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ga later vanochtend nog even een plaat, die grote hit van hem, Kill for a Broken Heart, draaien.
2: Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz en daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. En het internationale filmfestival Film by the Sea in Vlissingen is in volle gang. Gisteravond konden mensen buiten meekijken en zingen met The Sound of Music. Omroep Zeeland was er ook toen het opeens hard begon te regenen.
5: Ik denk toch maar naar huis te gaan.
6: Eerlijk gezegd wel, ja.
5: Ga niet weg.
7: Nee.
5: Met de deken eerst over de benen, nu over het hoofd.
7: Ja.
5: Echte diehards. De rest verdwijnt, maar jullie blijven gewoon zitten.
7: Nee, we blijven tot beide.
5: Uit volle borst, ook in de regen.
2: Ja.
1: Dat was door regen.
2: Dat was alles door elkaar heen, maar ja.
1: Ja,
2: dat warme weer is dus inderdaad voorbij. In het oosten komt wat mist voor. Verder bewolkt, soms zon en al enkele buien die zich later uitbreiden. Het wordt maximaal 18 graden.

0: Het verdrietige verhaal van Monica, zo prachtig bezongen door de mannen van Circus Custus. En dat deden ze in 1987. Daarvoor nog LTD. And every time I turn around, back in love again. Om 12 minuten na 6:30.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, die halen we uit de jaren 80. Benieuwd of je deze nog kent. Van Roberto Giacchetti.

0: zo'n liedje dat extra glans krijgt, hè, in de vroege ochtend. I'll never fall in love again. Alsof je net wat mooier klinkt zo. Ja. Zo vlak voor zevenen. Dionne Warwick hoorde je. Komende zondag is er een belangrijk sportevenement in ons land. Althans, de Dam tot Damloop. En een van de meest opvallende deelnemers is de familie Kersbeken. Die kennen we natuurlijk allemaal van het augurkenimperium. Ze doen niet geheel voor niets mee, want vorig jaar is een van de telgen ernstig ziek geweest. Dankzij acuut nierfalen. Dan hebben we het over Sylvian Kersbeken. En juist daarom gaat die hele familie meedoen aan die Dam tot Dam lopen.
1: Ja, ze willen eigenlijk aandacht vragen voor die nierfalen. En daar doen zowel Camille, Sylvian en natuurlijk Oos doen gewoon mee met de Dam tot Dam loop. 16,1 kilometer rennen. Ik moet er niet aan denken om mee te despen. Überhaupt mee te doen, maar ik vind het wel een heel goed doel dat ze dit doen,
0: ja,
1: uiteraard.
0: Ja, dat is mooi. Ja, lopend zou ik het makkelijk kunnen. 16,1 kilometer.
1: Ja?
0: Ja.
1: Echt?
2: Oh. Ja?
0: Ja, je loopt 5 kilometer per uur, een gemiddeld mens. Ja, jij misschien wat langzamer.
1: Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Noem je me dik? Noem je me gewoon dik
0: op zender? Nee.
1: Ik hoor het alweer.
0: Maar nee, dat is wel te doen. Maar rennend, zou jij dat kunnen volhouden, Meike?
2: Nou, ik ben toevallig gisteren weer voor het eerst naar de sportschool geweest. Maar ik doe toch meer krachttraining dan dat ik echt ga hardlopen.
0: En wat was dan het moment waarop je dacht, ik ga weer naar die sportschool toe?
2: Nou ja, ik ga vrij regelmatig. Alleen ik ben nu een maand niet geweest, vakantie geweest, ben gewoon druk geweest. Dus schoot er een beetje bij in. Dus ja, gisteren dacht ik ga het weer even lekker oppakken. Maar hardlopen is echt niet voor mij.
0: Heb je dan zo'n persoonlijk begeleider? Als je in die, want dat vind ik als verschrikkelijk van zo'n sportschool. Daar lopen van die afgetrainde lichamen.
2: Oh, nee.
0: En je denkt van,
2: nee, dat vind ik helemaal niks. Nee, ik doe het gewoon lekker zelf.
0: Oh ja.
2: Ja, maar ik heb wel een schemaatje voor mezelf, zeg maar.
0: Nou, ik vind het knap hoor. Dat je, want dat is nou echt een ding dat je denkt, ach, vanavond maar even niet.
1: Ja, dat denk ik elke avond. Ik denk dat je, als ik die zak chips zie staan, ja, dat is lekker. Ja, de sportschool, ja, vanavond even niet.
2: Nee, komt later wel.
1: Komt later wel.
0: En toch, ja, toch heb jij een sportverleden, Stefan. Ja. Want je hebt, dat vind ik wel grappig, karate gedaan.
1: Ja, ik, het zou je met dit lichaam niet meer zeggen. Maar ik heb inderdaad zwarte band karate behaald. Ja, zeker. Ik kan iedereen de grond in meppen als het zou moeten. Nee, ik heb daar best wel flink sport in gehad. Ja.
0: En waarom ging je op die sport allereerst?
1: Nou, van mijn moeder moest ik iets doen van sport, want ik was best wel een mollig jochie. Want alles ging in mijn mondje en ik slok alles door. Maar dat was, op een gegeven moment zei ze, ja, je moet iets doen. En toen dacht ik, ja, wat dan? Ja, en toen kwam hij uit op karate, want mijn zusje deed dat al. En ik bleek dus beter in karate te zijn dan mijn zusje. Dat vond zij niet zo leuk, maar ik vond het heel leuk.
0: Ja, en dat gaat ook gepaard met banden of zo?
1: Je had dan witte band, gele band, bruine band, blauwe band, zwarte band. Je hebt verschillende dannen, hoe zal ik karate, kata's uit je hoofd leren. Dat was in Japans tellen, iets Nissan, Go. Ik weet dat allemaal nog uit mijn hoofd. En ineens komt er zo'n laadje af en toe naar boven. Dat je, oh ja, dat heb ik daartoe geleerd.
0: En pas je nog wel eens toe in het dagelijks leven als het nodig is?
1: Nou, ik heb het redelijk recent nog toe moeten passen in Antwerpen. Oh, dat verhaal kennen we nog, ja, denk ja, ik wel. Maar gelukkig, nee, eigenlijk niet. Het is vooral erg een soort van trots dingetje dat ik op de schouw heb staan. Al die diploma's die ik heb behaald en gewoon zwarte band heb behaald. De laatste dan.
2: Maar het is toch ook een soort regel met karate dat je het niet zomaar mag toepassen in de normale wereld. Ja. Tenminste, je moet een soort van, tenminste, mijn broertje heeft ook karate gedaan. Je moest een soort van rare eetachtig iets afleggen. Ja, dat je het niet gaat toepassen als het niet echt nodig is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik zie hier trouwens Gerrit uit Alder, die stuurt een berichtje. Ik ga 3 keer naar de sportschool. Nu niet, dan niet en nooit niet.
0: Aha. Nee. Maar jij bent toch een soort karate kid, of hoe noem je dat?
1: Ja, zeker, absoluut. Ik ga zometeen even 3 schoppen voordoen. Dan doen we allemaal na en zien we op de socials hoe Bert, zeg maar, 2 trappen uitdeelt en een plankje
2: dat
1: midden zaagt. Ja,
0: oké.
1: Okay. Dat doen we.
0: Nou, je hebt er wel eer herstel hoor. Niet die Dam tot Damloop, maar wel een groot verleden als karate kid. Dames en heren, wij hebben hem gewoon in het midden.

Sound Visitors en Two by Father's House. Zometeen het nieuws van 7 uur. En Caroline kijkt alvast even vooruit op de algemene beschouwingen die vandaag natuurlijk plaatsvinden. Traditiegetrouw de dag na Prinsjesdag. Dit zijn de Shoes.

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
6: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
15: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het is nu 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
19: Goedemorgen, Bert. Naast de spoorsabotageacties van gisteren waren er ook protesten langs wegen. Boeren staken hooibalen in brand. Minister Karremans vindt dat onverantwoord en doet aangifte, zei hij bij Pauw en de Wit.
20: Ik ben daar echt pislink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank... Ja. En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We gaan aangifte doen.
21: U gaat aangifte doen als, tegen mensen die dit hebben gedaan? Mensen.
20: Ja, want dit pik ik niet.
19: Ja, er zijn in totaal gisteren 7 mensen aangehouden... vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen... Voor de sabotageacties op het spoor is nog niemand opgepakt... en daar zijn ook weinig camerabeelden van. Maar er zijn wel aanwijzingen dat protesterende boeren erachter zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS gisteren heeft gevoerd... met boeren en boerenorganisaties in het land. Het is de dag na Prinsjesdag en dus tijd voor de politieke beschouwingen... en die worden spannend. Want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie. Toch heeft het kabinet er alle vertrouwen in dat het goed komt, zegt verslaggever Eva Wiesing.
22: En doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel. Want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden. Want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen. En dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
19: Gisteravond gingen de premier en vicepremiers op tv al in gesprek met onder meer buschauffeurs en boeren over de kabinetsplannen voor volgend jaar. De politie heeft na een aantal tips in Brunsum in Limburg... een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden... die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maat, bekers, kannen en persen. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand aangehouden. En Ajax was gisteravond op dreef tegen Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1... Commentator Arman Asfaroglu was vooral lovend over 1 man.
23: Brand. Altijd maar weer Brand. Goeie voorzet van Brand. Bal voorgekregen. Brand. Dat is goed. En dan ook schitterende goal van Julian Brand. En in de laatste teller van de eerste helft verdubbelde Ajax de voorsprong. Wat een genot is het om naar deze man te kijken.
19: Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. Het weer, plaatselijk nog mist, verder bewolkt en regen... en een stuk frisser, maximaal 18 graden.
24: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

spannen of ze allemaal tot een akkoord komen, hè, al die partijen. Ondertussen opnieuw een drukke dag voor onze koningin Maxima. Zij gaat namelijk in gesprek met de documentairemakers van Echte Mannen Huilen Niet. In die documentaire vertellen oud-profvoetballers over mentale problemen en de druk die de voetbalwereld op hen legt. En die docu is trouwens ook te zien op de nieuwe streamingsdienst Cinetree. En vanavond gewoon bij de NPO, hier bij Omroep Max, weer een gloednieuwe aflevering van de hitserie Zussen. Om 20:30 op NPO 1. En ja, 50 jaar geleden, een halve eeuw terug dus, stond deze plaat nummer 1 in ons land. Misschien wel de allergrootste evergreen van ABBA. En in dat licht is er een nieuwe podcast gemaakt door onder andere Anne Hurenkamp. Zometeen praat ik met

En Good Morning Freedom over een heel grote band die elke dag wel even voorbij komt hier op Radio 5. Is een nieuwe podcast gemaakt. En als je afvraagt over welke band heb je dan, Bert? Nou, deze.

0: Tijdens een ongekende reeks hits natuurlijk van ABBA. En dit is nog maar een greep daaruit. Het is deze maand 50 jaar geleden, een halve eeuw dus, dat Dancing Queen nummer 1 stond in Nederland. En mede daarom is er nu een nieuwe podcast verschenen over ABBA in Nederland. En een van de makers daarvan is Anne Hurenkamp. Dag Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Dancing Queen 1 in Nederland. In het land dat toch buitengewoon belangrijk is geweest voor het succes van ABBA, hè?
1: Zeker, zeker. Nederland was een van de eerste landen, misschien wel het eerste land dat ABBA omarmde. Wij hebben de markt voor ABBA geopend naar Europa. Dus we hebben een speciaal plekje in het hart van ABBA gekregen.
0: En hoe kan dat, denk je?
1: Nou, de mannen van ABBA zaten al in bandjes voordat ze beroemd werden. En een van die bandjes, de Hep Stars, was van Benny Andersson. En die hadden al een nummer 1 hit voordat ABBA überhaupt bestond. En daardoor lagen er al prachtige contacten met Nederland. En daar ging het lopen hier.
0: Nu heb je een podcast gemaakt over dat succes van ABBA in Nederland. Waar was je vooral nieuwsgierig naar?
1: Nou, naar dat Nederlandse verhaal van ABBA. Wat maakte het nou zo bijzonder? Hoe konden zij hier nu zo voet aan de grond krijgen? Daarvoor hebben we gesproken met mensen van platenmaatschappijen, met fans en zo. En die wisten dus heel dicht bij ABBA te komen. Want er bleken heel veel persoonlijke contacten te liggen. Fans die bij ABBA aan de keukentafel belanden. Mensen van platenmaatschappijen die bij ABBA op bezoek gingen om mee te denken over de koers. Dus je gaat een verhaal horen over ABBA dat niet in al die documentaires zit. Maar een nieuw verhaal over ABBA. En wij vonden dat, ik heb dat met Mandy Huis gedaan. Wij vonden dat fascinerend.
0: Ja, ja, en een van de medewerkers van de platenmaatschappij die je al aanhaalde, Harry Knipschild, klein stukje van hem.
2: Eind van het jaar, toen belde Stick Ernst, die belde mij op. Ik had nog nooit van de man gehoord. Die legde uit dat hij de manager was van Björn, Benny, Anne en Frida. En hij vertelde mij dat ze gingen meedoen aan het Songfestival. Ja, maar jullie zijn zo belangrijk voor ons. Vind je het goed als ik naar Nederland kom?
0: Ja. Had hij meteen in de gaten dat hij goud in handen had?
1: Ja, dat had hij inderdaad. En hij vond het dus waanzinnig dat die ABBA-manager bij hem gewoon in zijn flatje in Voorburg kwam eten met een plaatje Waterloo. En dat bij hem op de pick-up legde van wat vind je ervan?
0: Ja,
1: nou, zei Harry, dat zou ik maar uitbrengen, want dit wordt een hit.
0: Ja, vooruitziende blik en zo geschiedde dus. Hoe ver gaat jouw liefde voor ABBA zelf, Anne?
1: Nou, net als bij Mandy, het loopt al ons hele leven met ons mee. En we houden er gewoon van. En volgens mij ben jij ook een grote ABBA-fan. Want
0: ja, nou,
1: we hebben zelfs samen Björn Ulvaeus ontmoet op de studiovloer, weet je nog, vorig jaar. Dat zit er ook in trouwens, dat gesprek met Björn. Dus het was waanzinnig.
0: Oké, voor de mensen die het gemist hebben. Vorig jaar kregen wij hoog bezoek inderdaad van Björn van ABBA, die hier de studio van Radio 5 betrad.
1: Jij was ook heel zenuwachtig.
0: Ik was doodnerveus, moet ik even vertellen. Ik dacht, nou, ik neem toch even een singeltje mee.
1: Precies.
0: Toch mooi om even te laten signeren.
1: Ja.
0: Ik liet mijn pen vallen en ik dacht, ik wil mijn pen pakken.
1: Ja.
0: Maar Björn raapte mijn pen op.
1: Ja,
3: dat
1: klopt. Ja.
3: Oh. Die pen heb je nooit meer gewassen.
0: Nee, ligt in mijn museum natuurlijk.
4: Oh. Ja.
0: Ja.
3: Wow.
0: Zeg, maar je maakt het samen met Mandy Huids. Nou, die kennen wij natuurlijk van Frissel Sissel.
1: Ja.
0: Zij is natuurlijk ook bepaald niet onbekend met het repertoire van ABBA.
1: Nee. Zij zingt in allerlei ABBA tributes bands. Ze deelt met ABBA dat ze op het Eurovisie Songfestival heeft gezongen. En het leuke is dat Mandy, Benny Andersson, in Stockholm heeft opgezocht bij zijn studio. En een hele tijd met Benny over het Songfestival heeft staan praten. En ook dat zit in de podcast. Dus we hebben allebei die connectie met die ABBA-mannen gekregen. En ja, Mandy heeft die extra speciale band door het Songfestival.
0: Wat bijzonder, joh. Wat heeft je het meest verrast? Want er zijn tig boeken verschenen over ABBA. Heel veel documentaires. Nu kom je dan met een nieuwe podcast. Het lijkt me zo moeilijk om toch nog iets nieuws te vinden, Anne.
1: Ja, maar juist dat nieuwe verhaal van die band van ABBA met Nederland. Ik volg ABBA al jaren. Ik heb alle boeken gelezen die er zijn. Maar dit Nederlandse verhaal, dat had ik nog nooit gehoord. En zeker niet omdat ABBA zo laagdrempelig was ook naar Nederlandse fans.
3: Ja.
0: Nou, een paar jaar geleden kwam natuurlijk toch nog heel verrassend een nieuw album uit. Hè? Voyage. Komt er ooit nog wat nieuws uit, denk je?
1: Nou, die kans acht ik heel klein. Ze zijn allemaal eind 70, begin 80. En ja, zeg nooit nooit. Misschien verrassen ze ons nog met iets dat op de plank ligt.
0: ABBA in Nederland, poplegendes in de polder. Ja. Is nu te beluisteren via de NPO Luister-app.
1: Ja.
0: En iedereen die van ABBA houdt, die gaat dat opzoeken. En ja, deze plaat speelt daarin natuurlijk ook een hoop voor. 50 jaar geleden stond die...

0: Ja, dan ben je toch in één klap terug in de jaren 90, hè? Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Volgspot. Bij de audities die ik deed, dacht ik, oh, dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
2: Met Heelco Span.
3: Maak er een prachtige voorstelling van.
2: Maar ik vind het zo'n heerlijk, ouderwets, prachtig liedje.
4: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: Montez, The More I See You. Ja, gisteren werden we toch verrast door het verdrietige nieuws dat Ben Saunders is overleden. Dat bracht ons toch ook onmiddellijk terug naar 2011 en de allereerste editie van dit programma. Dat was in 2011, want Ben Saunders was de allereerste winnaar.
1: Ja, wij staan de allereerste winnaar. Hij was ook de allereerste kandidaat die eigenlijk ooit een keer op het podium verscheen van The Voice of Holland. Hij deed daar een stukje van The Kings of Leon, Use Somebody. En dat zorgde ervoor dat meteen alle vier de stoelen omdraaiden. I was roaming around, always looking down.
2: In zijn eerste zin, drie tegelijk.
0: Ja, ik herinner me dit nog wel. En ja, net zoals de juryleden werden wij toch ook weggeblazen als kijker.
3: Ja, dat was echt niet normaal. Het was zo goed. Ik was echt, ja, ik was toen nog hartstikke jong. En ik dacht echt van, oh mijn god, wat is dit voor een geweldig programma. Ik wil dit elke dag eigenlijk zien.
0: Eigenlijk wisten we al meteen, dit wordt hem, deze man gaat winnen.
1: Ja. Ik had het ook meteen ook door. En het bijzondere was dat het eigenlijk het format was gewoon totaal nieuw. Want daarvoor hadden we Idols en X-Factor, waar iedereen afgezeken werd. En dit was de eerste zangtalent en de kop. Competitie die niet met afzeiken te maken had.
0: Precies.
1: Die echt talent had voorgebracht.
0: Ja, geweldig. En we dachten toch ook allemaal dat hij een gigantisch glansrijke carrière tegemoet zou gaan. En eigenlijk viel dat een beetje tegen. Hè? Want er kwam natuurlijk een hit. Een top 10 hitje. Maar daarna zakte toch af. Hij raakte toch ook in de criminaliteit.
1: Er was veel te doen. Hij werd lid van de Satudara, de inmiddels verboden motorbende. Hij raakte aan de drugs. Er was omstreden rondom zeg maar de tattoo shop die hij had in Arnhem. En nu helaas is hij op 43-jarige leeftijd overleden en is hij in het water gevonden.
0: Ja. Caroline, kijk even naar jou. Is nog uitgesloten is een misdrijf, geloof ik.
3: Klopt. Ja, politie sluit een misdrijf uit.

0: Mieke schrijft het mooi. Ze zegt van, ik zie Roel van Velzen nog in zijn armen springen. Ja, Roel van Velzen die Ben Saunders onder zijn hoede nam in The Voice of Holland. Kill for a Broken Heart. Om 7:45, Carolijn, het nieuws.
1: Ja, later vanmorgen begint een debat in de Tweede Kamer dat 2 dagen gaat duren, de algemene beschouwingen. Het gaat over de kabinetsplannen voor komend jaar. En dan zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. En dat moeten oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te gaan stemmen. Ja, deze Limburgers op straat kunnen niet anders dan afwachten, hoorde Omroep L1.
2: Het wordt inderdaad allemaal duurder.
3: Aangezien wij aardig moeten dokken voor de benzine en het gas en elektriciteit. Of het met een banksaldo niet beter.
2: Ik ga eigenlijk helemaal nergens op bezuinigen. Ze pakken toch alles af en zolang je het nog allemaal kan betalen, ik zeg genieten. Genieten.
1: Ja, hoe de Tweede Kamer erover denkt, dat horen we straks. En morgen is het dan de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Een helikopter van een lokale NBC-zender is gisteravond neergestort in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven en een 4e is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de zender zelf. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk. 2 uur eerder waren daar 2 mensen om het leven gekomen door een botsing tussen een bus en een personenauto. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Volgens de brandweer was er veel rook en dat had gevolgen voor omwonenden.
4: De bovengelegen 5 verdiepingen zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Grote brand was hier uitgebroken. Over de oorzaak is helaas nog niks bekend. Wat wel duidelijk is, is dat de winkel waar de brand in heeft gewoed op dit moment veel schade heeft opgelopen.
1: Ja, bij die brand in de Amsterdamse supermarkt raakte niemand gewond. Ja, in Rotterdam hangen net als in veel andere grote steden op bijna elke straathoek wel een camera. Dat viel ook een kunstenaar in Rotterdam op. En hij ging op zoek naar een route waarop je niet gefilmd wordt.
5: Hier ook 1, 2, 3, 4. Ik ben ook alle straten afgewandeld of rondgefietst in Rotterdam. Zo'n 6 dagen mee bezig geweest.
6: Ik vind het aan de ene kant vind ik het wel een veilig idee.
7: De enige camera's waar ik me druk om maakte, dat de flitsmeistercamera's zijn.
5: Ik vind het ook nog altijd een prettig idee dat je kan verdwijnen in de massa. En dat ideaal is eigenlijk verdwenen. En daar probeert dit kunstwerk een ode aan te brengen.
1: Ja, en de kaarten voor die cameravrije route door Rotterdam, die zijn gratis te krijgen. En de route heet natuurlijk The Invisible Route.
0: Ik vind het knap dat hij dit voor elkaar gekregen heeft. Want je kunt werkelijk geen straat inlopen of je wordt gefilmd. En ik doe er zelf ook al mee, want ik heb ook zo'n deurbelcamera. Hoe zit dat bij jou eigenlijk?
1: Ja, ik ook.
0: Ja?
1: Ja, tegen mijn zin in. Maar en toen kwam ik erachter dat het eigenlijk best wel handig is. Als bijvoorbeeld dat ik tegen de kinderen zeg van, heb je nou de hond nou uitgelaten? Ja, mam. Nou, dat ga ik even checken.
0: Okay. Wordt vandaag ook weer druk aangebeld, hè? Want de kinderpostzegelactie gaat van start. Gaan we het later vanochtend nog over hebben. Dat is ook altijd een ding. Op woensdagmiddag, een na de andere kind belt aan. En dan moet je zeggen, ik heb al postzegels gekocht.
1: En belletje lellen is natuurlijk niet meer bij ook met die inkouders.
0: Maar goed, die Invisible Route, ik ben er zeer nieuwsgierig naar. We zijn verder geen beelden van, neem ik aan.
1: Nee.
0: Wat doe je dan?
1: Overwegend bewolkt, af en toe zon en een bui. Later meer regen en het wordt maximaal 18 graden.

0: 76. Olaf Levens, 56. Willy Hompert uit Almere, 72. Ger Hinsen uit Bangkok, Oriental City. And the city don't know, but the city was just a creme de la creme of your rhythm uit Thailand. Gefeliciteerd, Ger. 68 wordt hij. Michael van der Wetering uit Pijnhakken, 46. Daan Krul uit Middelburg, 75. Evelien Boerman van Beek uit Kampen, 67. Peter Jacob uit Zwolgen, 65. En Thea van Kruisbergen uit Arsen, 64. En dan gaan we naar Apeldoorn. Daar woont Wilma Venneman. Zij wordt vandaag 66.
1: Met Wilma Venneman.
0: Dag Wilma, goedemorgen. Je vrolijke vriend van 5 hier van Omroep Max. Hartelijk gefeliciteerd met je 66ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel. Ja. Ik hoor je. Ja. Ik loop even weg. Dankjewel.
0: Je liep
1: leuk
0: even
1: dat je belt.
0: Ja, nou, dat dachten wij ook. Wij dachten, wij gaan Wilma even bellen, want jij doet goed werk voor de samenleving. Want je bent vrijwilliger bij Stichting De Zonnebloem.
1: De Zonnebloem, ja, dat klopt. Ja,
0: ik moet altijd meteen denken aan dat schip van De Zonnebloem.
1: Ja, maar daar ga ik niet mee met het schip. Ik ga lekker in een vakantiehuis.
0: Oké, want De Zonnebloem is meer dan alleen dat schip natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is alleen meer dan het schip.
0: Hoe komt het dan dat ik altijd aan dat schip moet denken?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Dat weet ik niet. Ik heb echt geen idee.
0: Oké, maar goed, jij zit in een vakantiepark. Niet met de benen op tafel, maar om...
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, wat doe je daar dan?
1: Als ik opsta, dan moeten we de mensen die zorg moeten hebben, die krijgen de zorg. En dan en die staat de hele dag aan, want je gaat met dagje uit en het ontbijt wordt verzorgd en... De lunch en het avondeten. En, dat is gewoon erg. Ik heb het dit jaar voor het eerst gedaan, hoor, moet ik zeggen. Maar ik vond het heel erg leuk.
0: Ja? Dus, wat maakt het zo leuk?
1: Nou, om die mensen zo blij te zien en gewoon contact met de ouderen vind ik ook erg leuk. Ja. Ja.
0: En slaap je dan ook bij hen in het vakantiehuis?
1: Wij slapen daar ook, ja.
2: Ja? Ja? Oh, het lijkt me toch best wel intens dat je dan zeg maar 24 uur op elkaar slip zit. Zo'n Achenebbesbuurtje daar zo, met zo'n huisje.
0: Nou, het lijkt een vakantiehuisje.
2: Ja, maar wie gaat er nou voor zo'n lol naar een vakantiehuisje? Niemand toch? Of is dat echt heel erg leuk?
1: Ja, dat is echt heel leuk. Ja, dat is echt heel leuk. En die mensen zijn zo blij en dankbaar dat ze een vakantie hebben en wij voor hun klaarstaan.
0: Ja. Nou, mooi. En hoe ga je verjaardag vieren vandaag?
1: Ik krijg de hele dag bezoek. Dat gaat vanmorgen begint het en tot aan vanavond.
0: Oké, wel taart besteld bij de bakker of haal je het gewoon bij de supermarkt?
1: Nee, bij de bakker en zelf gebakken nog gisteren.
0: Oh, heerlijk. Tijdens het oppassen. Ja. Ja, en wat staat er bovenaan je verlanglijstje dan tot slot nog even? Vind ik ook altijd leuk om te weten.
1: Voor cadeautje?
0: Ja.
1: Ik ben tevreden met wat ik heb, zeg ik altijd. En de kleinkinderen komen en ik vind het leuk... Om hun te zien en...
0: Dat is mooi. Wij hebben wel een mooie verrassing voor je nog. Namelijk een plaat uit het Evergreen Top 1000 Rad nummer...
2: 171.
3: Ja. Inshallah. Inshallah.
0: Adamo. En inshallah.
1: Inshallah. Ja.
0: Ja, dat is hem denk ik, hè.
1: Maar ik mag nog een keer, toch?
0: Ja, klopt. Ja.
2: Linksom of rechtsom draaien?
1: Rechtsom.
0: En dat wordt hem dan. Benieuwd welke plaat het is.
2: 928.
1: Helemaal goed. Prima.
0: Alan Foley, and We Belong to the Night.
1: Ja, prima.
0: Nou, dan krijg je die van ons cadeau. En dan wens ik je een hele mooie verjaardag, Wilma. Samen met al je vrienden en familie. En blijf het goede werk doen voor de Zonnebloem.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Bedankt voor het bellen, Bert. Hartstikke leuk.

0: Silent Foley en We Belong to the Night. Voor Wilma Venneman uit Apeldoorn.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 7:07.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op de dag dat een nieuwe kinderpostzegelactie van start gaat... met een, zoals altijd, belangrijk thema. Wat dat thema is, hoor je zo meteen in het komend uur. En wij praten met de ontwerpster van de zegels van dit jaar. En alles, de hele opbrengst gaat natuurlijk naar inderdaad het goede doel.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: De finale week van AVRO Tros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
2: Quick response.
1: Wie wint AVRO Tros Triviant? Vanavond om 9:30 bij AVRO Tros op NPO 1.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Hey Francis, ben je er klaar voor?
6: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
5: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
6: Ja, magisch.
7: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Ja, kun je even staan?
2: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 8:00, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
7: Goedemorgen Bert. Er zijn nog geen verdachten in beeld voor de vele sabotageacties op het spoor gisteren. Op zeker 30 plekken ontstonden storingen omdat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. En ook gisteravond laat gebeurde het nog, bij Teuge. De daders kunnen hoge straffen krijgen en experts noemen de sabotage levensgevaarlijk. Deze expert van instituut Klingendaal spreekt bij Nieuwsuur over terreur.
8: Als je kijkt naar de definitie van terreur, is het bedoeld om, te komen tot politieke beïnvloeding. Nou, het was niet toevallig Prinsjesdag. Dus het is ook bedoeld waarschijnlijk, maar goed, dat gaat het onderzoek uitwijzen, om uiteindelijk ook een statement te maken. En daarmee uiteindelijk ook een punt te maken, is dat het juist angst aanjaagt in de samenleving. En dat is, vind ik, in ieder geval een behoorlijke schadelijk effect van wat er gebeurd is.
7: Er zijn weinig camerabeelden van. Vannacht was er extra bewaking langs het spoor. De 7 boeren die werden opgepakt voor het in brand steken van hooibalen langs de weg zijn weer vrijgelaten, maar nog wel verdachten en ze worden vandaag verhoord. De staking van beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over verbeteringen van de arbeidsomstandigheden van beveiligers. Ja, sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3... klaagden de beveiligers over een te hoge werkdruk en ze eisten dat daar wat aan zou worden gedaan. Alle artiesten in het voorprogramma van Ed Sheeran weigeren om met hem verder te toeren door de Verenigde Staten. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat de beslissing om Macklemore te schrappen van de eigenaren van de concertzalen kwam, niet van hem. Ja, het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tournee van Ed Sheeran. En het Nederlands volleybalteam is uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Oranje verloor tegen het al geplaatste gastland Finland.
9: In de slotfase toch weer de Finse service. Noah Martila, een van de Martila-broertjes in dit geval. En dan is het toch duidelijk dat Finland de wedstrijd gaat winnen. Want hier is de beslissing. Nederland uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Voor het eerst sinds 2017 overleeft Nederland de poolfase niet.
7: En daarmee verloor de ploeg ook zijn 4e duel van dit EK. Het weer bewolkt, ook wat zon en een enkele bui. Later vanmiddag droger en het wordt een stuk frisser, zo'n 18 graden.
10: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Met een uitwedstrijd tegen het Engelse Sunderland. Fans kunnen opgelucht ademhalen, want speler Kees Smit is weer fit. Zit bij de selectie. Te zien vanavond op Ziggo Sport 1 om 9 uur. En een modieuze dag in Den Haag. Bij een veilinghuis in die stad gaan tientallen kledingstukken van Nederlandse mode-iconen onder de hamer. En dan moet je denken aan Fong Leng, aan Jan Tamminiaal en Victor en Rolf. En ook 11 jurken uit de collectie van musicalactrice Pia Douwes worden geveild. En het is weer tijd van de kinderpostzegels. De nieuwe kinderpostzegelactie gaat vandaag namelijk van start. Mooie zegels, mooie tegels.

0: Melanie. En Brand New Key, ja, dat is zo'n liedje dat toch in je hoofd blijft plakken. Wat dat betreft zouden dat ook postzegels kunnen zijn. Over postzegels gaan we het hebben, want de nieuwe kinderpostzegelactie, die van 2026, gaat vandaag van start. Ja, dan ben je toch als kind meteen weer even terug in de tijd, langs de deur met een pak vol zegels, overal aanbellen om je verkooppraatje te houden. Neem aan dat jij dat ook gedaan hebt als kind, Meike.
1: Zeker, zeker. Ik maakte er echt sport van om zoveel mogelijk te verkopen.
0: Jij ook, Steven?
2: Ja, nou ja, ik ging altijd langs bij al mijn familieleden. Die kochten dan zowat alle pakketjes op. En dan kon ik gewoon lekker thuis voor de buis weer zitten. Ja, oh, ik vond het verschrikkelijk.
0: Waarom?
2: Ja, ik vond het helemaal niets. Ik vind verkopen leuk, maar niet van de kinderpostzegels. Maar ik vond wel leuk dat er altijd kinderpostzegels waren. En dat we dan een uitje hadden met de klas. Dus ik ben er wel fan van, daar niet van. Maar ik vond het zelf gewoon niet zo leuk.
0: En er hangt ook een goed doel als altijd aan natuurlijk. Want de opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar is het thema veilig opgroeien. Dat moet gewoon. Belangrijk thema. Weet ook de tekenaar van de kinderpostzegels van dit jaar. Ze is, zij heet Femke van Geffen. Dag Femke, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ben.
0: En jij tekent voor Blond Amsterdam. Nou, dat kennen we allemaal natuurlijk. Van de theekoppen, de koffiemokken en weet ik veel wat.
3: En dus nu van de postzegels.
0: En nu van de postzegels. Hoe mooi is dat? Wat, wat betekent dat voor jou, dat je deze opdracht hebt gekregen?
3: Ja, dat is heel eervol. Is als tekenaar natuurlijk superleuk dat je zoiets mag maken. En we bestaan dit jaar 25 jaar. Dus het is ook een hele mooie kroon op ons jubileumjaar.
0: Ja, en dan is het thema veilig opgroeien. Dat moet gewoon. Hoe belangrijk is dat thema?
3: Ja, dat is volgens mij superbelangrijk. Ik ben zelf ook moeder van 3 kinderen. En je gunt gewoon elk kind een onbezorgde jeugd en veilig kunnen opgroeien en een lekkere thuisplek te hebben. Dus ik vond het een heel mooi thema om mee aan de slag te gaan.
0: Die onbezorgdheid zie je ook terug in de zegels, valt mij op. Ik zie bijvoorbeeld een kind met een teddybeer in een veilig bed. Een meisje met een lange paardenstaart, een hond voor op de fiets. Vrolijkheid.
3: Precies. Spelen, buitenspelen. Ja.
0: Waardoor heb jij je laten inspireren dan bij het maken van deze tekeningen?
3: We kregen het thema. Elk kind verdient een veilig thuis. En door de vorm van een postzegel kwamen wij al heel snel uit op huisjes of op gezellige kamertjes waar je een sfeertje kan neerzetten. En als je die zegeltjes boven elkaar plakt, dan krijg je een soort flat, krijg je allemaal kamertjes. Of naast elkaar krijg je allemaal verschillende kamertjes. Dus eigenlijk gingen we kijken wat zijn leuke situaties om te tekenen waarin een kind die vrolijkheid kan, waarin je dat kan uitbeelden.
0: Ja, moet je dan een goedkeuring vragen aan de organisatie van de kinderpostzegels uiteindelijk, of kon je gewoon in grote vrijheid aan de slag gaan?
3: We konden eigenlijk in grote vrijheid aan de slag gaan. Ze gingen wel, naar aanleiding van onze eerste schetsen, kwamen ze met een beetje feedback. Maar we zaten al heel snel in het eindproduct. We hadden al heel snel een soort sfeertje te pakken waar we allemaal blij mee waren. En een paar kleine puntjes op de i, maar het was al heel snel raak.
2: Heb je toen in de eerste schetsen die je toen af had, had je ook meteen aan je kinderen laten zien van wat vinden jullie hiervan? Want het is gelukt wat zij moeten gaan verkopen.
3: Die kijken wel mee, maar die zijn niet zo heel geïnteresseerd wat mama doet hoor.
2: Maar het is wel echt onwijs leuk. Is het versie 720.000 nog een keer dev versie? Of is het echt versie 1 al dat dit hem was?
3: Ja, nou versie 3, 4 misschien.
2: Oh, dat is heel snel. Ja.
0: Nou, wat ik wel heel knap vind, in het verleden waren kinderpostzegels best wel vaak zwaar. Was het thema letterlijk op de postzegel te vinden. En jij kiest er echt voor om een heel belangrijk thema, ook wel een heel verdrietig thema natuurlijk, want niet alle kinderen leven in veiligheid, om dat toch op een vrolijke manier naar voren te brengen op de zegel.
3: Hè? Ja, ik denk dat dat heel goed bij Blond past.
2: Ja, zeker.
0: Nou, vandaag gaan al die kinderen natuurlijk langs de deuren. Is er nog een speciale eerste overhandiging of zo? Of?
3: Nou, niet bij ons. Nee, ik ga hier bij de voordeur zitten wachten tot ze allemaal langskomen.
0: Ja.
3: En anders ga ik de postzegels kopen bij de verkooppunten. Nee, wij gaan het zelf op social media natuurlijk delen.
0: Wat leuk.
3: En zelf hopen we ook die zegels te krijgen.
0: Ja, dus, nou, ik weet hoe het gaat. Ik woon in de stad, in Utrecht. Nou, ik denk om 1 uur staan de eerste kinderen al voor mijn deur, volgens mij hoor.
3: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat we heel veel kindjes vandaag zien rennen. En, met die zegels. Ik woon in Haarlem, dus kom allemaal maar langs.
0: Oké, hartstikke mooi. Mooie actie. Kinderpostzegels 2026. Femke van Geffen, dank je wel. En we gaan ze allemaal kopen.
3: Hartstikke leuk.
0: Hoi.
2: Dank je wel, hè.

0: niet dan zijn voorganger. Ondertussen wachten er mooie prijzen.
1: Nou, die prijzenkisten natuurlijk enorm gevuld. Je krijgt sowieso de deurhanger als je al meespeelt. We hebben natuurlijk een Omroep Max sokken. Je krijgt een sleutelhanger. En waar het allemaal om te doen is, is die boodschappentas.
2: Ja, en als jij nou denkt, dit moet ik hebben, kan je nu opgeven via de NPO Luister-app. Daar mag je dan het codewoord kinderpostzegel sturen.
0: Ja, dat hoeft dus niet met de post, hè?
2: Nee.
0: Dat kan gewoon via een app.
2: Gewoon via de app.
0: Zonder postzegels, geen kinderpostzegels. Nu even reageren via de app.

0: dat is haar nieuwe single. 8:30, dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Een jeugdzorginstelling in Houten moet, als het aan de inspectie ligt, alle camera's in het pand verwijderen. Die hangen in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de gang en de keuken. Beelden daarvan kunnen live worden bekeken en blijven 4 weken bewaard. De inspectie zegt dat het een inbreuk is op de privacy van de jongeren die daar wonen. Het wordt spannend in de Tweede Kamer. Er wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen en volgens verslaggever Lars Geerts wist je in het verleden wel hoe dat ongeveer zou aflopen. Maar dit jaar is het onvoorspelbaar, ook voor de politici zelf.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week precies allemaal uitkomt.
1: Die debatten die duren 2 dagen. Het lichaam dat gisteren bij een recreatieplas bij Arnhem werd gevonden is inderdaad van zanger Ben Sanders. Hij brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van dat talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Een oud kantoorpand in Zwolle is na het vertrek van de anti-krakers daar zwaar vernield. Tientallen kamers zijn gesloopt, hoort RTV Oost van de vastgoedeigenaar.
3: Allemaal voeringen van kabels, leidingen, veel dingen eruit getrokken. Oude machines. Je raakt er gefrustreerd van, hè, want als je zo je pand terugkrijgt na een periode van gebruik, dat zijn wij in basis niet gewend.
1: Het plan is om op die plek nieuwe appartementen te bouwen. Het vastgoedbedrijf haalt alle troep nu weg, maar doet geen aangifte omdat het lastig is om een dader aan te wijzen. En NEC maakt zich op voor de Europa League-wedstrijd morgenavond in Italië tegen Juventus. En natuurlijk gaan daar ook Nijmeegse fans heen, zoals Gimondi. In het dagelijks leven is hij meester op de basisschool. En hij leert zijn klas in Nijmegen allerlei NEC-liedjes.
4: Wij gaan! Ik vind het gewoon leuk om mijn hobby te laten zien aan de kinderen. Mijn passie. Ja, mijn liefde voor NEC is wel groot.
5: Ik ga heel vaak met papa naar NEC. Super leuk dat alle kinderen gewoon lekker meedoen.
6: Kan je de meester wel missen?
5: Leuk voor de meester.
4: Heel goed, applaus voor jezelf.
1: Ja, hij vertelde aan Omroep Gelderland dat 1 liedje dat hij met de kleuters had geoefend ook viraal is gegaan op TikTok.
7: Ja, nooit verwacht dat Rutger van Barneveld voor de klas zou staan.
1: Het is hem niet hoor, hij lijkt er zelfs ook helemaal niet op.
7: Maar ze zingen dat op de melodie van die zwoele zomernacht. Ja,
0: ja. Oké, het weer dan.
1: Bewolkt, ook af en toe zon en soms regen. Het wordt een stuk frisser ook, zo'n 18 graden.
0: Outsiders komen eraan, flying all the time. NPO.

0: Dag Ria, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Wat een heerlijke muziek toch op deze mooie zender.
1: Geweldig, heerlijk om weer wakker worden.
0: Coming Around Again en Carly Simon.
2: Vroeger of later.
0: En dat kwam uit 87. Ja, dat zeg ik er maar even bij. Hè. De inspiratie alvast als opwarming voor dit spelletje vroeger of later. Waar ik je zo meteen in loslaat. Daarna ben je weer vrij. En hoe gaat de dag er dan uitzien?
1: Nou, ik ga vandaag toevallig met mijn dochter en mijn kleindochter een dagje naar Maastricht.
0: Kijk aan, dat is een van de mooiste steden van ons land natuurlijk.
1: Ja.
0: En wat ga je lekker shoppen of zo? Of?
1: Ja, we gaan lekker shoppen. Dat is de bedoeling.
0: Ja, dat is het gewoon. En natuurlijk genieten van de pracht en paal. Even over het Vrijheidhof dwalen.
1: Zeker.
0: En die kleine steegjes daar in Maastricht vind ik ook altijd mooi, hè?
1: En misschien andere rieën wel tegenkomen, wie zal het zeggen?
0: Dat zou ook zomaar kunnen. En de mensen zijn in Maastricht altijd ook wat chiquer gekleed dan in de rest van het land. Daar geniet ik ook van.
1: Oké.
0: Dus, ja, daarom ga je natuurlijk ook shoppen.
1: Ja, dat sowieso.
0: Maar anders val je uit de toon, Ria. Hopelijk geldt dat niet voor dit spelletje. We gaan beginnen in 1978. Het jaar waarin natuurlijk ook een kinderpostzegelactie werd georganiseerd.
3: Het officiële startsein werd gegeven door de 9-jarige Ivo Smit. De bijeenkomst werd onder leiding van Rob de Nijs besloten met het zingen van een speciaal gecomponeerd kinderzegellied. Kinderzegels die we kopen
0: met z'n allen. Ja, prachtig hè, om te horen.
1: Ja,
0: vanuit 1978 reizen we verder.

0: Maar goed, we gaan door. Deep Water van Grapefruit. Vroeger of later niet.
1: Zeker vroeger, want ik naar de Instuif.
0: Oké, nou heel goed. Kijk, herinneringen zitten gekleefd aan de hits. 1990.

0: Was dat vroeger of later niet dan 78?
1: Ik zou zeggen vroeger.
0: Dat is goed, 1974. Dan deze van Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Vroeger of later, niet op 74.
1: Film lastig, maar ik denk iets vroeger.
0: Nee, ja, Cliff Richard, ik vrees het al. Cliff Richard, dan denk je al snel aan oud. Nee, ja. Dit maakte hij juist wat later, 1979.

0: later een hit dan 81.
1: Ja, moet ik ook gokken. Ik zat toch wel iets vroeger.
0: Nee, die was later, 1982.
2: Vroeger of later?
0: Ach, en wee. Ja, ik baalde er dan altijd weer net zo van als jij, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Eens even kijken, is er nog wel iets over voor...
3: Ja, je krijgt sowieso de deurhanger. En van ons krijg je gewoon de sleutelhanger ook.
1: Nou, super. Hartstikke blij mee.
3: Gelukkig maar.
0: Veel plezier ermee, Ria. En blijf bij vijven.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Ja, jij ook in Maastricht. Doe ze de groeten.
1: Jo, dank u.
0: Hoi.

0: Heerlijk durf toch deze van de New Seekers. And you won't find another fool like me. Even kijken mensen, het is al bijna 9:10. En dat betekent dat wij even een blik in de brievenbus werpen. Nou, hoe mooi. Daarin gaat het onder meer over de kinderpostzegelactie die van start gaat vandaag. Wij spraken eerder dit uur met Femke van Geffen van Blond Amsterdam. De ontwerpster van de zegels van dit jaar.
1: Ja, René die reageert dat... Ik heb zelf ook met kinderpostzegels gelopen, heel lang geleden. Toen liep je met een intekenlijst. Maar de kinderen van nu lopen natuurlijk met QR-codes en betaallinkjes. En dan ging je ook de postzegels zelf wegbrengen. Ja, volgens mij wordt het nu opgestuurd tegenwoordig. Het was allemaal leuk om te doen. Dus als ze aan de deur komen, koop ik zeker. Dus ik zou zeggen, allemaal richting René vandaan.
0: Ja, dat is waar. Je hoeft alleen maar met je telefooncameraatje op die QR-code te richten. En dan gaat eigenlijk alles vanzelf. En dan worden ze later toegestuurd. Maar goed, de charme van vroeger om zo'n volle lijst in te laten vullen met een big ballpoint. Dat maakte mij toch ook wel heel erg gelukkig, herinner ik me. Ja, en dan even iets anders. We hadden vanochtend een mooie jarige aan de lijn. Wilma Venneman uit Apeldoorn. Zeker. Ze vertelde vol liefde over haar werk voor Stichting De Zonnebloem. En dan maakte jij wat opmerkingen over Stefan. Wat niet bij iedereen in het. Wat bij sommigen in het verkeerde keelgat schoot. Bijvoorbeeld bij Huub Willems. Hij schrijft: wat een foute opmerking en hooghartige toon van die sidekick van je. Ze doen fantastisch werk bij Stichting De Zonnebloem. En zij verzetten meer dan dat hulpje van jou van het ochtendprogramma. En Marja Grootschold is ook woest op jou. Wat een rare negatieve reactie van die sidekick op het verhaal van de jarige over de vakantiehuisjes van De Zonnebloem. Zijn opmerking: wie gaat er voor zijn plezier in een vakantiehuisje zitten, slaat echt nergens op, ga eens mee en oordeel dan pas.
2: Ja, soms kun je inderdaad, maak je een opmerking dat je achteraf dan denkt, ja, dit had ik even beter over moeten nadenken. En beide moet ik daarin absoluut gelijk geven. Daarin moet ik wat beter nadenken, soms wat ik eruit vloep. Maar ik bedoelde vooral te zeggen dat ik het niet leuk vind om in mijn vakantie uit te zitten. Want ik zou daar niet voor mijn plezier willen zitten. Maar ik weet wel dat die mensen daar ontzettend veel liefde en plezier in hebben. En onze jarige had er heel veel plezier in. Ik ben onwijs respectvol naar al die mensen die vrijwillig daar iets doen voor de mensen van De Zonnebloem of in de zorg. Ik heb er echt heel veel respect voor. En het gaat over mezelf, dat ik daar niet zou zitten.
0: Oké, nou dan is die nuancering heel treffend gemaakt.
2: Dank voor alle feedback uiteraard.
0: Juist, heel goed. Blijf schrijven. Altijd alles is welkom. Zeker. We lezen alles voor. Ook veel reacties over de sabotages op het spoor.
1: Ja, Koosie zegt dat het levensgevaarlijk is. Nou, dat is het natuurlijk ook. En als er hierdoor treinen waren ontspoord, hadden die saboteurs bloed aan hun handen. Nou, zo is het ook wel weer. Maar Paul, die snapt het ook wel weer. Want ja, hij keurt het niet goed. Maar als de sabotage vanuit de boeren is gekomen, dan hebben ze in ieder geval wel impact gemaakt.
0: Dat is waar. Nou,
1: dat is wel
0: goed.
1: Waar, ja.
0: Hopelijk zijn ze de daders op het spoor.
2: Hey. Heel goed, ja.
0: Zometeen in het spoor van NPO Radio 5. Natuurlijk tussen 9 en 12. Hans Schiffers in de arbeidsvitamine. Daarna Daniel Dekker. Wat zou de lunch zijn zonder hem? Open huis met Henk van Stegen. Bert op 5. Avondstart en dan de avond van 5. Ja, en dan morgenochtend even na 6. Eigenlijk heb ik er nu al weer zin in.

0: samen mag.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 9:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal. Gaat het lukken, Carolijn?
17: Ja hoor, goedemorgen. Mijn scherm werd opeens wit. Maar...
16: Ik zag het.
17: Ja, de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer kunnen vandaag en morgen nog wel eens spannend worden. Omdat het minderheidskabinet voor alle plannen nog geen meerderheid heeft. Wel is duidelijk dat veel mensen er financieel niet veel op vooruit zullen gaan. En uit protest tegen de hoge brandstofprijzen gaven verschillende pomphouders in Brabant gisteren flinke korting op een volle tank. Omroep Brabant wilde wel eens weten hoeveel dat scheelde.
18: Wat staat er op het bonnetje?
19: 79,19.
18: Hoeveel heeft u dan bespaard?
19: €15. Vlug verdiend vandaag, hè?
20: 2,19 tegenover 2,40 of zo zetten we nu op.
18: Ja.
20: Dus het scheelt wel veel.
19: Ik hoorde het vanmorgen van mijn dochter. Ik dacht, ja, dan rijd ik van geen meer even naar Beekendonk.
21: Ja, top. Maar je moet nog veel verder naar beneden. Het is overal te duur, toch?
18: Maar wat gaat u doen met dat geld wat u overhoudt?
20: IJsje kopen? Ik geen idee.
17: Ja, als Jette het niet doet, doen wij het wel, zeiden de pomphouders. Ze zijn boos omdat volgens hen een groot deel van de hogere brandstofprijs naar accijnzen en btw gaat. En zelf houden ze maar weinig over. Na verschillende stakingen de afgelopen tijd door beveiligers op Schiphol hebben de bonden afspraken kunnen maken met Schiphol. En daarom gaat de actie van vandaag niet door. Die gaan afspraken gaan over betere arbeidsomstandigheden, zegt verslaggever Ruben Egg.
0: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen er extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling. Ook wordt er een betere aflossing geregeld om even naar het toilet te kunnen. Dat moet uiterlijk geregeld zijn voor de meivakantie van volgend jaar.
17: Het afgelopen jaar ging Schiphol terug van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Volgens de beveiligers nam de werkdruk daardoor nog meer toe. Een crowdfundingsactie voor de Rotterdammer die zaterdag om het leven kwam bij zijn aanhouding, die heeft tot nu toe €10.000 opgebracht. Het geld zal worden gebruikt om zijn familie te steunen en om hem een waardig afscheid te geven. En Lionel Messi doet het toch nog één keer, spelen voor het Argentijnse elftal. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in een oefenwedstrijd. En dat gaat gebeuren op 6 oktober. Het weer dan nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. En de temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind.
15: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Het zou toch leuk zijn om te weten hoeveel rondjes arbeidsvitamine Rose Garden van Lynn Anderson al achter de rug heeft. Ze hoeft dan dus niet alle lijsten vanaf 1946 te turven, want Anderson was er sinds 1970 bij. Maar ik denk dat vanaf 1972 die begon op te duiken in verzoekjes. Ik schat het op duizenden keren. Ja.

verrassend van Ronald en Nelly de Jong van het Veenmuseum in het Overijsselse Friezenveen. Wonen en werken in het Hoogveen tussen 1850 en 1950. Om daar een goed beeld van te krijgen, moet je een bezoek brengen aan dat museum. Ronald verzorgt de rondleiding met het veentreintje, waar met name kinderen erg enthousiast over zijn. En Nelly zorgt dan voor de koffie en de krentenweggen. Ze doen dat al meer dan 11 jaar als vrijwilligers. En natuurlijk genieten ze ook van de muziek, vandaar dat zij ons hebben benaderd. Andere aanvragen komen deze ochtend van Annemiek uit Breda. Zonder muziek zou de 76-jarige Monique niet kunnen, zegt ze. We wonen in Breda, maar in de zomer ook nog 7 maanden in het Zeeuwse Westkapelle. En vandaar ook hier onze lijst met muziek. Al dus Annemiek van de

Deze single was een Duitse hertaling van The Night They Drove All Dixie Down. Genaamd Am Tag als Connie Kramer starb. En die Connie Kramer was dan een jeugdvriend met wie ze op 15-jarige leeftijd optrok en die vroeg overleed. En dit lied overstijgt liefde de dood, Stimmen im Wind van

Conrad en Nelly de Jong van het Friese Veenmuseum zijn, tenminste ik denk, een van de twee fans van Paul Enka. En dit maakte hij op 80-jarige leeftijd. Inmiddels is de man is 85. En ze zochten om het liedje Ariana. Maar dat is niet te vinden. Wel de opener van het album dat we graag even hebben gedraaid. Yeah, dit is Celine Dion en de Iris Vitamine. That's the way it is.

voor ons, denk ik. Voor de meeste mensen. Maar er was ook een Franse versie. En die is Tu t'en vas van Alain Berrière en Noël Cordier. Er zat nog eens een Belgische connectie tussen trouwens. Ik dacht misschien via de producer, dat weet ik niet helemaal meer. Cadans hoorde je met Dagen dat ik je vergeet. En Celine Dion kwam voorbij met That's the way it is. En dit is Alphaville uit Duitsland. Big in Japan.

Rock and roll, I gave you all the best years of my life. Ja, rock and roll eiste haar tol, want terwijl ik liefdesliedjes voor jou zong op het podium, kwam ik terug van mijn reizen. Toen was jij niet meer dezelfde, zijn we uit elkaar gegaan. En dat is fantastisch verteld door Piet Veerman. Zeer doorleefd, zoals alleen daar dat op dat moment kon. Die bewaren we in ons hart, die plaats. Au. Dit is ook een lekker geval van vreemd. Maar leuk toen het uitkwam in begin jaren 70. Chicory Tip.

Het imposante Love Unlimited Orchestra onder leiding van Barry White met het liefdesthema dat heel beroemd werd en ook in Amerika op de eerste plaats stond. The Match, dat is een portret vanaf morgen te zien in de bioscoop van de beladen voetbalwedstrijd tussen Engeland en Argentinië in 1982. En daar zorgde niemand minder dan Maradona voor enige adoratie. Dat is nog

0: do.
1: LibreFilmerken.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
13: Goedemorgen Hans. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid gaan zorgen. Dat zei EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen zojuist in haar jaarlijkse toespraak. Ze roept op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen naast de EU ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. In de Tweede Kamer begint over een kwartier een tweedaags en waarschijnlijk fel debat. Vanmorgen waren er in aanloop naar de algemene beschouwingen verschillende miljoenen ontbijten, waar vooral ondernemers en politici met elkaar spraken over de kabinetsplannen die gisteren werden gepresenteerd.
14: Alle belastingplannen eigenlijk, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
15: Nou, voor zover ik weet gaan we nog wat meer bezuinigen. En ik hoop eigenlijk dat de partijen in de politiek voornamelijk overeenstemming met elkaar krijgen. Dat is veel fijner, want dan kom je ook gewoon tot conclusies. Want nu zitten ze elkaar aan te vallen en dan kom je geen stap verder.
13: Ze zullen wel moeten samenwerken. De plannen van het minderheidskabinet kunnen alleen doorgaan als er genoeg steun komt vanuit de oppositie. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij haar te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. En AI is ook doorgedrongen tot in het zwembad. In Zierikzee gaan 10 camera's het water van het zwembad in de gaten houden. Detecteren die camera's iets verdachts, dan krijgt de badmeester of juf via het horloge een seintje. Oh, pardon.
0: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
13: Ja, volgens Omroep Zeeland heeft dat systeem inmiddels al bij 2 reddingen een rol gespeeld.
12: Ja.
13: En het kost wel 45.000 euro.
12: Ja, als je heel goed onder water kan zwemmen, dan ben je dus heel lang onder water. En dan krijgt die badmeester een seintje dat jij te lang onder water bent.
13: Hij zal ook wel regelmatig dus een verkeerd seintje. Ze hebben de afgelopen maanden ermee getest. En dus heeft het wel al 2 keer iets gedaan.
12: Interessant.
13: En dan nu echt het weer. Een mix van zon, wolken en soms een bui. En het wordt een graad of 18.
11: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Dolly Parton met haar kantoorhit. Die doet terugdenken aan jaarlijkse secretaressendagen, waarop de baas zijn secretaresse in de bloemetjes zetten. En dames die dan de oren en de ogen waren van het bedrijf en diplomatieke eigen ladenkastjes met geheimtjes bewaarden die niemand zag of hoorde. Maar wel hard moesten typen om de brieven af te krijgen, dat dan weer wel. De aanvragen die komen vandaag van Breda, van Annemiek, die is 76. Ze zou niet zonder muziek kunnen, zowel niet in Breda als Westkapelle, waar ze het andere deel van het jaar woont. En het Veenmuseum in Frieseveen, daar zijn Nelly en Ronald vrijwilligers. Ze laten bezoekers zien hoe tussen 1850 en 1950 het Veen het alledaagse leven was tussen wonen en werk. En andere hobby's van Nelly en Ronald zijn ook nog vakantie vieren in Frankrijk, wandelen, tuinieren, uit eten gaan en uiteraard muziek. Voor Nelly is Paul Enka, Matthias Rijm en de Cats het summer.

0: connectie van die Dire Straits en de cd-speler, die is onmiskenbaar. Je moet er altijd aan denken. Dan kon je echt optimaal genieten van dat mooie, ongelooflijk heldere geluid. Zonder je te storen aan tikken of krassen. En toch, dat had natuurlijk ook wel wat. Why worry? Mark Knopfler begrijpt de Everly Brothers misschien wel beter dan de Amerikanen zelf, las ik wel eens over dit stuk dat hij schreef als een hommage aan die Everly Brothers. En die hoor je hiervoor met Let It Be Me. En dat is meer een liedje van Gilbert Bécaud. Ze grijpt het allemaal altijd mooi in elkaar. Net als Bertha's Fimor, die uit de detective-serie op televisie destijds. Gezongen door Sammy Davis Jr.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Al heel gevoelige plaatjes vanochtend, zegt Hans Verberne, maar ik vind ze wel mooi, zegt hij. Nou, iets minder gevoelig is misschien deze echte Amsterdammer die je gaat horen. Die hebben we in de puzzel gestopt. Ze noemen me een vandalist, zingt hij. Maar als een ieder toch eens wist wat het is om in Noord te wonen. Het kost heel veel tijd om in de stad te komen.
2: 1.
3: Het kost veel tijd om in de stad te komen.
2: 2.
3: Wat het is om in Noord te wonen.
2: 3.
3: Maar als het
2: 4.
3: Ze noemen me een vandalist.
0: Dat is Harry Slinger natuurlijk. Hoe moet hij werkelijk? Laat het eens weten via de NPO Luister app. Dan win je misschien het puzzelboek van arbeidsvitamine. Ardien Taylor. Er zit een geest in zijn huis.

0: Het was Jerris van Betty Everett, maar het stond op de soundtrack van Mermaids. En daar had ook Cher een hoofdrolletje. En zij zong natuurlijk ook de titelsong. Daarvoor hoorde je ook nog There's a Ghost in My House van R. Dean Taylor. Ik heb voor dit spel...
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Henk Hoeben aan de telefoon uit Meppel, maar hij zit op dit moment in Denemarken, geloof ik. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Waar zit je precies daar?
2: We zitten bij Vordingborg, vlak Zuid-Zeeland. Ja.
0: Zuid-Zeeland, oh, dat heb je daar ook, Zuid-Zeeland, zo heet dat.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet je het even weten natuurlijk ook. En heb je mooi weer?
2: Het is uitstekend weer hier. We mogen zeker niet klagen.
0: Leuk.
2: Heerlijk.
0: Ja, leuk. Ja. En ben jij op de camping of heb je een hotel?
2: We zitten in een vakantiehuisje.
0: Een vakantiehuisje, oh, dat klinkt heel goed in elk geval. Leuk, ja, lekker. Ja, ja, het is een beetje mooi Nederlands-achtig, hè, toch? Dat Nederland.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Nou, heel herkenbaar.
0: Ja, heel herkenbaar. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. En het is een leuk land om te zijn natuurlijk. Ik ga het met je hebben over die puzzel. Kwam je er snel uit of was het kostend hoofdbrekend?
2: Nee, deze ging eigenlijk heel vrij gemakkelijk, moet ik zeggen. Dus ik puzzelde meteen mee en ik kwam eigenlijk meteen tot deze oplossing. En ik denk, nou, volgens mij is dit hem.
0: Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. Nou, los hem eens op. Ja. Wat heb jij?
2: We draaien het gewoon om. 4, 3, 2, 1.
1: 4. Ze noemen me een vandalist. 3. Maar als ze niet er toch is, ze wist. 2. Wat het is. Eén. Het kost veel tijd om in de stad te komen.
0: Lekkere klaagzang van Harry Slinger van staat. Ja. En we hangen de slingers op, want je krijgt van mij dat hele puzzelboek van arbeidsvitamine opgestuurd.
2: Hartstikke leuk.
0: We doen het wel naar Meppel, hè? Niet naar Denemarken.
2: Ja, nee, precies. Want we zitten hier nog een paar dagen en dan gaan we weer terug naar Meppel.
0: Oké, goede reis terug naar huis straks. Veel plezier nog.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Fijne uitzending. We gaan.

67 lag in San Francisco. Daar kon je met je afgerachte kleren en je pret-sigaretten heerlijke tijd beleven. Ik wou dat ik het meegemaakt had, denk ik wel eens bij mezelf. Scott McKenzie was dat. Daarvoor ook nog It Doesn't Matter Anymore van Buddy Holly. And Always Look at the Bright Side of Life van Monty Python. Dit is muziek met blauwe luchten uit Mauritius. Incognito. Don't you worry about a thing.

22 jaar al zo'n weloverwogen document kunnen maken. Dat heb ik altijd indrukwekkend gevonden. Boudewijn de Groot was dat. Met een Matter of Facts, de Nederlandse Blood, Sweat & Tears waren dat. Dizzy Man's Band. Kamen later met hele andere dingen. En Incognito hoorde je met Don't Worry About a Thing.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: De finale week van Avrotros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
2: Quick response.
1: Wie wint Avrotros Triviant? Vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Dus jij wil naar Egypte?
10: Ja, met NAV.
9: En waarom NAV?
10: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
9: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
10: Tuurlijk.
9: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
10: Jazeker.
9: Cairo en de piramide?
10: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
9: Top, ik ga mee.
1: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
13: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen. In de Tweede Kamer zijn de algemene beschouwingen begonnen. Pro-leider Klaver roept op tot meer samenwerking, zoals tijdens de wederopbouw ooit. En verder had hij het over de gevolgen van klimaatverandering. Jarenlang was daar volgens Klaver te weinig aandacht voor, omdat de maatregelen te veel geld zouden kosten.
20: Ze zeggen, vraag het eens aan een schipper die deze zomer niet over de Rijn kon varen omdat het water te laag stond, wat de prijs is van klimaatverandering. Vraag het eens aan die mensen in slecht geïsoleerde woningen in Nederland die 's nachts niet kunnen slapen omdat de temperaturen zo hoog oplopen in hun huis.
19: Ja, Klaver verwees ook nog naar de periode van na de Tweede Wereldoorlog, toen in een hoog tempo huizen, deltawerken en bruggen werden gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu en vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaak doelwit van Russische aanvallen. Ook een trein werd geraakt. Daarin raakte niemand gewond. Ajax heeft een paar weken na het sluiten van de transfermarkt nog een nieuwe speler vastgelegd. Het is Yves Bissouma. De middenvelder stond vorig seizoen nog onder contract bij Tottenham Hotspur. Bissouma was sinds deze zomer transfervrij, waardoor Ajax hem nu nog kon contracteren. Hij heeft voor 1 seizoen getekend in Amsterdam. En op een basisschool in Zaandam is vanmorgen de jaarlijkse kinderpostzegelactie officieel afgetrapt. En een verslaggever van NH Nieuws was daar ook bij.
21: Het thema is nu, even kijken, veilig opgroeien.
22: Het is door kinderen zelf gekozen dit jaar. Dat verbaast ons ook wel, maar het is wel, wel wat het is.
23: Het zijn allemaal postzegels.
21: Ja.
23: En dan kan je hier bijvoorbeeld dingen kopen en dan gaat het naar een goede doel.
21: Ja.
23: En dan kunt u daar de QR-code scannen, kunt u van alles kopen eigenlijk.
21: Kan ik alles kopen, hè?
23: Bijna.
21: Dat is natuurlijk wel het idee, dat ik alles koop.
23: Zeker.
19: Ja, en dat opgehaalde geld van de kinderpostzegels gaat dit jaar naar hulp en steun voor kinderen die onveilig opgroeien. En vanaf een uurtje of 12 gaan de kinderen langs de deuren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het westen komen er steeds meer buien aan. Later mogelijk met onweer. Later vanmiddag wordt het weer droger, bij een graad of 18.
24: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Het zweepslaggeluid werd gecreëerd door een bierflesje langs gitaarsnaren te laten glijden, terwijl tegelijkertijd twee stukken hout op elkaar werden geslagen. Zo ging dat bij The Legend of Xanadu. Dave die dozie beetje met de titch. Daar bij Vitamine de hele ochtend met aanvragen van het Veenmuseum in Frieseveen. Het gaat daar over turfsteken. In een van de veentreintjes kun je dan veenhutten bezichtigen. Maar ook de gelagkamer waar in de 19e eeuw de lonen werden uitbetaald. En ook deels in vloeibare vorm werden omgezet. Het lijkt me erg leuk om daar naartoe te gaan. Nelly en Robert Ronald die zijn daar al 11 jaar vrijwilligers. En die leiden bezoekers rond. En ze houden allebei van muziek. Dus vandaar dat wij hier met ze te maken hebben vandaag. En andere aanvragen zijn van Annemiek uit Breda en Westkapelle.

Jack Bulteman zat erachter met de Blue Diamonds. Dat is hier in Hilversum op een straatlengte hier vandaan opgenomen. Little Ship en Guitar King daarvoor van Hank the Knife and the Jets. Met die mooie 12-snarige gitaar van Henk Bruisten. En we hoorden Cock Robin met When Your Heart Is Weak. Dit is Billy Ocean met Red Light.

avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

Matthias Rai met Verdammt, ik liep dich. Wat is dat fijn om zo uit te spreken altijd ook. Dat hoort er toch al bij. En My Way van Frank Sinatra, dat blijft ook een statig monument. Net als Red Light van Billy Ocean zijn eigen plek heeft gewonnen in arbeidsvitamine. Well,

Jos die zegt, Jim Reeves met een ongekende evergreen. Hij wakkert het evergreen tot 1000 vuurtje al goed aan. Hij kijkt er al naar uit. Ja, die hoort daar dan zeker in thuis, dat klopt. Onze fluisteraar haast, want hoe die man dat gedaan heeft. Dit is Anita Berry, Middellandse Zee. Die hoor je ook nooit, maar nu wel.

Heerlijk, die man die zich zo druk maakt altijd. Eloise met Barry Ryan natuurlijk. Daarvoor Haven't Met You Yet van Michael Bublé. En dit waren ze alweer de arbeidsvitamine van vandaag. Met de aanvragen van het Veenmuseum in Frieseveen. En Breda met Annemiek. Morgen weer. Fijne dag.

0: Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nu, 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Wat dacht je van Japan?
17: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
16: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
17: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
20: Goedemiddag, Daniel. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. Maar D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt, doordat hij niet met rechtse partijen om de tafel wil. Nou, als je dat zo hoort, belooft het een lange dag te worden, zegt verslaggever Noeska van der Meijden.
21: De VVD zou het liefst met rechtse partijen samenwerken en het CDA en D66 het liefst met links. Dus de oppositie gaat proberen daar vandaag in te prikken. Het is duidelijk, de irritatie bij de oppositie is hoog over de houding van het kabinet. Het is de vraag of de coalitie lukt om zich niet uit elkaar te laten spelen. Maar hoe dan ook verwacht ik wel dat het een fel debat gaat worden.
20: De Europese Unie moet een Europese Veiligheidsraad oprichten zonder de Verenigde Staten, die naast de NAVO moet bestaan. Dat zei voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie in haar jaarlijkse toespraak. En ze presenteerde ook haar plannen voor sociale media, zegt verslaggever Roemer Okhuizen.
22: En dat zou dan gaan om strengere regels voor kinderen onder de 15 jaar. Die worden beperkt in hoe makkelijk zij social media kunnen gebruiken. Dat is ook een van de stokpaardjes van von der Leyen. De gevaren van social media voor kinderen. Morgen verwachten we daar ook daadwerkelijk een wetsvoorstel voor. Maar zij zal ongetwijfeld daar straks nog uitgebreid op ingaan.
20: Ja, en ook waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. Bij een bedrijf in Asten in Brabant is bij een productiefout een schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Volgens Omroep Brabant is de achterliggende woonwijk ontruimd. In een NL-alert zijn mensen in de omgeving van Asten gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. En kun je pinda's telen in Nederland? Een student van de Haas Green Academy vroeg het zich af toen hij 's ochtends een boterham smeerde. En hij ging het gewoon proberen, hoorde Omroep Peel en Maas.
23: En zaadjes gaan bestellen in een online webshop. Gewoon gaan proberen. En het eerste jaar heb ik precies 1 pinda geoogst. Ja.
20: Ja, maar het gaf hem toch hoop om door te gaan en met succes. Inmiddels heeft hij een veld vol met pindaplanten gerooid.
23: En dan roosteren en dan verwerken tot pindakaas en snackpinda's.
20: Pinda's worden vooral geteeld in warmere landen. Dankzij de droge en warme zomer pakt de oogst nu goed uit. Maar of het een blijvertje is, is niet bekend. De student wilde vooral kijken wat er mogelijk is. Het weer, het is wisselend bewolkt en soms valt er een bui. Later vanmiddag droger bij een graad of 18.
19: Hoor ik nou iets over pindakaas? Of
20: ja.
19: Ja, zie je.
20: Je hebt nu zin in een boterham met pindakaas.
19: Nou, ik vind het wel altijd leuk dat je iets over de lunch hebt.
20: Ja, dat is niet geheel toevallig.
19: Dat wekt wat eetlust op ook.
20: Ja.
19: We gaan aan tafel.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

allerbeste evergreens. Dit is NPO Radio 5. Eet smakelijk! En we gaan het hebben over koeien vandaag. Er is een boek uit Stoeien met Koeien geschreven door veearts Lilian Berman. En zangeres Babette stond in de top 10 in België. En nu gaat ze ook Nederland veroveren. En dat begint vandaag hier bij de lunch. Dus dat mag je niet missen. Woensdag 14... Nee, 16 is het al vandaag. Jeetje, wat blijft de tijd, zeg. Woensdag 16 september. Dit is lunch lekker.

0: jaren 80 en binnenkort is die hier. De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5. Dat was Billy Joel en The Uptown Girl. En daarvoor waren we in de jaren 60. Crying van Roy Orbison. Dat album kwam uit in 1962. En daar stond die hit ook op die we zojuist draaiden. Dat was Lana. Beautiful Lana. Goedemiddag, eet smakelijk. Ik zei het al eerder. Dit is de omroep Max Lunchtafel voor vandaag. En die is ook gevuld met een dierenarts. En dat is Lilian Bergman. Zij heeft een boek geschreven, Stoeien met Koeien. Dan krijg je een mooi inkijkje in het beroep van veearts. Het is een leuk en grappig boek ook geworden, met veel spannende noodgevallen en verhalen. En we hebben Lilian aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, en van harte gefeliciteerd met je boek.
1: Ja, super bedankt. Hartstikke leuk.
0: Ja, en ik heb begrepen dat het nog een lange weg was om veearts te worden. Maar ja, je was al heel erg jong toen je dat wilde, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ik was 10 jaar oud en ik ben begonnen op het VMBO, toen naar het MBO, toen naar het HBO en toen nog naar de universiteit geweest inderdaad om dierenarts te worden.
0: Zo, dus dan moet je nog wel wat voor doen, hè?
1: Ja, heel veel studeren.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar het is ook een soort roeping toch, Lilian, om veearts te worden of dierenarts?
1: Zeker, helemaal mee eens. En ik denk vooral echt een hele grote passie. Ja, en dat is ook echt de drijfveer, denk ik, om al die stappen ook te doen in mijn geval.
0: Ja. Ja. Maar kun je mij uitleggen wat die roeping een beetje inhoudt?
1: Ja, dus eigenlijk, Stoeien met Koeien beschrijft eigenlijk een beetje het moment dat ik besef dat ik dierenarts wilde worden. Dat is op 10-jarige leeftijd. En dan neem ik eigenlijk de lezer mee naar alle opleidingen. Maar tijdens al die opleidingen ben ik heel veel naar het buitenland geweest. Denk bijvoorbeeld aan Zuid-Afrika, Thailand, Griekenland, Amerika, Canada. Oh. Noem het maar op.
0: Wat heb je daar gedaan dan?
1: Ja, heel veel spannende avonturen. Het werken met neushoorns, met leeuwen, met olifanten, beren, koeien. Ja.
0: En wat moest je dan doen met bijvoorbeeld een beer?
1: Een beer moesten wij verdoven en röntgenfoto's maken. Ja. Om te kijken waarom die kreupel was. Dus eigenlijk mank, dat die mank loopt, zeg maar. Ja. Dus aan de hand daarvan deden we onderzoek. En dan kunnen we zo'n dier gericht behandelen.
0: Ja. Nou ja, dat is inderdaad wel een avontuur. En dan moet je er ook wel echt wat verstand van hebben. Van al die beesten weet jij dan wat?
1: Ja, kijk, op school leer je dat niet. Zeker die bijzondere dieren, zoals we deze dieren noemen. Ja. En nu, dat is ook het laatste deel van mijn boek waar dat over gaat, is echt mijn werk als veearts in de praktijk. En daar ligt nu echt met name mijn focus op. Dus echt de herkauwers. Denk aan de koeien, de schapen, de geiten, de alpaca's, maar ook een varken.
0: Ja, maar jij komt uit een klein dorpje in de kop van Noord-Holland. En daar is natuurlijk ook heel veel met dieren. Als ik daar wel eens doorheen rijd, dan zie ik ook heel veel koeien in de wei en zo. Maar heb jij zelf ook beesten dan?
1: Ja, klopt. Ik heb twee schapen, Piet en Dik.
0: Piet en Dik?
1: Die zullen ook Dat zal ook voorkomen in het boek.
0: Ja.
1: Want daar maken we natuurlijk ook... Want ook met je eigen dieren maak je bijzondere momenten mee.
0: Ja,
1: en wij hebben nog een kat, Simba.
0: Oké, dan zit je wel goed natuurlijk iedere dag. En het heet ook Stoeien met Koeien. En je staat ook op de voorkant van het boek. Toch aardig onder de koeien stond. Ja, eet smakelijk allemaal. Maar jij vindt dat echt leuk, hè? Dat stoeien met koeien.
1: Klopt, ja. Ik ben super lomp. En een koe weegt 700 kilo, 650, 700 kilo. En dan ben je niet zo meteen opgewassen. Dus je doet letterlijk en figuurlijk stoeien met koeien.
0: Ja, maar dat doe je ook echt.
1: Zeker, ja.
0: Ja, oké. Nou, en nogmaals van harte gefeliciteerd met je boek. Het is een verhaal van tegenslagen, maar ook veel humor zit er wel in. Want je hebt een lange weg afgelegd om te doen wat je heel graag wil doen in je leven, hè?
1: Zeker, ja. Ja, en dat is ook echt... Ik denk dat het ook belangrijk is voor de lezer. Omdat het gewoon hartstikke belangrijk is om je hart te volgen. En te doen wat je leuk vindt. En daar ook vol voor te gaan.
0: Ja, ja. Want het is jou ook gelukt, Lilian.
1: Zeker, precies. Ja. Ik gun het een ander dat ook.
0: Nou, leuk. Ga nog even lekker stoeien vandaag. Na de lunch.
1: Ja. Ja,
0: en dan wens je nog een hele mooie dag.
1: Ja, dankjewel.
0: Lilian Bergman is dat. Veearts. En ze heeft een prachtig boek gemaakt. Stoeien met koeien. Had je deze al gehoord, de nieuwe Douwe Bob? I can still

0: lekker. Ik wens jullie een heel mooi weekend.
1: Dankjewel.
2: We moeten echt gauw weer wat leuks gaan doen.
0: Vond je dit niet leuk?
3: En dit ook.
0: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar omgaan. Met
4: een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
0: Niet, maar daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
3: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch lekker.

Voor alle chauffeurs die onderweg zijn vandaag. Henk Wijngaard en met de vlam in de pijp. En daarvoor prachtig No Tool zelf. Nieuwe van Douwe Bob. Je hoor je deze maand extra veel hier op NPO Radio.

0: Tyler. En Lost in Friends, een van de liedjes die ze naliet, nog niet zo lang geleden overleden helaas. Half 1, en daar is ze weer hoor, Caroline met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Daniel. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de Verenigde Staten, eventueel wel met Canada en Groot-Brittannië. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Begin deze maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp bij Nijmegen. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een 51-jarige beveiliger kwam om het leven. Kim Kardashian krijgt een symbolische schadevergoeding van 1 euro... voor een juwelenroof van 10 jaar geleden in een hotel in Parijs. Sieraden ter waarde van 5 miljoen euro werden toen gestolen en 8 mensen zijn schuldig bevonden. Kardashian had om een symbolische schadevergoeding gevraagd. De receptionist uit het hotel krijgt ruim 100.000 euro.
0: Nou, dan ben ik heel erg benieuwd of Caroline ook op de hoogte is van het grote nieuws rond de boomkikker.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, ik dacht ik neem weer eens wat anders mee.
0: Ja, toch? Nee, ja. Nou zeker, want er is wel wat aan de hand.
1: Nou, de boomkikker is bezig aan een opvallende comeback in Zeeland inderdaad. Waar dat gifgroene kikkertje eind vorige eeuw nog op het punt stond om te verdwijnen. Maar nu is hij weer overal te horen. Nou, Frederik Spicht ging voor een natuurprogramma van Omroep Zeeland naar Zeeuws-Vlaanderen toe, omdat ze hem ook wel eens wilden zien.
3: Het diertje was bijna uitgestorven, maar gelukkig zijn er mensen geweest die de omstandigheden voor het diertje perfect geregeld hebben. En nu kan je hem gewoon weer vinden. Ook vooral hier in West-Zeeuws-Vlaanderen.
4: You need all the help you can.
5: Hey, ik heb er een.
3: Heb je er een?
5: Ja.
3: Oh, kijk. Is dat geweldig? Ja, wat een goed beestje, hè?
1: Ja, ze zitten veel in de struiken en de boomkikker is de enige die ook kan klimmen. Niet alleen in bomen, maar ook op ramen en deuren.
0: Oh, daar hou ik niet zo van, hoor.
1: Nee?
0: Nee.
1: Het gaat ook goed met de salamanders, de kevers en de vogels in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Maar ze zijn niet gevaarlijk? Of,
1: nee, joh.
0: Kan je ze eten?
1: Bij de lunch bedoel je?
0: Nou, ja, dat zou. Ja, toen je hebt ook kikkerbilletjes.
1: Ja,
0: slakken kan je ook eten.
1: Ze zijn net terug. En dan wil jij ze weer opeten.
0: Nee, niet meteen vandaag. Kan ook morgen.
1: Nou, ik vind het niet zo'n goed idee.
0: Nee, doen we het niet.
1: Wat een gekwaak, hè?
0: Ja, nou.
1: Zon en bewolking wisselen elkaar af. Verspreid over het land komen er wat buien voor. En het is een graad of 18. Morgen weinig verandering.
0: Oké, nou, dan kunnen we het ook mee doen, hoor. Dankjewel, Caroline. We hebben heerlijk bijgepraat. En, ja, ik vind

0: Peter, samen met Gordon. Dat is iets heel anders dan Gerard Joling met Gordon. En dit was A World Without Love. Mooi om weer te draaien. En opnieuw een hit geworden. So Incredible van Ilse de Lange. Vandaag hoor je dus twee keer Dancing in the Street, een stukje daarvan. En ik wil graag van je weten, wie was er het eerst mee? 1. Nou, dit zijn David Bowie en Mick Jagger. En hier is Martha Reeves.
1: 2.
0: Nou, ik denk niet al te moeilijk vandaag, toch? Wie was er eerder, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Als je denkt te weten of... Nou ja, je kunt altijd een gokje wagen. Altijd 50% kans natuurlijk. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Stuur het via de NPO Luisterapp. En speel met mij zometeen samen de dubbeldekker quiz. Met opnieuw op het spel deze woensdagmiddag. De lunch lekker kaas gaan.

0: Alessi Brothers, mooi liedje nog steeds. En dat heette All For A Reason. Pittoreske Zoetermeer, mogen we toch wel zeggen. Harry, goedemiddag Harry.
1: Pittoreske. Ja. Je maakt me wel aan het lachen hoor.
0: Maar nou ja, is toch mooi daar Zoetermeer,
1: ja,
0: of niet?
1: Dat is prachtig. Maar ik kwam net terug fietsen uit het zwembad en ik was weer drijfnat.
0: Oh ja?
1: Het regende hier net en nu schijnt dan de zon weer, ja. Ja, ik bedoel, wie weet lunch. Het is helemaal... lekker maakt de zon schijnen, denk ik.
0: Ja, nou ja, hier is het nog droog, maar ik dacht even dat je het zwembad was ingereden met die fiets. Maar dat is dus niet...
1: Nee, gewoon onderweg, hè.
0: Oh, even... ja. Goed zo. Nou, we gaan de quiz spelen, Harry. Het is zover.
1: Oké, ik ben er klaar voor.
0: Nou, dan mag je eerst zeggen wie het eerst was met Dancing in the Street. Mick Jagger, David Bowie of Martha Reeves?
1: Martha Reeves, nummer 2.
0: Ja, 1964, hè.
1: Ja.
0: En Mick Jagger en David Bowie ergens in de jaren 80. Je hebt de Omroep Max sokken gewonnen.
1: Geweldig.
0: Die zijn snel droog als ze nat worden. Dan weet je dat.
1: Ja. Oké, dank je.
0: Dancing in the Street is geschreven door een hele beroemde zanger, Harry. Die heeft zelf ook wel hits op zijn naam. Over wie hebben wij het? Hebben we het over A, Marvin Gaye? Hebben we het over Boney M? Of over Charlie Puth?
1: Ik dacht dat de eerste die je noemde.
0: Ja. Marvin Gaye.
1: Ja.
0: Ja, dat is helemaal goed. De versie van David Bowie en Mick Jagger die werd in 1985 speciaal voor een benefietconcert opgenomen en uitgebracht. Was voor een goed doel.
1: Dat weet ik nog, ja.
0: Weet je het nog? Nou, dan weet je dit antwoord misschien ook wel. Is dat A, Chordate, antwoord B, USA for Africa, of antwoord C, Live Aid?
1: Volgens mij was dit bij Live Aid.
0: Ja. Je gaat goed, Harry.
1: Ja.
0: Want als je deze ook goed hebt, dan is het zover. Dan gaat er een lunch lekker kaasschaaf naar het pittoreske Zoetermeer.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Vandaag de geboortedag van de man die de boeken schreef van een van de populairste detective-series van de Nederlandse televisie. En dan hebben we het natuurlijk over Baantje. Hoe heet de schrijver? Is dat A, Appie Heijn? Antwoord B, Albert Cornelis Baantje? Of antwoord C, Albert Maas?
1: Het was de eerste die je noemde.
0: Appie Heijn.
1: Ja.
0: Nee joh, dat was Albert Cornelis Baantje natuurlijk.
1: Oh, natuurlijk. Dan heb ik het verkeerd verstaan. Nou, oké. Maar goed, je hebt gelijk.
0: Heb ik onduidelijk gesproken?
1: Ja, ik denk het. Maar goed, het maakt niet uit.
0: Nee, dan wordt hier op een belletje gedrukt. Dan ken jij een kaasschaaf. Dat is dan mijn...

0: Mijn schuld, ik ben me daar niet bewust van, Harry.
1: Appie Baantje, maar ik verstond het bij de eerste naam van zij ook. Dus ik dacht, ja. Ik hoorde het dus vandaar.
0: Kan, ja, ook zijn, okay. Kan ook zijn dat je nog wat water in je oren hebt, hè?
1: Nee. Nee hoor, dat heb ik niet. Nee. Oké. Okay.
0: Hey, maar het is goed. Je krijgt een lunchlekker kaasschaaf en de sokken. En je mag ook nog zeggen welke gaan we draaien. David Bowie, ja, Jagger of Martha Reeves van de Vandellas?
1: Ik ben overgehaald door je producer. Dat is een aardige meisje wat ik aan de lijn had. En die ging eigenlijk voor die David Bowie met Mick Jagger. Dus daar ben ik ingestonken. Dus die gaan we starten.
0: Moeten we dat dan wel doen?
1: Ja joh, dat kan toch wel een keer een beetje aardig zijn voor de dames.

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Hun relatie begon in de aula tijdens het eindexamen Engels in 1978. Harry keek Greetje Westerdiep eens goed in de ogen. Hij werd thuis zo kort gehouden, maar toen was zij daar. Greetje Westerdiep uit Hoge Zand, dochter van mevrouw Knip.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.
2: Hier op NPO Radio 5, dat wist ik helemaal niet van...

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Ja, kun je laten staan?
9: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
10: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
15: Goedemiddag, Daniel. Voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag is de voormalige president van Kosovo, Tachi, veroordeeld tot 25 jaar cel. De internationale rechtbank heeft voldoende bewijs dat Tachi meerdere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het gaat onder meer om moord en martelingen in de periode dat Kosovo zich wilde losmaken van Servië. Naast de 58-jarige Tachi stonden ook 3 oud-commandanten van het Kosovo-bevrijdingsleger terecht. Ook die zijn veroordeeld tot 25 jaar cel. De rechtszaak over de explosie 3 maanden terug in een kelderbox in Amsterdam Nieuw-West is begonnen. De klap veroorzaakte enorme schade. Honderden mensen moesten hun huis uit. 7 mensen raakten gewond. Ook de 2 verdachten die nu terecht staan, zegt verslaggever Mark Hamer.
16: 1 liep ernstige brandwonden op. De ander mist delen van zijn hand, raakte 2 benen kwijt en heeft gezicht- en gehoorschade opgelopen. Beide verdachten zwijgen na de recherche. De verdediging voerde aan dat de verdachten geen opzet bij de ontploffing hadden en er geen grond was om ze langer vast te houden. De rechtbank vond de verdenkingen zo zwaar dat ondanks de verwondingen ze in voorlopige hechtenis moeten blijven.
15: Volgens het OM werd in het puin een wapenarsenaal, materiaal voor plofkraken en de voet van een van de verdachten gevonden. In Genève komen vertegenwoordigers van Rwanda en de Democratische Republiek Congo bij elkaar. Een jaar geleden hebben de landen een vredesakkoord ondertekend, maar van die vrede komt weinig terecht, vertelt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
17: Het grootste punt is dat er een rebellengroep is, die heet M23. Die staat tegenover het Congolese leger en die hebben een heel groot deel van dat oosten van Congo in handen. En die groep M23 die wordt gesteund door Rwanda. Dat hebben ze lang ontkend, maar er is genoeg bewijs voor. En op die manier is er nu dus dan ook een vredesakkoord tussen Congo en Rwanda.
15: En vandaag wordt er dus verder gepraat over hoe ze dat vredesakkoord wel in de praktijk kunnen gaan brengen. In Soedan zijn zeker 60 mensen om het leven gekomen toen zondag een goudmijn instortte. Het is vandaag bekend geworden. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Reddingswerkers proberen nog steeds slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard. Het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog. Later vanuit het westen regen. En dan 15 tot 19 graden.
13: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: lekker selection, Dear Anne. Die single uit van Babette, zangeres. En ze deed het al eerder in België met een top 10 hit met Meteor. Ze heeft gezongen samen met Maxime, deed mee aan The Voice of Holland. Je hebt echt wel wat meegemaakt. We gaan haar zo meteen even officieel voorstellen hier bij Lunch Lekker. En we hebben ze natuurlijk ook vandaag weer.
1: De beleggingstips.
0: We zoeken vandaag liedjes over geld, want ja, gisteren was Prinsjesdag.

0: En daarvoor hadden wij nog Dusty Springfield. Wat een fantastische stem. En wat een fantastische nummers heeft zij gemaakt door de jaren heen. Dit was er eentje uit 1966 en de reet van Little by Little. Inmiddels hier binnengekomen en aangeschoven in de lunchtafel. Mag ik het even horen voor Babette? Gezellig dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook. Dankjewel.
0: Ja, en ik had verteld van ja, we gaan even. Babette gaat Nederland veroveren. Maar ik zei net al tegen je, je hebt wel echt best wel veel gedaan al.
1: Ja, soms verbaas ik mezelf ook wel. Als ik dat lijstje inderdaad terugzie, dan denk ik, oh ja, al die jaren heb ik toch nog wel wat gedaan.
0: Nou ja, zeker. Je bent ook van het buitenland geweest en zo.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, nou, daar moet ik misschien wel even over hebben, tenminste, als jij het leuk vindt.
1: Ja,
0: om
1: vind ik leuk.
0: Te kletsen.
1: Daar ben ik ervoor.
0: Want ik begreep ook dat je wel even in een diep dal bent geraakt toen je uit het buitenland kwam. Of was het daarvoor?
1: Nee, dat was erna, inderdaad.
0: Ja, zie je?
1: Ja.
0: Nou ja, dus zeg zelf maar.
1: Wat
0: je erover kwijt wil. Ja. We hadden altijd het eerlijke verhaal hier aan de lunchtafel.
1: Ja, absoluut.
0: Kom je niet meer weg. Eigenlijk ben je Babette van Vught.
1: Ja.
0: Maar dit is nu, hi, I'm Babette, toch?
1: Nou ja, dat heb ik dus inderdaad nog wel aan Amerika te danken. Want Babette met TE was Babetti. Oh. Dus toen dacht ik, dit gaan we niet doen. Nee. Dus toen dacht ik, ik schrap die TE. Dus het is Babette inderdaad geworden.
0: Ja, jij hebt ook wel liedjes voor anderen geschreven.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Daarvoor ging je eigenlijk naar Amerika, of was dat?
1: Nou, het was in eerste instantie voor mezelf. Alleen, dan kom je in sessies terecht. En dan schrijf je toch voor andere mensen ook.
0: Hoe oud was je toen eigenlijk?
1: Even kijken, dat is 8 jaar geleden. Dus ik was begin 20.
0: Oké, okay, nou dan in je eentje.
1: Ja, in mijn eentje, ja. Ja, dat is normaal toch? Nu gaan mensen al met 16 jaar de hort op.
0: Ja, maar in Amerika, in je eentje, dat is toch nog wel even iets.
1: Ja, nou ja, ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga gewoon daar naartoe.
0: Maar ze kwam dus wel in contact mensen met onder andere de Chainsmokers, Pitbull. Je hebt het voor geschreven. Waarom ging het niet helemaal zoals je wilde?
1: Nou, ik kwam er toch wel achter dat ze echt wel heel veel gouden bergen beloofde continu. En ik had er heel graag in geloofd. En het is ook nog best wel een tijdje aangehouden. Ik had een management daar ook en een uiteindelijke label, et cetera. Mm-hmm. Maar ja, het kwam gewoon niet van de vloer. Dus uiteindelijk heb ik zelf de stekker eruit getrokken. Toen ben ik weer naar Nederland gegaan.
0: Ja.
1: En hier eigenlijk gewoon weer verder gegaan met muziek.
0: Miste je familie en zo ook niet? Nou, ik hoop niet dat ze luisteren.
1: Jawel, ja. Ik kan wel eventjes zonder mijn familie, maar ik vind het wel fijn om ze daarna te zien. Ja,
0: hoe lang heb je er gezeten dan in totaal?
1: Ik ben wel back and forth gegaan, hoor. Dus okay, het is niet dat ik daar jaren heb gezeten.
0: En ik las ook nog ergens, maar ik weet niet of dat nou de voor of daarna was, dat je ook nog in Nashville hebt gezeten.
1: Ja, nou, dat was die periode.
0: Dat was in Nashville?
1: Ja, dat was in Nashville.
0: Nou ja, daar moet je wel zijn voor de muziek ook.
1: Ja, en ik vond het echt super fijn dat ik daar zat en niet in L.A. Want het was inderdaad nog wel echt authentiek en mensen met karakter. Ik vond het echt heel cool om daar te zijn.
0: Ja. Heb je nu nog iets ergens in je hoofd van, nu je weer wat verder bent in je carrière natuurlijk ook? Mm-hmm. Ik zou nog wel eens een keer terug willen.
1: Nee. Nee? Nee, ik ben er wel van genezen. En het is niet helemaal mijn wereld ook. Ik hou van de natuur en gewoon het simpele toch wel. En dat vind ik bij de Nederlander en Nederland wel echt heel erg lekker.
0: Ja.
1: Dus.
0: Je bent een Brabantse.
1: Ja, klopt.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus die houden per definitie altijd wel heel erg van Nederland ook. Valt mij op dan, als ik dat zo eens hoor. Ook van luisteraars trouwens. Die zijn heel trouw aan de provincie ook.
1: Brabants houden vooral van Brabant volgens mij.
0: Ja, toch? Dat is zo.
1: Ja.
0: Het is een andere leefstijl ook wel, denk ik. Dan in
1: Burgondischer of zo, zeggen ze altijd. Ja.
0: Ja.
1: Nou, je merkt het wel. Want ik heb in Rotterdam, of Dordrecht heb ik een tijdje gewoond. En in Amsterdam. En ik ben dus nu weer terug naar Den Bosch. Maar ik merk inderdaad wel dat het echt de mentaliteit en zo ook wel anders is. Dus ja, ik kom er zelf natuurlijk vandaan. Dus het is een soort van warm bad of zo.
0: En nu woon je weer in Brabant ook echt,
1: ja.
0: Ja. Ja. Nou, dat is heerlijk. Dat is ook goed om... dan voel je je ook beter, denk ik altijd.
1: Ja, ik zit goed in mijn vel, dus dat is heel fijn.
0: Jaartje 5 geleden, toen brak je opeens door met 1 op een miljoen. Dat was met Meteor.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is ook weer een paar jaar geleden.
1: Ja, 2021. Ja, de tijd gaat echt veel te snel, hè?
0: Ja, en een hele grote hit geworden. Niet alleen in België, maar ook hier wel, hè?
1: Ja, we zijn hier volgens mij wel in de top 40 beland. Niet heel, heel hoog, maar...
0: Nummer 39.
1: Oh ja, nou kijk. Toch in de top 40.
0: Toen gezakt naar 40 en weg. Nee, ik weet het niet eigenlijk.
1: Oh ja, ik weet het ook niet, hoor. Ja,
0: maar goed, in ieder geval, je hebt wel de miljoen streams zijn er zeker, of niet? Hoeveel keer is dit liedje gestreamd, joh?
1: Hij staat nu volgens mij op 33 miljoen.
0: Nou, hier.
1: Ja, dus dat is aardig wat.
0: 1 op een miljoen, Meteor en Babette. Zometeen kletsen we verder gezellig.
1: Ja, dat is leuk.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Rafaela Cara was dat. Een fantastische evergreen, zoals je ze hier iedere dag hoort, ook tijdens de lunch op NPO Radio 5. Babette is bij ons en we hadden het net eventjes over haar samenwerking met Meteor. Het liedje ook gedraaid, 1 op 1 miljoen. Blijft mooi.
1: Ja, dankjewel. Ja. Ik vind het zelf ook echt nog wel mooi.
0: Ja, en als je optreedt, doe je dat liedje dan nog?
1: Ja.
0: In je eentje?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik zing gewoon allebei de coupletten.
0: Ja, en ik vind het zo mooi eigenlijk, want je hebt ook nog met Maxime, ook in België, toch?
1: Ja, dat was wel echt toevallig hoor, dat het weer een Vlaming was.
0: Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen?
1: Ik wilde heel graag de studio in, omdat ik best wel een pittige tijd had gehad en best wel veel te schrijven. En Maxime die viel sowieso wel op, omdat hij echt gewoon een heel goed artiest is en een hele toffe stem heeft. En toen dacht ik, oké, ik wil heel graag met jou de studio in om gewoon iets te schrijven. Kan ook voor een ander zijn. En na de 1 studio sessie kwam dit eruit. En toen dacht ik, ja, we moeten dit wel weer samen doen.
0: Ja, als we nu zitten luisteren, je denkt, over welk liedje hebben ze het?

0: met Babette. En Babette is vandaag bij ons ook om... Ja, nu ga je echt helemaal zelf los, hè?
1: Ja, en dat ben ik wel van plan.
0: Ja, geen duetten meer voorlopig.
1: Ik sluit het niet uit, maar ja, inderdaad, ligt voorlopig.
0: Aan wie? Ligt er aan wie natuurlijk ook.
1: Ja, ja.
0: En Nederlands is nu helemaal...
1: Ja, ik ga lekker door in het Nederlands. Het bevalt me wel.
0: Ja, want je hebt theaterschool heb je gedaan, Herman Brood Academie.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Heb je dat afgemaakt eigenlijk?
1: Nee.
0: Dat heb je niet. Maar en dan de Voice of Holland meegedaan.
1: Ja, ook dat.
0: Dat is wel echt lang geleden inmiddels, hè?
1: Ja, dat voelt ook wel echt als een ander leven. Ik was inderdaad 18.
0: Heb je een ander leven nu?
1: Ik heb een ander leven, ja. Ja, en ook wel veel meegemaakt ertussen. Dus het is elke keer alsof je als een slangetje soort van je huid weer vernieuwt. En ja, dat,
0: voelt dat zo voor jou?
1: Voor mij voelt dat wel, ja.
0: Nou, we hadden het natuurlijk over dat je op jonge leeftijd in Amerika bent terechtgekomen. En daar natuurlijk een tijd hebt gezeten. En met allerlei mensen hebt geschreven aan liedjes en zo. Ja, ja. Je bent wat dat betreft vroeg oud in het reizen en zo, toch?
1: Ja, ja, ik inderdaad op 18-jarige leeftijd kwam ik er wel achter van... Ah, oké, dit is dus hoe de echte wereld een soort van werkt of zo. En zeker met tv. Et cetera. Dus dat was wel van meisje. Je wordt snel volwassen, dat is het inderdaad.
0: Ja, ben je wijzer geworden ook?
1: Ja, absoluut.
0: Over mensen vooral?
1: Ja.
0: Ja?
1: Mensenkennis is wel groot. Maar goed, ik leer ook nog elke dag. Hè,
0: dus. Ja, maar blijf je er wel aardig bij? Want je hebt ook mensen die worden heel wantrouwend. En die denken dan...
1: Nee, zo ben ik eigenlijk niet. En inderdaad, zo wil ik ook niet zijn. Ik wil niet zuur zijn en ik wil gewoon de vertrouwen in ik heb de vertrouwen in mezelf. Dus waarom zou ik dan ook niet het vertrouwen in een ander mens hebben?
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Want je wil al jaren echt doorbreken in de muziek. Dat is eigenlijk gewoon al gebeurd.
1: Ja.
0: Alleen, wat zou je nu zelf willen dan? Waarom doe je, ja, dat ben ik wel benieuwd naar.
1: Waarom doe ik nog steeds muziek?
0: Nou ja, je had ook onderweg kunnen zeggen van... Nou, ik heb misschien ook nog wel andere talenten. Vind ik dit wel leuk?
1: Nou, ik heb dat ook echt wel een paar momenten gehad. En ja, ik heb ook echt nog wel andere talenten. Want ik ben creatief in heel veel aspecten. Alleen, ik kom toch elke keer weer uit bij muziek. Omdat dat gewoon echt mijn passie is. En als iets je passie is, dan kan je het niet... Je kan het niet verstoppen of zo. Ik moet er iets mee doen.
0: Maar niet alleen je passie natuurlijk, ook je talent. Want jij kan zingen.
1: Ja, dat heb je wel.
0: Ja, toch? Je kan zingen. Dus dan eigenlijk moet je dat altijd gebruiken als je dat kan. En het leuk vindt om te doen.
1: Ja, en het is ook een hele lekkere uitlaatklep.
0: Ja.
1: Voor jezelf.
0: En nu in het Nederlands, want dat is toch anders dan toen je terugkwam uit Amerika... dat je in het Engels verder wilde.
1: Ja.
0: Want in het Nederlands, ja, iedereen hoort precies wat jij zegt.
1: Ja.
0: Wat je zingt en wat je schrijft. Want je schrijft ook zelf liedjes, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dus dan komt het echt uit je hart.
1: Ja, en dat voel ik eigenlijk dus ook meer dan dat ik mijn Engelse nummers schreef. En dat is op zich ook wel logisch, omdat het echt mijn moedertaal is natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik had nooit gedacht dat dat zo dichtbij zou liggen.
0: Ja.
1: Dus ik ben daar wel heel blij mee.
0: Hoe persoonlijk zijn jouw liedjes?
1: Heel persoonlijk.
0: Ja?
1: Ja, er zitten soms ook echt wel details in dat, dat wat mensen niet kan aanspreken... omdat dat natuurlijk zo persoonlijk is. Maar ik vind dat juist wel heel fijn of zo om het zo autobiografisch te schrijven.
0: Maar Babette moet je ook niet in vergissen, wat mensen allemaal zelf ook meemaken.
1: Dat is waar, dat is waar. Dus misschien kunnen ze zich wel in herkennen.
0: Ik weet het niet, weet je wel. Je bent, wat dat betreft als mens natuurlijk nooit een uitzondering.
1: Ja, dat is waar.
0: En het is wel mooi dat je dat op papier kan zetten, dat anderen daar misschien ook iets aan hebben.
1: Ja, inderdaad. Ik geef het eigenlijk door voor een ander die het misschien niet kan vertalen.
0: Mooi werk heb jij ook eigenlijk, toch? Zometeen jouw nieuwe single, Wat doe je nou, zo heet hij. Maar we doen eerst nog even deze van Joe Dolan. En het nieuws komt eraan met Ewout.

0: Geschreven door Albert Hammond. Die had ook nog wat hits op zijn naam. Deze maakte hij voor Joe Dolan en het heette Make Me an Island. Daar is Ewout met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Pro-leider Klaver heeft de algemene politieke beschouwingen afgetrapt door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eertmans van Jaar 21 haakte meteen in en zei dat mensen het geld liever in hun eigen portemonnee hebben. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan. En ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. De geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. De vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zegt Ruben Eeg van de economieredactie.
2: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen er extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling. Ook wordt er een betere aflossing geregeld om even naar het toilet te kunnen. Dat moet uiterlijk geregeld zijn voor de meivakantie van volgend jaar.
1: Maar sommige afspraken gaan meteen al in. En de klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld.
0: Nou, let even op, Ben.
3: Ja, ik hoor het inderdaad.
0: Zijn we er om de hoek?
1: Nou, dan heb je het even rustig.
3: Want lekker.
1: De arbeidsinspectie vindt dat de bijaardiers hun werk niet veilig kunnen doen in de torens. Ze kunnen daar niet veilig heen. Ook bezoekers mogen er voorlopig niet naar binnen. Ja, hoe die arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat die torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport. Ja, die klokken van de Sint-Jan in Den Bosch worden al zeker 600 jaar bespeeld.
0: Ja, dat is toch prachtig. Oh. Ja, ik vind het zo mooi.
3: Sint-Jan is sowieso heel mooi.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Maar is het onveilig?
1: De toren is onveilig, de werkplek is onveilig. Of de weg er naartoe, dat weten we nog niet precies.
0: Ja, wil je er even bovenop zitten? Want dat ding staat er niet op ingestort of zo?
1: Nee, de gemeente moet de gemeente wacht op het rapport.
0: Oh, het rapport is er al?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay,
1: maar ja, de gemeente heeft het nog niet gehad.
0: Goed zo.
1: Ik weet alleen dat het niet mag.
0: Nee.
1: Ja. Het weer wisselend bewolkt met vanmiddag steeds meer buien, met soms ook onweer. Er staat een matige westenwind, het is rond de 18 graden. Vanavond en vannacht geregeld droog. Morgen eerst droog met wat zon, maar later weer bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden.
0: Dankjewel, Ewout.

0: De stem van David Gates en Brad, dat was de Guitar Man. En daarvoor nog Lou Rawls samen met Deanna Reeves.
1: De beleggingstips.
0: De dag na Prinsjesdag, inmiddels meer bekend over wat wij als Nederlanders daarvan gevoelen in de portemonnee. Dat letten we toch nog een beetje op. En daar zijn we ook Nederlander voor.

0: is hier trouwens, jongens.
1: Ja,
0: gezellig dat je er bent.
1: Ja, en,
0: ja, nou ja, jij werkt je wel een slag in de ronde volgens mij inmiddels.
1: Ja, ik zei net al, het voelt eigenlijk niet echt als werk. Dus,
0: het gaat vanzelf dan, hè?
1: Het gaat vanzelf, ja. Heerlijk.
0: Ja, dat is lekker, hè, als je zo'n baan hebt.
1: Ja.
0: Maar ik zag ook nog dat je hebt opgetreden als de Formule 1 in Abu Dhabi.
1: Ja, ook nog. Was ook nog in een ander leven.
0: Was dat niet het vorige leven ook?
1: Nee, ja.
0: Maar ik weet niet wanneer dat was eigenlijk.
1: Volgens mij was dat 2017, 18.
0: Oh, weer bijna 10 jaar verder.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar wat heb je toen gedaan? Een volkslied gezongen? Of,
1: Nee, ik moest een setlijstje doen voor Lewis Hamilton. Dat was de afterparty van hem ook echt. Ja, okay. Dat heb ik ook dingen gezien, joh. Oi, oi, oi, oi.
0: Nee, serieus?
1: Ja, dat was intens, ja. Ja. Ik ben snel weggegaan.
0: Kan je dat weer mooi staan? Het was intens.
1: Het was intens.
0: Maar was hij er zelf ook, Lewis?
1: Hij was er zeker zelf ook, ja. En hij had gewonnen destijds.
0: Oh, ja.
1: Dus dat was één grote party.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat was zijn toptijd natuurlijk ook, hè? Van die coureur. Jeetje, en wat zing je dan, We Are The Champions?
1: Ik weet het niet meer. Hij had wel verzoekjes volgens mij, maar ik weet eventjes niet meer zo 1, 2, 3 mijn setlijst.
0: Maar het was wel geslaagd.
1: Ja, zeker weten.
0: Intens, maar geslaagd.
1: Ja.
0: En je hebt ook nog op Tomorrowland gestaan voor 40.000 mensen.
1: Ja, inderdaad.
0: Weet je daar nog wel wat je hebt gezongen?
1: Ik schreef ook voor EDM-artiesten, et cetera, voor DJ's.
0: Ja.
1: En toen had ik met Justin Meiler een plaatje uitgebracht. En die moest toen optreden. En het was eigenlijk helemaal niet gepland dat ik daar ging optreden. Maar ik had de microfoon gewoon gepakt en ik stond in één keer on stage.
0: Was dat die tijd?
1: Ja.
0: Maar goed dat je dat gedaan hebt. Hè?
1: Ja, was heel cool.
0: Ja. Nou, nu weer flink wat jaar.

0: et cetera, voor DJ's. Ja. En toen had ik met Justin Meiler had ik een plaatje uitgebracht. En die moest toen optreden. En het was eigenlijk helemaal niet gepland dat ik daar ging optreden. Maar ik had de microfoon gewoon gepakt en ik stond in één keer on stage.
1: Was dat die tijd?
0: Ja. Ja.
1: Maar goed dat je dat gedaan hebt.
0: Ja, was heel cool.
1: Ja. Nou, nu weer flink wat jaren verder. Afgelopen vrijdag kwam jouw liedje uit. Wat doe je nou? Die ga ik zo draaien. Gemaakt met Arno Krabman en Leon Palmer. Dat zijn natuurlijk producers die, ja, misschien moet jij even vertellen wie het zijn.
0: Nou ja, die hebben gewoon echt wel hele goede namen en hits op hun naam. Mm-hmm. En het zijn echt twee schatten van mannen ook. Dus dat is voor mij nog het belangrijkste.
1: Ja. Zij doen alles voor Suzanne Vree. Cloud doen ze onder andere.
0: Ja, inderdaad.
1: En nog veel meer natuurlijk.
0: Ja.
1: En Babette.
0: Ja.
1: Ja. Hoe ben je zo bij hen terechtgekomen eigenlijk? Want dat doen ze niet vaak zomaar met nieuwe mensen werken.
0: Nee, volgens mij inderdaad niet, nee. Maar ja, ik denk dat ze het toch wel heel erg leuk vonden om bij mij de studio in te kruipen. Ik had een plan, dus ja, dat heb ik voorgesteld. En daar vonden ze het wel, dat vonden ze heel cool.
1: Oké. Okay. Nou, dan nu het liedje. Waar gaat het over, Babette?
0: Ja, het gaat eigenlijk...
1: Ik kan het wel een beetje raden, hoor. Maar ik vind het wel mooi als je het zelf vertelt.
0: Ja, nou ja, inderdaad, de titel Wat doe je nou? Is eigenlijk gericht op mezelf. Dat ik eigenlijk zo lang in een relatie zat en je eigenlijk ook wel van tevoren weet dat het misschien niet helemaal gaat lopen hoe jij hoopt dat het gaat lopen in de toekomst. Maar je houdt het toch aan en houdt het aan. En ja, het is naar mezelf gericht van ja, had je ogen gewoon geopend en had er misschien wat eerder bij geweest.
1: Maar misschien, je hebt het wel uit liefde gedaan, denk ik.
0: Absoluut,
1: dan.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Dat denk je achteraf wel eens van, ik had ook 3 jaar eerder kunnen kappen. Of is het niet zo erg?
0: Nee, want het was heel liefdevol, hoor. Dus tot het eind was dat gewoon, we waren echt beste maatjes. Alleen, ja, is dat niet de garantie of altijd alles om maar echt een liefde aan te gaan?
1: Nee.
0: Dus ja, nee, 3 jaar eerder stoppen, nee. Ik heb er ook heel veel van geleerd. En vooral over mezelf. Dus ik ben er eigenlijk wel heel dankbaar voor.
1: Ja, mooi dat je dit soort nummers ook schrijft en je kwetsbaar opstelt, hè? Want je kan natuurlijk ook gewoon tegen mij zeggen, nou ja, het is gewoon een liedje. Gaat niet over mijzelf.
0: Nee, ja, zo'n artiest ben ik sowieso niet. Dus ik denk dat als ik de volgende keer nog een keertje terug mag komen, dan kom ik weer met een nummer die over mezelf gaat.
1: Nou, je moet zeker terugkomen. Of je moet niks natuurlijk. Maar het zou wel leuk zijn, want er komt een album aan.
0: Nou ja, dat zeg ik nu even tussen neus en lippen door. Oh. Zo niet, ik zou dat heel graag willen voor volgend jaar. Ik heb namelijk inderdaad heel veel geschreven.
1: Nou, ik ken je natuurlijk net een klein uurtje. Maar volgens mij, wat jij wil, dat gebeurt ook wel vaak.
0: Ik duw mezelf er wel doorheen. Ik kijk nu ook even iemand van de lepel aan.
1: Ja, ja, maar je hebt natuurlijk al een paar liedjes klaar ook, Babette.
0: Ja, ja, ja, ja, klopt.
1: Heb je veel?
0: Ja, ik heb een album te vullen. Dus ja.
1: Oké, okay, dus het zou gewoon kunnen.
0: Het zou kunnen, zeker.
1: Ja. Eerst maar dit. Vind je niet? We beginnen bij het begin.
0: Ja, dat is goed.
1: Dan breekt Leentje ook niet. Leuk dat je er was, Babette.
0: Dankjewel.
1: Ga je veel succes wensen met je nieuwe single. Het is een goed liedje geworden. Wat doe je nou?

Babette in Lunch Lekker met haar nieuwe single Wat Doe Je Nou? Die hoorde je. En dit waren natuurlijk de Beach Boys. En Get Around uit de jaren 60. Misschien staat hij wel weer in de Evergreen Top 1000. Die komt ook nog later dit jaar voorbij. En doen we een beroep op jullie natuurlijk, want dan moet weer een mooie lijst worden. We zijn altijd afhankelijk van onze luisteraars. Hè? Ja, dat geven we gewoon. Doe je me top. Kun je stemmen op je favoriete liedje.

0: If only I could.
1: De beleggingstips.
0: Nou, gaan we eens even kijken hoor. We gaan naar Leonie in Berkel in Schotten. Leonie, goedemiddag.
2: Hi, hi.
0: Nou, ben je er op vooruit of achteruit gegaan gisteren?
2: Hè? Hoe bedoel je? Ja. Oh,
0: de Prinsjesdag.
2: Ja, sorry, oud mens.
0: Nee, dat maakt niet uit, joh. Maar ben je nou vooruit of achteruit gegaan?
2: Ik weet het niet eigenlijk. Ik ga het allemaal meemaken, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat weten wij gewoon zeker dat je het gaat meemaken. Dat
2: gaat voor ons allemaal kan je er toch niet aan doen.
0: Nee, je kan er niks aan doen ook, hè? Dat is het ook. Dus dan kun je het maar beter een beetje loslaten ook.
2: Precies.
0: Heb je wel een beetje een leuke dag?
2: Lekker rustig.
0: Goed zo. Nou, daar houden we ook van, hè? Nou, we vroegen om liedjes. Ja, deze kwam bijvoorbeeld al binnen. Kamer, ik spaar geen cent en jij gaat het liedje aankondigen dat jij hebt aangevraagd. Dus ik ben heel erg benieuwd, Leonie, wat het gaat worden vandaag.
2: Een heel oudje van Wim Sonneveld. Poen, poen, poen.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hey Francis, ben je er klaar voor?
8: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
7: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
8: Ja, magisch.
9: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grant.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 2 uur, zometeen openen we het open huis met ABBA en het Nederlandstalig liedje, wat ook de tune was van een programma van Veronica. Even beginnetje.
3: Oh, wauw.
2: Ja, komen er herinneringen boven?
3: Oh, dat heb ik zoveel gezien, dit programma.
2: En de hint zit ook aan het einde, want Zo klinkt dan het einde van die opener. Is ook echt dat liedje.
3: Ja, ja. En ik heb... De artiesten in kwestie heb ik wel eens zien optreden.
2: Oh, oké, kijk. Ja, de Heilige Koe was dat inderdaad. Ik heb ook veel gekeken. Ja. Maar je bent hier, Ewout Jong, voor het NOS Journaal. Goedemiddag.
3: Niet voor de gezelligheid.
2: Oh, ook.
3: Een beetje. Goedemiddag, Henk. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorwegsabotage van gisteren worden gepakt. ProRail denkt juist dat dat lastig gaat worden, omdat er weinig beelden zijn van de sabotageactie. Toch denkt minister Van Wil dat die daders echt wel gepakt zullen worden.
4: Ja, dat denk ik wel. Er zijn andere manieren om hier achter te komen. Er is materiaal achtergelaten. Dat komt ook ergens vandaan. Onderschat de politie en het OM niet. Ik zeg heel vaak, het is 2026 inmiddels. We hebben heel veel technieken. We komen hier achter. En dit is op zoveel plekken gebeurd. We gaan daar echt een aanknopingspunt vinden.
3: Op verschillende plekken werden gisteren buizen en startkabels op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in vooral het noorden en oosten ontregeld werd vanwege de storingen die daardoor ontstonden. ProRail gaat nu extra camera's langs het spoor neerzetten. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Zijn veroordeling ligt gevoelig. In Den Haag kwamen vandaag tientallen sympathisanten bij elkaar om hun steun te betuigen aan Thaçi. De meerderheid van de inwoners van Kosovo, Albanese Kosovaren, staan ook achter hem, zegt correspondent Thijs Kettenis.
5: Voor hen zijn Thaçi en die anderen niets anders dan nationale helden. Die vochten voor hun land en tegen de Servische bezetter. Servië was de agressor, zo vinden zij. En het is oneerlijk dat Thaçi nu terecht staat en dus veroordeeld is.
3: In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen door het instorten van een wooncomplex. Het gebouw was al voor een deel verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog. En er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. En de Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces. Dat is een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco, want daar zijn veel smalle straten waar je nauwelijks kan inhalen. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. En ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Die vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer wisselend bewolkt, met vanmiddag steeds meer buien, met soms ook onweer. Er staat een matige westenwind, het is rond de 18 graden. Vanavond en vannacht geregeld droog. Morgen eerst droog met wat zon, maar later meer bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden.
1: Open huis, Henk van Steeg.

was wat een fijn programma. Beetje gekke naam, de heilige koe. Maar ik heb er wel veel naar gekeken of Veronica dat houdt het programma. Toontje Lage deed daarvoor dit tune. Zoveel te doen en het bracht ons weer even terug in

0: Deze goedemiddag ons huis weer geopend. Dit keer door ABBA en Toontje Lager. En er staat niet zoveel op ons lijstje vanmiddag te doen. Lekker evergreens draaien, mooie verhalen met elkaar delen en een beetje uitbuiken van de muzikale lunch. Daniel, dankjewel nog daarvoor. Ja, geopend dus voor de woensdagmiddag. En dat was vroeger natuurlijk altijd de sportmiddag of de muzieklesmiddag. Of moesten er nog klusjes gedaan worden. Dan gebeurde dat deze middag. Nou, vanmiddag barst ons huis uit zijn voegen van evergreens van echt over de hele wereld. Ik noem wat namen: Aznavour, O'Sullivan, Domino en ook Hazes. Dat is een beetje de basis waar het huis vandaag op staat. En ook deze middag ben ik weer benieuwd hoe deze dag zover voor jou is. Wat is
1: jouw sleutelwoord?
0: Ja, als we nou de thermometer in deze dag zouden steken, wat voor dag is het dan voor jou? Nou, probeer dat samen te vatten in dat ene woord en dat is dan jouw sleutelwoord. En deel dat dan met mij en de andere openhuizers via de NPO Luister. Nou, zal ik dan beginnen voor deze dag? Klein aftrapje doen. Mijn sleutelwoord, een lekker kneuterig woord, heb ik gekozen: koffieochtend. Ja, ik was vanochtend te gast bij Simone, het kader van Altijd in de Buurt. Die had vandaag namelijk een koffieochtend georganiseerd voor haar buren. Nou, heel benieuwd wat het sleutelwoord voor jou is van deze dag. Het kan ook nog iets zijn wat gaat gebeuren. Leuk als je dat deelt via de NPO Luister-app. En er staat hier al een hele tijd een man naar me te zwaaien.

lekker toch, een glimlach in de middag. Met Bruno Mars, On My Soul. Ja, ik heb dat wel met hem te doen. Dat het toch voelt alsof de 70's aan hem voorbij zijn gegaan. Maar hij maakt ze helemaal goed. Zometeen een vriendschap die toch een stukje ijzer met een dun laagje chroom lijkt te zijn bij Chuck Coltrane. En een well-respected man van de Kings. Maar eerst eens even kijken hoe deze dag valt. Het is een diverse dag. Ik kan het niet anders zeggen als ik zo naar de openhuizen kijk. Soraya bijvoorbeeld. Mijn sleutelwoord is vouwen. Ben nu bezig met de gewassen wassen van maandag op te vouwen. Gisteren een dagje rust genomen. Ja, het was natuurlijk ook Prinsjesdag. Dus weer terug van vakantie. Nou, wees welkom weer in het huis. Miranda die heeft als sleutelwoord gekozen vertroetelen. Mijn man heeft vorige week een nieuwe knie gekregen. Dus die wordt nu lekker vertroeteld door mij. Ook een mooi woord, vertroetelen. Joke die stuurt als... Echt? Sleutelwoord sterilisatie? Oké, nou alles kan in het huis. Ja, onze pup is momenteel aan het bijkomen van de sterilisatie. Ze is nog niet goed op temperatuur. Dat we haar kunnen ophalen, maar wel een leuke foto van de 11 maanden oude boef die er aan het touw staat te trekken. Ja, dat moet soms gebeuren, hè. Een heel verhaal van Anneke. Verstand. Mijn sleutelwoord is dus verstand vandaag. Verstand komt met de jaren, zegt men. En ik vermoed dan ook wel dat er iets in mijn bovenkamer zit. Maar er zit wel degelijk verschil tussen hebben en gebruiken van het verstand. Dat gebruiken mankeerde er vanmorgen even aan. En het was dus zoeken geblazen naar mijn sleutels van de schuur. Altijd een vast plekje, maar geen sleutels. Hebben rot gezocht. En jawel, ze hingen op aan een haakje in de schuur. Vonden ze gistermiddag echt handig en verstandig. Want dan kon ik ze niet uit mijn broekzak laten vallen, terwijl ik in de tuin bezig was. Ja, ik herken dit helemaal. Waar ik mijn portemonnee vond, was ook in een broek die in dezelfde kleur was als de bekleding van de plek waar die lag. Dus ik had die hele broek helemaal niet gezien. Hè? Nou, wat een heerlijke verhalen. Heb jij ook nog iets toe te voegen? Een sleutelwoord wat helemaal past bij jouw dag van vandaag? Maak je ook nog kans op de gouden sleutel? Leuk als je dat deelt via de NPO Luister-app. De kleding zit goed.

of Rock, zo heet ze, Shai Coltrane. You Were My Friend, de opvolger van Go Like Elijah. En dat was een nummer 1 hit in ons land. Dit was 1973 en daarvoor nog de Kings met Well Respected Man. Volgende, die is er in 2 uitvoeringen. Het origineel van Adamo en die van Hazes. En ik ben heel benieuwd, laten we een klein testje doen of jij het verschil kunt horen. Is dit dan Adamo of is dit Hazes? Ja, zou het Sema 4 zijn of toch het laatste rondje? De kroegplaats van weleer.

0: Van de meestervertaler André Hazes met zijn zakwoordenboekje deed hij dat fantastisch. Het laatste rondje, c'est ma vie. En dit was dan het intro van Ademo. Ja, toch wel wezenlijk anders, hè? Ja, veel mensen hadden dat al ontdekt.
1: Sleutelwoord.
0: Het is alweer 4 minuutjes na 2:30 geworden. Het is de woensdagmiddag en het is een drukke middag, dat kan ik wel zeggen. De openhuizen zijn lekker bezig. En jij misschien ook wel, als je je sleutelwoord hebt ingestuurd. Ik kan niet alles behandelen, maar wel ontzettend bedankt dat je het even deelt. Annie die heeft gestuurd vriendinnen. Straks ga ik krijg ik 3 vriendinnen op visite. We kennen elkaar al vanaf de kleuterschool. Maar 1 van hen was al mijn buurmeisje. En we worden in december, februari en maart allemaal 80 jaar. Dat krijg je als je bij elkaar in de klas zit. Lekker gewoon weer even bijpraten over alles. Nou, dat heb je ook al met 80 jaar bijna. Erika, die stuurt als sleutelwoord krant. Ik bezorg huis aan huis krantjes op woensdag. Net klaar met het bezorgen voor het weer ging regenen. Dus elke woensdag is het krantjesdag voor mij. Wat een heerlijk woord. Willem, die was lekker bezig met het vissen. Vanmorgen heerlijk gevist. En nu met het avondeten aan het voorbereiden. Omdat mijn dochter altijd iedere woensdag komt eten met zelf gebakken vis. Maar ik weet niet of dat dan de vis is die je vanochtend hebt gevangen, Willem. Anders wil ik het recept wel hebben. Rita, die heeft vis. Nee, nu ben ik de 2 verhalen door elkaar aan te halen. Nee, Rita, haar dochter, komt al 25 jaar elke woensdag mee eten. En dan is altijd een maaltijd met gebakken vis die ik zelf bak. Dat was het verhaal nu al. Ja, misschien wonen Rita en Willem wel bij elkaar in huis. Dat kan natuurlijk. Willem vissen. En Gerrit die heeft de zonnebloemen gekopt. Dat moet ook gebeuren om deze tijd om ze te laten drogen. De legpuzzel wordt gelegd bij Joke. Marie José is bezig met een appelklusje. Mijn sleutelwoord is daarom ook appelklusje. Ik heb bij een vriend 4 kistjes appels kunnen plukken. Dat is een behoorlijke klus. En we zijn nu de appels aan het drogen in een droogmachine en appelsap aan het maken. Dat klinkt als een heerlijk verhaal. Lekker aan het genieten, ook van de muziek op NPO Radio 5. En Albert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe heb je het onthouden?
2: Ik onthoud het elk jaar.
0: Ah, dat is
2: 16 september is onze trouwdag.
0: Ja, dat was ook jouw sleutelwoord. 38 jaar geleden. Wat voor gevoel overheerst vandaag?
2: Blij dat we dat samen mogen beleven.
0: Ja, dat is het. Dat is niet iedereen gegeven. Om diverse redenen. En wat weet je nog van die dag 38 jaar geleden?
2: Ook dat was een hele mooie dag. Het was ochtends een beetje regenachtig. Dus ze knepen hem wel een beetje voor de foto's middags.
0: Oh, ja.
2: Maar smiddags scheen het zonnetje. Dus we hebben foto's gemaakt bij het klooster in Ter Apel. Zo van, als het dan mooi weer is, gaan we buiten. En bij slecht weer gaan we er binnen.
0: Oh, wat mooi. Wat slim. En wat leuk. En nu 38 jaar verder. Ik vraag het geregeld. Wat is het dat het nog steeds zo goed is?
2: Ja, we hebben het gewoon goed samen. Er is geen geheim recept voor. Nee. Je kent elkaar en je laat elkaar in zijn en haar waarden. En je respecteert elkaar en je houdt van elkaar. Dan gaat het prima.
0: Ja, en misschien is het ook wel, want ik hoorde achter de schermen 3 dochters, 3 kleindochters.
2: Klopt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een grote zegen.
2: Fantastisch.
0: Hey, van harte gefeliciteerd. Had je al een cadeautje gegeven of iets geregeld? Of moet ik even nog
2: ja, zeker. Oh, ja hoor, ja. Ze heeft vanochtend een krans van bloemen gekregen.
0: Nou.
2: En voor op de tafel een herfststukje, zeg maar.
0: Ja, oh, wat mooi man. En heeft zij ook nog iets voor jou geregeld? Of?
2: Ja, ik heb een heerlijk douchespul gekregen.
0: Nou, wat heerlijk. Ja, ik vind het mooi. Ja. Laten we dit gewoon met elkaar vieren inderdaad. Als er wat te vieren is. Maar soms is het ook niet leuk. Maar als er wat te vieren is, doen we het zeker ook hier in het huis.
2: Zeker,
0: betekent
2: zeker.
0: Dat ik ter bezegeling van jullie 38-jarige huwelijk een gouden sleutel ga opsturen. En dat betekent dat als het even tegen zit of dat je weer iets te vieren hebt, dat je altijd welkom bent in het huis om dat even te delen.
2: Ja, fantastisch.
0: Hoe wil je nog iets liefs eigenlijk zeggen tegen haar?
2: Nee, doe ik vanavond zelf wel.
0: Oké. Ja, dat is heel wijs. Hoe heet ze trouwens?
2: Carla.
0: Carla. Nou, Carla, van iedereen in het huis, van harte gefeliciteerd en wat een lieve man heb je.

0: top 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar
0: iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.

Niet alleen de muziek knetterde in die jaren, maar ook de relaties stonden onder hoogspanning. Maar het leverde wel een fantastisch album waar deze ook op stond. Go Your Own Way, Fleetwood Mac. En daarvoor nog de Isley Brothers. Behind That Painted Smile. Ja, ze zouden naar ons land gaan komen, maar ziekte gooide roet in het eten. Maar ja, het waren mannen, of het zijn mannen van boven de 80. Dus dan kan dat wel eens voorkomen. De Isley Brothers, Behind the Painted Smile. En dan naar een dame waar afgelopen zomer ineens nieuws over was. Duffy, een dame die een beetje in de hoek van Adele zit. Prachtige stem heeft. En ineens verdween vanaf het muzikale toneel. En wat blijkt, een bijzonder heftige gebeurtenis in haar leven. Had ze nog niks over verteld. Ze had een etentje op een avond en is daar gedrogeerd. Ontvoerd naar het buitenland. Dagen vastgehouden. En daar kon nu een docu van. En het zou me niks verbazen als ze ook terugkomt met nieuwe muziek. En die ineens weer net zo gelaagd is als deze waarvan we haar kennen. De Warwick Avenue. Dit is Duffy op NPO Radio 5. En als er nieuwe muziek is, hoor je het natuurlijk hier in dit huis.

Een beetje hetzelfde tempo als Blueberry Hill, maar toch net eventjes anders. Want het origineel is van nou bijna 91 jaar oud. En dan klinkt het zo.

Nou, de rode zeilen van een jacht dat hij voor de Noord-Ierse kust zag varen. Jim Kennedy, die deed het in 1935. Mensen, dat was een tijd geleden. Het is 9:59. Dat betekent dat we straks na 3 de Fortunes onder andere gaan draaien. Ike en Tina Turner met Not Bush Shitty Limit. Maar dan heb ik nog een plekje daarna vragen op de playlist van het Open Huis. Wat gooien we dan op de jukebox op de platen spelen? Laat het maar eens even weten. Het thema is vanmiddag de plaat van jou en je geliefde. We vieren gewoon nog even met Albert en Carla mee dat ze 38 jaar getrouwd zijn. Maar wat is dat liedje wat jou en jouw geliefde bindt? Stuur het door via de NPO Luisterapp. De Evergreens zijn welkom daar. En wie weet, het is ook derde.

0: De finale week van AVO Tros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
1: Ah, quick response.
0: Wie wint AVO Tros Triviant? Vanavond om 9:30 bij AVO Tros op NPO 1.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Ja, ik krijg er toch wel een beetje warm van. Zoveel lieve liedjes die er nu voorbij komen. Liefdesliedjes voor jou en je partner. Dat is heel leuk. Dat zijn we vanmiddag voor de derde naar drie op zoek. Dat gaat van de Dutch Mountains tot de Beatles, de Bee Gees, Frans Halsema. Ze komen allemaal voorbij. Zometeen gaan we er eentje kiezen. En wie weet bel ik je ook even op om te horen wat het verhaal is. Maar eerst naar het NOS Journaal. Ewout, goedemiddag.
6: Goedemiddag Henk. De oppositie in de Tweede Kamer is nog niet bereid om de plannen van het kabinet te steunen. Gisteren werd de miljoenennota gepresenteerd en dit het minderheidskabinet heeft die steun wel nodig. D66-fractievoorzitter Paternotte heeft nog eens benadrukt dat hij graag met de oppositie in gesprek gaat.
7: Met een kabinet van 66 zetels is dit een kabinet van ons allemaal. Wie dan aan de zijlijn blijft staan, helpt Nederland niet vooruit. En dat kunnen we ons na jaren van stilstand, en zeker in deze onrustige wereld, niet veroorloven.
8: U weet wat onze wensen zijn. Dat krijg je niet allemaal gecombineerd. Dat is helemaal niet erg. Dat zijn gewoon politieke meningen over de koers van het land. Maar als je daarin pertinent weigert te kiezen, dan rijdt dit kabinet op een muur af. En ik vind dat buitengewoon zorgelijk.
6: Ja, pro-fractieleider Klaver, die dus aandringt bij het kabinet om keuzes te maken. De algemene politieke beschouwingen duren nog de hele week. Het Oekraïense leger zegt dat het een Russische generaal-majoor heeft gedood bij een droneaanval in Donetsk. Volgens Oekraïense media kreeg generaal Grunis afgelopen zomer nog een hoge onderscheiding van president Poetin vanwege de inname van een Oekraïense stad. Hij voerde bevel over een eenheid die een belangrijke rol had in het Russische offensief in de regio Donetsk. Oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Bij het Kosovo-tribunaal kreeg hij 25 jaar gevangenisstraf. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. En Pokémon koorts vanochtend. Fans stonden al vroeg in de rij voor bijvoorbeeld speelgoedwinkels om speciale 30-jaars jubileumkaarten te bemachtigen. En ze hebben er heel veel voor over, zag deze verslaggever van 1Twente.
9: Hoe lang heb je gewacht?
10: Sinds 8:00 vanochtend.
9: Waarom?
10: Nou, dat vragen wij ons op dit moment ook
11: al. Because it's the 30th anniversary and you won't be able to get anything after the release. So...
12: Ik liep hier om 4:00 nog rond met de hond. Maar ik zag al mensen met een stoel, dus ik dacht, ja, moet ik dat ook doen of niet? Maar ja, toen dacht ik van, ja, dat hoeft toch niet.
10: En wij dachten, die set is leuk en we gaan het hier een keer proberen. En nu is het gewoon de eer te na om uit de rij weg te gaan.
6: En Pokémon-fans van alle leeftijden trouwens lieten het geld flink rollen. Sommigen betaalden meer dan €300 voor een stapel kaarten.
5: Poeh! Dat is een hoop geld.
6: Ja, hè? Het weer wisselend bewolkt met vanmiddag steeds meer buien, met soms ook onweer. Er staat een matige westenwind. Het is rond de 18 graden. Vanavond en vannacht geregeld droog. Morgen eerst droog met wat zon, maar later meer bewolking, weer bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden.
5: Nou, ik gewoon bij mijn verzameling best even ook iets. Gaan we dat gewoon doen. Ja, hey, wat dankjewel en tot over een uur.
4: Open huis. Henk van Steeg.

0: Ja, ik vind het nu wel lastig om nu naar de liefde te gaan. Want dit was natuurlijk een wat ongelukkig huwelijk tussen Ike en Tina Turner. Maar het leefde wel prachtige liedjes op. Zoals deze Nightbush City Limits met Mark Bolan van T-Rex op de gitaar. En die was in het verleden heel erg fan van Ike. Zijn speelstijl en ook als Tino had hij stiekem wel een oogje op Tina Turner. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Ja, dan moet je er samen mee spelen. Goedemiddag. Het is 3:10 en wat een liefde komt er over de app binnen als het gaat om liedjes tussen jou en je geliefde. We beginnen in het oosten van het land. Daar schrijft Hans het lied dat werd gedraaid toen wij de huwelijkszaal van het stadhuis in Hengelo inliepen. Was deze van de Nit.
1: Mountains.
0: Ja, geen voor de hand liggende kleffe keuze, maar gewoon lekkere goede nitsplaat. Beb die stuurt nog Herman van Veen, de liefde voor later. Ik heb een man uit duizenden. Na een moeilijke jeugd heeft hij mij weer kleur aan mijn leven gegeven. Volgend jaar kennen we elkaar 50 jaar en zijn we 47 jaar getrouwd. En nog even een klein stukje daarvan.
2: Als liefde zoveel jaren kan duren.

0: Ja, Bebs, ik ga je nu wat influisteren. Je moet vanavond even naar Gerja luisteren, want zij draait hem vanavond helemaal voor jullie. Dus ga lekker klaarzitten met de liefde van je. En dan gaan we even naar Jannie. Jannie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang al samen?
1: Bijna 39 jaar getrouwd. En even denken, er komen nog... we zijn in 81 kregen we verkering.
0: Kijk.
1: Dus wel 45 jaar bij elkaar.
0: 45 jaar uit je tenen, zeg je net. Met Peter, hè?
1: Ja, met Peter. Wacht even, mijn werktelefoon.
0: Oh, neem mij ondertussen gewoon rustig op, want dat is ook een soort...
1: Nee, liefde. Joh. Nee? Uppatee, weg. Oh, nee, ik had er net geen tijd voor me, dus nu wacht maar even.
0: Ja, de liefde gaat ook altijd voor, hè? Dat is de grote... Ja, toch? Als nu ook thuis een kind of mijn vrouw belt... dan neem ik ook op, gewoon in de uitzending. Niet doen, jongens!
1: Ja.
0: Dat zul je net zien, dan gaan ze bellen. Hé, maar wat is er zo leuk aan Peter?
1: Nou, wel anders. Hij is lief.
0: Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Hij is wel een beetje eigenwijs soms. Oh, ja. Maar nee hoor, het gaat heel goed samen bij.
0: Weet je ook nog een moment dat hij je echt heeft verrast?
1: Oh, jeetje. Waarmee? Ja, nee.
0: Oké, okay, dit kunnen we heel pijnlijk gaan laten zijn, deze stilte. Maar daar gaan we het niet... vertel, welk liedje hebben jullie samen?
1: Nou, Jij bent de liefde, heb ik uitgekozen.
0: Speciaal voor hem. En welke gevoelens krijg jij hier dan bij?
1: Nou, hij is gewoon mijn liefde. Ik bedoel, zo simpel is dat.
0: Je klinkt een beetje als een man van weinig woorden. Maar
1: het zit er gewoon, ja.
0: Ja, toch. Je hoeft je geen woorden aan te geven. Guus Meeuwis, die op 5. Geef

1990. Na een radiostilte van 3 jaar maakte Whitney Houston haar comeback met dit nummer. En wat voor een verpletterende indruk had het. Het werd de nummer 2-hit in ons land. Baby, I'm Your Baby Tonight. En over baby gesproken, daarvoor natuurlijk het liedje van Jannie en haar Peter. Guus Meeuwers, Jij Bent de Liefde. En dan maar muziek. Dat begon als een soort jingle voor een Lego-reclame. En toen was hij nog niet te koop. Moest hij nog afgemaakt worden.

daar wat in dat Haagse leidingwater zitten, toch? Echt, dit komt ook weer uit Den Haag. Sandy Ghost, de Haagse broers Hans en Jan Vermeulen. En dat groeide uit toen de tijd in de jaren 60 tot een van de bekendste bands in die beat scene. Sandy Ghost, I See Your Face. Je zou bijna de hele middag Haagse gaan doen. Jeff Wayne en Justin Hayworth, daarvoor nog met Forever Autumn. Het was 1978. De zomer van 2026 stond in het teken van een film. Een film die al vele afleveringen had. Nu editie 5, Toy Story 5. En daarin is de hoofdpersoon toch wel dat schattige cowgirl Jessie. En er kon maar één vrouw, Taylor Swift, Toy Story, deze single doen. En dat deed ze. Ze had de film gezien en binnen 8 uur was deze er. I knew it.

0: ik dacht, een beetje energie op deze woensdagmiddag. Dat helpt ons wel door deze week heen. James Brown met dit Man's Man's Man's World. Want we zijn nergens zonder de vrouw. En dat geldt ook een beetje voor de...
1: De Bert van Leeuwen prijs.
0: Ja, de prijs in het leven geroepen. Omdat Bert van Leeuwen een heel tijdje bij ons bij de EO werkt. En naast een Bert van Leeuwen laantje, ik krijg het moeilijk uit mijn mond, is er ook de Bert van Leeuwen prijs vorig jaar voor het eerst uitgereikt aan de Haagse Leo. Die fantastisch werk deed in de Haagse Schilderswijk. En daar hebben we vorig jaar uitgereikt. En morgen gaan we ook weer op pad met de witte limo van Bert. Sorry limo. Maar in dit geval geen sorry, maar een groot feest. Omdat we iemand in het zonnetje gaan zetten. Want het zijn mensen die stuk voor stuk echt zich op een bijzondere wijze inzetten voor hun eigen omgeving. En goed doen vindt Bert mag gezien worden. Hij is zelf ook iemand die het goede in het leven probeert te laten zien. En deze dagen op weg naar morgen, naar de donderdag, zetten we de genomineerden in de spotlights. En nou, Bert heeft dat zelf ook al eerder gedaan. Nu te gast Cunny Vos. En die is aan de telefoon. Cunny, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk. Hallo.
0: Ja, ik was al gezegd dat heel leuk zou worden als ik jou met jou zou gaan bellen. Dat had ik al laten weten. Want hij heeft jou.
2: Mooi.
0: Ja, dat ging alvast goed vooruit. Maar Bert is al bij jou geweest om je te verrassen met de nominatie. En het klonk toen zo.
3: Wat kom je doen, Cunny?
4: Ik kom voor iemand. Ja. Een paar mensen waar ik vrijwilligers voor.
3: Heel goed. En, loop ook even met mij mee.
4: Ja?
3: Ja. Heeft nog niks
4: ik
3: door.
4: Ga naar jou.
3: Dankjewel. Ga je gang.
4: Dankjewel. Wat is dit?
3: Ja, Cunny.
4: Oh, dit vind ik leuk. Hartstikke leuk.
3: Loop even mee naar voren, ja.
4: Daarom moest ik naar jou komen.
5: Dat was toch gewoon leuk.
3: Lieve Cunny, kom even hier staan.
4: Ik ga eerst even oma.
3: Oh ja, eerst oma gedag zeggen.
0: Dat is ook belangrijk.
4: Oh, wat lief. Baba. Baba. Salam.
0: Baba.
4: Salam. Hallo. Oh, hallo, wat lief van jullie. Nee, dit is een surprise.
3: Ja, maar we zijn er nog niet, Cunny. Ja, ik vind dit zegt al heel veel. Hoe jij de mensen meteen begroet, vind ik al heel veel zeggen.
0: Ja, en daarna maakt Bert aan jou bekend dat je dus een van de drie genomineerden bent van de Bert van Leeuwen prijs. En wat gebeurde hier? Jij zag allemaal leuke mensen voor je zitten. Je dacht, die moet ik eerst maar eens begroeten voordat Bert aan de beurt is.
2: Nou ja, die mensen die liggen erg aan mijn hart. Ja. En daar kijk ik ook best vaak naar om.
0: Ja.
2: En ik vond het zo leuk dat ze daar zaten. En ja, dan krijg ik zoiets van, oh, ik ga ze even een omhelzing geven. Hoe fijn dat ze er zijn. Ja.
0: Ja. Ja, je hebt een groot hart, dat hoor ik.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, je kunt je van jezelf nooit zeggen natuurlijk. Nee. Hè? Ik wil altijd met twee benen op de grond blijven staan.
0: Nou, dat is mooi.
2: En ik heb ook heel veel te danken aan andere mensen die mij hierin ook gesupport hebben.
0: Ja.
2: Dus het is niet alleen mijn verdiensten, nee. Maar ook mijn man heeft hier ook heel veel in meegewerkt. Vrienden, kennissen, buren. Dus ik heb het niet alleen gedaan.
0: Nee, dat is mooi dat je dat ook op die manier deelt. Want vaak zit het natuurlijk ook zo. Ja, één is een beetje de aanstichter en die heeft dat grote hart. Die denkt, oh, dat kan er nog wel bij. En anderen gaan er wel bij helpen. Want wat voor dingen doe je zoal bij jou in de buurt?
2: Heb je een dag vrij dat ik het kan vertellen?
0: Nou, misschien moet ik gewoon een dagje met je meelopen. Ja.
2: Ja, dat mag voor mij best hoor.
0: Nou, laten we kijken wat we kunnen doen. Misschien dat ik morgen al in de buurt ben.
2: Oh, nou prima. Gezellig.
0: Maar een paar dingen die je doet.
2: Nou, ik heb met Oekraïners gewerkt. In het begintijd toen ze hier kwamen, toen de oorlog begon in Oekraïne, toen zijn ze hier naartoe gekomen in een opvang.
0: Ja.
2: En toen heb ik daar ook heel mooi werk mogen doen. En vooral het luisteren, het praten, het huilen, een hand op hun arm leggen, een soort troost. Ik heb ooit een familie uit Iran hier kunnen halen, van Schiphol, dat ik helemaal geregeld had met de Nederlandse en de Iraanse ambassade.
0: Ja.
2: Die mensen hadden elkaar in geen, ja, ik noem even een getal, in geen 10 of 17 jaar gezien.
0: Ja.
2: En dat vind ik ook heel erg. Ik bedoel, wij hebben hier familie in de buurt waar we elke dag naartoe kunnen en hun hadden helemaal niets.
0: Ja.
2: En we zijn ook bezig geweest met een kindje van 6 maanden die ernstig ziek was. En daar zijn wij 4 weken lang ook mee in het ziekenhuis geweest om te vertalen, om gesprekken te doen met de artsen.
0: Ja,
2: ja, wow. Dat zijn een van de dingen of meer. Er zijn al zoveel dingen gepasseerd.
0: Ja. Maar iedere keer als je gewoon wat ziet, dan denk je van ja, dat kan ik niet, kan niet wegkijken. Ik ga hier proberen verbeteringen aan te brengen. En wat ik ook hoor, is dat je toch ook wel een soort van talenknobbel ergens voor moet hebben. Want de talen die je Iran spreek ik niet, Oekraïens spreek ik niet. Maar hoe doe je dat?
2: Maar die talenknobbel is nog niet helemaal ontwikkeld, hoor.
0: Nee.
2: Ik spreek wel een paar woorden Oekraïens en ja, Engels. De Engels is natuurlijk de voertaal. En Farsi, dat is de taal in Iran.
0: Ja.
2: Daar kan ik ook een paar woorden van. En dat is mooi als je dat kunt. Want dan kun je ook sommige gesprekken een beetje volgen.
0: Ja.
2: En dat vinden hun ook weer leuk, want hun moeten de taal natuurlijk hier leren.
0: Yeah.
2: Maar ja, het is voor ons ook leuk om een paar woorden te weten van die taal.
0: Yeah.
2: Dat geeft toch weer verbinding.
0: Ja, dat is het helemaal waar. Hey, en wat is voor jou is iets van een drijfveer waar je denkt, ja, maar dit is waarom ik het doe en dit is waarom ik mijn bed uitkom en waarom ik toch iedere keer weer deze mensen op mijn pad komen?
2: Ja, ik denk dat ik dat ook van huis uit heb meegekregen van mijn ouders. Wij werden ook opgevoed, we hadden een groot gezin, maar we werden echt wel opgevoed van, je bent niet alleen op de wereld en we moeten elkaar ook helpen. Ik kom natuurlijk ook uit een Calvinistische streek, waar mensen elkaar echt, Wijk en Aalburg, ja. Waar mensen elkaar helpen als het nodig is.
0: Ja.
2: Als ik bijvoorbeeld iets nodig had voor mensen die geen jas hadden, dan zette ik op de app, op de familie-app of op de vrienden-app van jongens, heeft er nu iemand een jas over?
0: Ja.
2: Nou, diezelfde dag en de volgende dag werden de jassen aangeleverd. En zo hebben we zoveel spullen gekregen om mensen in te richten, om mensen aan te kleden. Nou ja, van alles.
0: Ja, je geeft mij een fijn soort schuldgevoel. Dat ik denk, ja, ik kan eigenlijk ook nog wel meer doen inderdaad. Mijn ogen open houden, daar begint het ergens bij. Want er is genoeg te doen. En iedereen, als iedereen wat doet, dan dat heb ik deze week ook weer geleerd, dan komt er heel veel moois in beweging in ons land.
2: Precies. Wat de koning gisteren zei, dat samen zijn, het samen overleggen, je ik een beetje wegcijferen en gewoon denken, ik ben hier niet alleen, wij moeten elkaar helpen. Dat is een opdracht die wij gekregen hebben. En daar krijg ik ook de kracht voor, dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Daar krijg ik de kracht voor van onze Heer, en dat heb ik tegen Bert ook gezegd. Het is gewoon prachtig werk en de lichtjes die je in de ogen ziet van mensen die je kunt helpen, nou. Ja, dat is... Dat is alles waard.
0: Nou, prachtig. Kunnen jullie leuk je gesproken te hebben? Mocht ik nou morgen met Bert je gaan verrassen, zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden die ik niet moet doen?
2: Even kijken wat je niet moet doen. Ik zou het niet weten. Je mag van mij alles doen.
0: Okay,
2: je bent welkom voor een bak koffie. Je mag van mij echt alles doen.
0: Hey, hartstikke goed. Leuk je gesproken te hebben, Kunnen. En ga vooral door met het prachtige werk wat jullie daar met elkaar doen en waar jij een beetje de aanstichter van bent.
2: Nou, dankjewel voor het in het programma te mogen zijn en dat ik dit mocht delen met u.
1: De Bert van Levenprijs. Want goed doen mag gezien worden.
0: En zo is het maar net. En hoe ging dat liedje ook alweer? Als je wint, heb je vrienden. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om bij deze prijs. Dit zijn alle drie al winnaars. En als je nog meer informatie wil over de Bert van Leeuwenprijs, eo.nl/Bert. Dit zijn Herman Brood en Henny Vrienden. En nu denk ik, vrienden in de hemel. Als je wint.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij NFM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: En

0: Of je hebt een slappe lach. Of je denkt echt, hou eens op. Nou, nog één keer mag, jongens. De Scorpions, de beatband uit Manchester.
1: Hallo Josephine, daarvoor nog Henny Vriend, samen Herman Brood. Als je wint. Morgenmiddag dus. Vanaf 2 uur gaan we met de grote limo van Bert op pad. Om die winnaar nog eens even extra in het zonnetje te zetten. Een van deze 3 mensen. Neil Diamond zometeen met Skybird. Maar eerst Johnny Cash met het prachtige Hurt.

Wat doet hij dat toch mooi. Staat er ook nog een keer instrumentaal op de A-kant volgens mij. En dit zou dan, is dan de B-kant in 1974. Maar tegenwoordig is het gewoon een lijstje. Zo luister ik dat geregeld. Van de film Jonathan Livingston Seale uit 1973. En ja, de plaat die levert uiteindelijk meer op dan de film zelf. En daarvoor nog, ja, prachtig. De mensen van wie het liedje origineel was. Trent Reznor van Nine Inch Nails. Dat was de band van wie hij het geleend had. Dacht, ja, Johnny Cash dit. Ik vind niet zo'n hele goede uitvoering. Totdat hij de clip zag waarin Johnny Cash in een oud vervallen huis zit. Voormalige House of Cash museum. En daar zat hij. En toen zag hij die beelden. En toen dacht hij echt, zo, maar dit klopt met elkaar. En toen was hij helemaal om. En René zegt nog, fantastisch. Die van Johnny Cash zou ook een keer uit diezelfde tijd One kunnen draaien. Nou, die ga ik even op een lijstje zetten, inderdaad. Dat is inderdaad ook een hele fijne om nog eens erbij te pakken. Dank voor het luisteren. Heel veel plezier zometeen met Bert. Morgenmiddag meld ik mij weer. Maar dan vanaf een winderige plek ergens in het land. Samen met Bert van Leeuwen gaan we de Bert van Leeuwen prijs uitreiken hier in Open Huis. Nog een hele fijne middag en plezier met die andere.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: De finale week van Avrotros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
2: Ah, quick response.
1: Wie wint Avrotros Triviant? Vanavond om 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: En nu tot 6 uur, Bert op 5 bij KRO NCRW op NPO Radio 5. Goedemiddag, over een app die longkankerpatiënten maandenlang laat leven. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Ewout de Jong, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Minister Van Weel van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Volgens nog is niemand aangehouden. Gisteren was het spoor op 35 plaatsen gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de acties zitten. Bij een metaalbedrijf in Asten zijn vanmiddag giftige en bijtende dampen vrijgekomen. Deze verslaggever van Omroep Brabant weet wat er is gebeurd.
12: Tijdens een productieproces nitreuze gassen ontsnapten. Ja, dat is een heel moeilijk woord, maar het zijn dus zwaar giftige en heel erg bijtende gassen. En op beelden die wij zagen is ook te zien dat er een oranje-gelige wolk naar buiten komt uit het bedrijf.
11: De omliggende woonwijken en bedrijven blijven uit voorzorg ontruimd, maar bewoners kunnen naar verwachting deze middag weer naar huis. Vlaanderen moet tegen 2050 van het gas af. De netbeheerder moet daar plannen voor gaan maken, meldt VRT. De boodschap leidt in België tot veel bezorgdheid onder veel Belgen, zegt deze journalist.
13: Ja, uiteraard zou ik zeggen. 2050 is niet direct morgen. Maar in termen van wonen is dat ook niet meer eindeloos veraf. En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet.
11: En zo duurt het lang voordat de overheid duidelijkheid kan geven over eventuele subsidies. En vooral voor mensen die hun huis nog moeten verduurzamen is dat vervelend. En de oudste man van Europa is overleden. De Italiaan Vitantonio Lovallo was 112 jaar oud. Hij overleed gisteren. Hij woonde in Zuid-Italië en werkte tot op hoge leeftijd in zijn eigen wijngaard. En hij hoedde schapen. Vitantonio werd geboren in maart 1914. Dat is nog voor de Eerste Wereldoorlog. Hij was getrouwd en had 4 kinderen. Hoeveel kleinkinderen die had is bij ons niet bekend. En de oudste man van Europa is nu de 111-jarige Portugees Joaquim Varela. Het weer wisselend bewolkt en buien met soms onweer en veel neerslag in korte tijd. Het is rond de 18 graden. Later vanavond en vannacht wat droger, minimaal rond 13 graden. Morgen eerst droog met wat zon, maar geleidelijk vanuit het westen bewolkingen regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook de dagen daarna is het wisselvallig.
10: Hey, rust. Ja. Dankjewel. Tot straks.
11: Tot straks.
9: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Get Back van de Beatles uit 1969 met Billy Preston. Heerlijk op toetsen daarbij. Ja, goedemiddag. Longkankerpatiënten kunnen langer leven dankzij een speciale app die is ontwikkeld aan het Radboud UMC in Nijmegen. Ik praat zo meteen met een onderzoeker die daar alles over weet te vertellen. Dan spelen we natuurlijk de slimste mensen. Ik kijk even naar chef slimste mens Lennart van de redactie. 32 punten gisteren, net te weinig voor een bed op vijfje. Dat is jammer. Dus daar gaan we vandaag minstens 8 punten bij zien te smokkelen. Zodat er wel... Nou, niet smokkelen. Doe mee en win minstens 8 punten meer. Dan win je een bed op vijfje. En na vijven een bijzondere opgraving vandaag op Texel.

0: Saturday in the Park, jongens. Wat we dan allemaal gaan doen, laten we vast afspreken. 9:30 bij die dikke boom in het midden van het park. Chicago was dat uit 1972. In Nederland weten onderhand bijna iedereen wel wie Bolle Jos is. Ik heb het over de Brabantse drugscrimineel die zich schuilhoudt in Sierra Leone. Met man en macht wordt geprobeerd hem te pakken te krijgen. En we krijgen nu zelfs hulp van andere landen. Daar kennen ze Bolle Jos straks ook, want zijn naam is nu voor het eerst gevallen in het Europees Parlement. Ja, dan vraag ik me af, hoe noemen ze Bolle Jos dan in al die andere landen in Europa? Dus dat hebben we even op een rijtje gezet. Onze buren in Duitsland die hebben het dan straks over Dicky Jos. José Elgardo, dat zal het zijn in Spanje. Ja, de Fransen die zullen het wel over Gros Joe hebben. Op zijn Italiaans wordt het dan Yossi il Grasso, vind ik ook een heel mooie. Ja, en de leukste vertaling, dat is toch wel de Engelse. Chubby Jos.
1: Keiharde porno.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: De drie J's en daarvoor het prachtige duet uit 1982 van John Denver en Placido Domingo, Perhaps Love, uit onze Evergreen Top 1000.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: De Vlaamse politicus Frederik Erens heeft een hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaamse parlement in Brussel nadat de toiletdeur blokkeerde. Een tijdschrift dat 132 jaar geleden werd geleend uit een bibliotheek in Amerika is eindelijk teruggebracht. En een app die ervoor zorgt dat longkankerpatiënten langer kunnen leven. Onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen en het Amsterdam UMC hebben hem ontwikkeld. Patiënten die de app hebben gebruikt hadden ook nog eens een betere kwaliteit van leven. Iris Welraaf is hoofdonderzoeker van het Radboud UMC. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, dat klinkt ontzettend hoopgevend. Hoe werkt die app? Kunt u me dat uitleggen?
2: Nou, eigenlijk heel simpel. Dus patiënten die meededen aan ons onderzoek, die vulden in de app een korte vragenlijst in over de klachten die zij in de afgelopen week hadden ervaren. En dan vulden ze dus in of ze die hadden ervaren, hoe erg ze waren en hoe vaak ze voor zijn gekomen. En het gaat dan om klachten van zowel de ziekte longkanker als bijwerkingen van de behandeling. Zoals bijvoorbeeld kortademigheid, hoesten, vermoeidheid, diarree, obstipatie, koorts, gewichtsverlies. Dat soort symptomen.
0: Ja. En dan gaat het om patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar die polyklinisch worden behandeld en dan weer naar huis gaan.
2: Klopt. Ja, dat is eigenlijk overwegend het geval bij longkanker. Dus wat je ziet is dat patiënten die bijvoorbeeld chemotherapie krijgen, dat die gewoon naar het ziekenhuis gaan om de chemotherapie te ontvangen. En daarna gaan ze weer naar huis. Ja. Dus ze kunnen niet de hele tijd in het ziekenhuis aanwezig zijn en spreken dus ook iedere dag hun zorgverlener.
0: Ja, en ze vertellen nu meer dingen dan dat ze anders zouden doen. Want de drempel om dan te bellen als er iets aan de hand is bijvoorbeeld is veel groter dan dat je het in die app invult.
2: Nou, het idee is eigenlijk, dus wat ik net al zei, is dat patiënten, die zijn dus overwegend thuis, zowel tijdens hun behandeling als na hun behandeling. En daar, in die thuissituatie is natuurlijk ook zo dat daar de klachten ontstaan. Dan ontstaat er ook vaak een twijfel, hè, van zijn dit nou klachten die erbij horen? Of moet ik toch het ziekenhuis bellen? En wat we merkten uit gesprekken met patiënten is dat zij toch vaak een drempel ervaren om dan contact op te nemen of om dan iedere keer te bellen. En in die app ging er een soort van alarm af wanneer die klachten dus een bepaalde drempelwaarde overschreden. Mm-hmm. En dan volgde automatisch contact met een zorgverlener.
0: Ja, zodat er gekeken is, wat zijn dit voor klachten, wat kunnen we eraan doen? Maar waardoor zorgt dat er nou voor dat je langer kunt leven?
2: Nou, wat we denken is dat dus die klachten daardoor eerder werden opgepakt. En dat er dus eerder echt per patiënt en per klacht eigenlijk werd gekeken wat voor soort vervolgacties nodig waren. Dus in plaats van bijvoorbeeld een aantal weken te wachten op het volgende consult, werd er dus meteen actie ondernomen. En wij denken dat dat heeft bijgedragen aan zowel verbeterde communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt, maar ook dus aan eerdere vervolgacties bij mogelijk ernstige bijwerkingen.
0: Ja. En hoeveel langer kunnen patiënten dan leven dankzij deze app?
2: Gemiddeld vonden wij dat patiënten die de app gebruikten 5 maanden langer leefden dan patiënten die de app niet gebruikten.
0: Zo, ja, dat is een heel groot verschil. En wat doet de app voor een betere kwaliteit van leven?
2: Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde. Hè? Dus onder kwaliteit van leven verstaan we dat een patiënt net zo goed kan blijven doorleven zoals diegene altijd al deed. Dus in goede, met een goede kwaliteit van leven. Als jij bijvoorbeeld natuurlijk bepaalde klachten ervaart, zoals kortademigheid of vermoeidheid, dan kun je niet alle dagelijkse activiteiten blijven ondernemen. Dus we hebben het vermoeden dat ook daar, omdat die klachten dus eerder werden opgepakt, dat ook de kwaliteit van leven daardoor beter was.
0: Ja. Die hebben ze ontwikkeld en getest dus bij longkankerpatiënten. Zal dit toepasbaar zijn op alle patiënten die kanker hebben?
2: Nou, dat denken wij wel. Dus we hebben inderdaad voor longkankerpatiënten nu specifiek een set aan klachten geselecteerd die juist bij de ziekte longkanker en de behandeling vaak voorkomen. Maar je zou je zo kunnen voorstellen dat je dat ook bij andere vormen van kanker kan toepassen. En er worden momenteel ook meerdere studies in Nederland ook uitgevoerd om de effectiviteit hiervan ook bij andere type tumoren te testen.
0: Langer leven en een betere kwaliteit van leven, dat klinkt uitermate hoopgevend. Iris Wolraven, hoofdonderzoeker aan het Radboud UMC. Dank u wel voor uw toelichting.

0: volgens heel veel mensen het allermooiste liedje dat het Songfestival ooit heeft voortgebracht. Ik noem een Songfestivaldeskundige, de heer Haaspan van Karin Gervais. Bijvoorbeeld, toch werden ze maar tweede in Luxemburg in 1973. Tweede plaats voor Spanje met RS2 van Mochedades.
1: Nee, niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Tussenstand in deze week tot nu toe. Het is 1-1. Gisteren ging het Bert op 5-je er niet uit. Maandag gelukkig wel. Nou, ik hoop wel dat het 2-1 wordt. Voor de Bert op 5-jes winnaar. Ik ben altijd wat partijdig. Wil je een kans maken om mee te doen? Geef dan eerst antwoord op de entreevraag. Hoe heette het Tros TV-programma waarbij deelnemers een parcours moesten aflichten in zelfgemaakte constructies tijdens onderdelen als fietsen erin, toppen dansen en vlieg er eens uit? Dat was één gezamenlijke titel voor dat programma. Dat was die titel ook alweer. Het mag via de NPO Luisterapp, het antwoord. Je mag ook bellen 0800 3000 555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: Dorks for Coldplay. Er is een ontzettend leuke app, heb je die al gezien? Een nieuwe app, die heet thepips.nl.
1: Nee.
0: Ja, dan moet je even kijken. Daar staan de ouderwetse pips, hè. Dus die drie piepjes die je altijd had, komen elke minuut voorbij als je dat wil. Of de ouderwetse zes. Of de ouderwetse zes zoals ze klonken vanaf de schepen van de piratenzenders. Buiten de territoriale wateren. Er staat, even kijken, ja, zo'n soort klok. Ik wijs even naar zo'n studioklok. Zo'n soort klok op met rode ledjes met cijfers erin. Oh. En ook de ouderwetse televisieklok staat erop. Oh, ja. Weet je wel, maar dat zwarte achtergrond witte wijzers. Die elke 10 seconden dan zo'n muziekje deed. En op mijn verzoek staat dat muziekje er nu ook op. Wat die deed. Ding dong, ding dong, ding dong. Nou, het echte muziekje is beter.
1: Ja.
0: Maar die site is 3 dagen. Ik ben er verslaafd aan. Ik vind het heel erg leuk. Kan ook op je telefoon. Dat is echt superleuk. Thepips.nl, zo heet hij. Ja, het is niet precies op tijd natuurlijk. Want, maar anders, zou ik zeggen.
1: Ik dacht al, daar komen ze.
0: 2 minuten en 51 seconden over half 5. Het NOS Journaal, Ewout de Jong.
1: Bij de volgende toon.
0: Ja.
1: De verdachten van de explosie in een kelderbox in Amsterdam-Osdorp in juni blijven vastzitten. Vandaag was de eerste pro forma zitting. De verdachten zelf waren er niet bij, zegt verslaggever Mark Hamer.
2: Omdat ze zelf nog te gewond zijn. De verdachten in deze zaak zijn ook de grootste slachtoffers. Ernstige brandwonden bij de een, amputatie van beide benen bij de ander. Maar de rechtbank vindt niet dat ze daarom het proces in vrijheid mogen afwachten.
1: De kelderbox was volgens het OM een soort werkplaats voor plofkrakers en er lagen ook nog vuurwapens. De veroordeling van de Kosovaarse oud-president Thaçi tot 25 jaar cel heeft in Kosovo tot teleurstelling en woede geleid. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van Kosovo tegen het Servische leger. Er werd vanochtend veroordeeld voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Veel Kosovo-Albanese hadden vrijspraak verwacht. In Vught is een man zwaar gewond geraakt tijdens het snoeien van bomen. Hij was op 12 meter hoogte bezig in een hoogwerker toen hij door Aziatische hoornaars werd aangevallen. Hij sprong naar beneden en raakte daardoor gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. En een parlementslid van het Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een wc van het Vlaams parlement. Voor hij gistermiddag naar huis ging, ging hij naar de wc zonder telefoon. En bij het sluiten van de deur brak het slot opeens af. Hij hoopte nog dat bewakers hem zouden horen, maar dat was niet zo. Hij kreeg het benauwd, want vanwege een branddeur dreigde zuurstoftekort. Dus hij heeft ook nog met een metalen voorwerp gaten in de deur gemaakt om te blijven ademen. Vanochtend werd hij door schoonmakers met een breekijzer bevrijd.
0: Wat een nachtmerrie.
1: Ja, wat een nachtmerrie. Was het langstzittende parlementslid van de dag.
0: Zeker.
1: Goed, het weer wisselend bewolkt en buien met soms onweer en veel neerslag in korte tijd. Het is rond de 18 graden. Later vanavond en vannacht wat droger. Minima rond 13 graden. Morgen eerst droog met wat zon, maar geleidelijk vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden.
0: Weet je nog, die klok?
1: Oh, wauw, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, die kwam in beeld altijd voordat de Fabeltjeskrant begon. Ja. En ik zei al tegen de maker van de site van, en als dan dit kwam met dat geluidje erbij, dan mochten wij één Engels dropje uit de trommel halen en dan kon je gauw weer gaan zitten voor de Fabeltjeskrant. Leuk, hè?
1: Ja.
0: Thepips.nl. Ja, ik bedoel, het is geen commerciële site. Ik heb er geen belang in, maar ik vind het echt superleuk. En kom zo maar op mijn scherm kijken. Het is echt de ouderwetse televisieklok. Echt hartstikke leuk.
3: NPO Radio 5. De

0: Ewout vindt hem ook leuk. Dit week klokken.
1: En de pips en het geluid. En depips.nl, daar is hij te vinden. Cliff Richard ondertussen met muziek I Love You. Samen met The Shadows uit 1960.
2: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
1: Ja, ik kocht niet heel veel singeltjes vroeger, want die vond ik eigenlijk te duur. Dus de meeste muziek nam ik op van de radio, vooral van de Nationale Hitparade. Eerst met Felix Meurders, later met Frits Spits, want daar draaien ze de platen helemaal, kon je ze lekker opnemen. Of ik zette de nieuwe binnenkomers uit de Tros Top 50 op een cassette, want ook die liet Ferry Maat van het begin tot het eind horen zonder er doorheen te praten. Maar het liedje dat ik vanmiddag in het volle licht zet, dat had ik wel als single. Met een gaatje in de rechterbovenhoek van het hoesje. Dat is omdat hij afgeprijsd was. Het werd geen hit. Hij strandde. Ik heb het even nagezocht. Hij strandde op nummer 12 in de tipparade. En daarna moest hij de platenwinkel uit. En dan maakte ze een gaatje in het hoesje. Want dan was hij beschadigd. Dan mochten ze hem goedkoper verkopen. Dan kostte hij nog maar 2,50 gulden. Dus een rijksdaalder in plaats van 6 gulden. Maar vanmiddag komt hij mooi even van pas. Dit chanson van Peter Sloan stond in 1984 9 weken op nummer 1 in Frankrijk. Daar wel. Het volle licht vanmiddag op Besoin de rien. Envie de toi.

0: zachter wordt, dan heb je ook een eind gemaakt aan je plaatje. Ik vind het niet de meest originele manier, maar wel een lekker liedje van 10cc, Things We Do For Love. En daarvoor die Peter et Sloan met Besoin de Rien, Envie de Toi.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert de Vijf.
0: Misschien is dat wel Ernst-Jan Brunekreef uit Enter.
3: Ja, goedemiddag.
0: In Twente. Dag Ernst-Jan, goedemiddag.
3: Ja.
0: Ik heb twee collega's die uit Enter komen en die zeggen: kijk, carnaval is belangrijk, maar de Enterse dagen is nog veel belangrijker.
3: Dat klopt. Dat is een feest wat één keer in de vier jaar is. Ja? En volgend jaar is het, bestaat het 50 jaar en dan hebben we weer een feest.
0: Oké, en dan gaan ze echt helemaal uitpakken daar. Ik dacht dat het elk jaar was, want ze nemen elk jaar vrij voor de, maar het is maar eens in de vier jaar. Dus
3: het is één keer in de vier jaar.
0: Het is net als de Olympische Spelen eigenlijk. Dan maakt het ook belangrijker, als het niet te vaak is natuurlijk. Ja,
3: ja, maar het is ook wel topspot, die vier dagen.
0: Hoezo?
3: Die feesten.
0: Oh, ja?
3: Nou, elk dorp heeft, of elke straat heeft een feesttent.
0: Ja.
3: En er wordt uitbundig gevierd.
0: Aha. En er is en ook een biertap is daarbij. Ja, dat maakt het altijd zwaarder. Ja, ja, dat is extra pittig natuurlijk. Ja, ja. Ernst-Jan, wij gaan de slimste mens met jou spelen.
3: Ja.
0: Want jij weet het antwoord op de entreevraag: hoe heette het Tros TV-programma waarbij deelnemers een parcours moesten afleggen in zelfgemaakte constructies tijdens onderdelen als fietsen erin, toppen dansen, vlieger eens uit en niet te vergeten het achteruitrijden. Hoe heette dat programma?
3: Te land, te zee en in de lucht.
0: Te land, te zee en in de lucht.
4: Dames en heren, meisjes en jongens, welkom bij alweer de vierde aflevering van Te Land, Te Zee in de Lucht, 1986. Het is een bekend onderdeel, het heet Tobbedansen, u kent het.
0: Ja, goed, helemaal goed. Te Land, Te Zee en in de Lucht. Hoor je wie de presentator is?
4: Deze toppen.
3: Nee, niet zo goed.
0: Jack van Gelder presenteerde dat.
3: Oh, Jack van Gelder.
0: Ja, in die tijd, die heeft dat gedaan. Ja. En Tom Blom die gaf daar commentaar bij op de televisie.
3: Ja.
0: Ik ga met jou de slimste mens spelen. Ja, nou, de achteruitrijden was met al even aan. Wat was zijn kreet ook alweer altijd?
3: Juist,
0: ja. Met die caravans achter die auto's. Ook achteruit over de. En dan inderdaad op het circuit van Zandvoort. Ergens het gras.
3: Mijn gras.
0: Heerlijk. Dat was fijn. Daar keken gewoon 7 miljoen mensen naar dan. En daar had je het de volgende dag over bij de koffieautomaat. Ja, lach.
3: Ja, grappig. Ja, daar ging je echt voor zitten s'avonds.
0: Ja, ja. En nu voor de slimste mens. Vanaf maandag weer op televisie met Herman en Paulien. En ook vandaag, zoals elke dag, in Bert op 5 op de radio. Met of Renate Kok van het NOS Journaal die je een vraag stelt. Of Hans Schiffers van de Arbeidsvitamine. Wie wil je horen?
3: Hans Schiffers.
0: Oké, hier is hij.
5: Ja, het is een echte disco-klassieker. It's Raining Men uit 1982 van The Weather Girls. Als je dat naar het Nederlands vertaalt, krijg je Het regent mannen van de weermeiden. Nou, dat klinkt heel anders. Maar wat weet je van de kruidmeiden, oftewel de Spice Girls?
0: Wat weet je van de Spice Girls? 30 seconden.
3: Is een dameszanggroep. Zijn drie mensen, drie meisjes, hebben een hit gehad. Oh, dat weet ik zo niet. Komen uit Engeland. Pas.
0: Ja, je had een van de hits kunnen noemen. Wannabe, bijvoorbeeld, had ik goed gevonden. Of To Become One had je, of Viva Forever. Als ik één hit had gehoord, dan was dat goed geweest. Je had nog kunnen vertellen dat ze later solo zijn gegaan, een aantal van hen.
3: Ja.
0: En de namen van de meiden had je natuurlijk ook mogen noemen. En dan had ik het goed gevonden dat je de echte namen had gezegd. Of de namen zoals ze genoemd werden in de Spice Girls. Dus je had de keus gehad uit Mel C, Mel B.

0: Jerry, Emma, Victoria, Sportage, Carrie, Ginger, Baby, Porsche of Girl Power?
1: Ja,
0: dus op zich waren er best veel punten te halen.
1: Ja, best veel, ja. Ja, nee.
0: Maar inderdaad, een Britse meidenband. Dus dat is twee keer goed. Dus 10 plus 20 is 30 punten. En je past er mooi op tijd. 14 seconden over, 14 punten, 44 punten. Dus het zijn bijna de Enterse dagen. Er is niets aan de hand, Ernst-Jan. Je hebt gewoon een Battle 5 gewonnen.
1: Ah, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd. 44 punten zetten we voor jou op het scorebord. En morgen kijken of we er weer een weg kunnen geven. Dank voor het meedoen.
1: Oké.
0: Fijne middag. Bedankt. Hoi. Dag.
1: Ja, fijne middag. Hoi, hoi.
2: De slimste mens.
3: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.
0: En doe Romy en...

Dijk. Groot hart, daarover gesproken. Daniel, die stuurt het bericht door over het overlijden van de vrouw van Ronald Koeman. Martina Koeman, nieuws werd vanmorgen bekend. En schrijft erbij veel sterkte Ronald en familie. Het is prachtig. Het komt uit een goed en groot hart. Van de Dijk van het album Elke Dag een Nieuwe Hoed. Prachtige albumtitel vind ik dat. Dijk heeft sowieso ongelooflijk leuke albumtitels altijd. Nooit meer Tarzan was ook mooi. Wakker in een vreemde wereld. Niemand in de stad. Nooit genoeg. Wat te denken van Siliconen Valley uit 1994. Stand van de Maan. Zevende Hemel. Muzikanten dansen niet. Later is nu. Nou ja, kortom. De prachtige poëzie van Huub van der Lubbe en de anderen van de Dijk. Blijf luisteren. Ewout komt eraan met het NOS-journaal. Dan verder met het tweede uur Bert op 5 van vandaag. Heel graag tot zometeen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De finale week van AVRO Tros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
5: Ah, quick response.
4: Wie wint AVRO Tros Triviant? Vanavond om 9:30 bij AVRO Tros op NPO 1.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: En wat fijn dat je ook vandaag luistert naar Bert op 5 bij KRO-NCRV. Met zometeen een bijzondere actie op een begraafplaats op Texel vandaag. Maar eerst het nieuws van nu. Het is 5:00, het NOS Journaal. Ewout de Jong.
14: Goedemiddag. Op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is het nog niet erg over de inhoud gegaan. De oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse of met rechtse partijen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
15: De oppositie zegt, kies nou een route, ga ergens voor staan. Maar het kabinet wil dat niet en maakt die keuze dus niet. En ik hoorde mijn collega Lars Geerts vanmorgen de mooie metafoor gebruiken. De coalitie wil een open relatie met iedereen een beetje. En de oppositie wil monogamie en daar komen ze niet uit.
14: Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Het brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie omhoog gaan. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. De politie in Brabant heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor vernielingen in een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind vorige maand richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal werd door de lokalen gegooid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. De politie verwacht meer aanhoudingen. En in Doetinchem was gisteravond een speciale pasavond voor vrouwen die geen goede BH kunnen betalen. Een stichting zamelde daarvoor 1500 BH's in en zocht per vrouw naar een exemplaar in de juiste maat. Een van de organisatoren weet zelf hoe lastig dat kan zijn en vooral hoe duur.
16: Een goed zittende BH kost gewoon best wel wat. Met mijn cupmaat zit ik rond de 80 euro voor een nieuwe BH.
17: Ik heb maar 40 euro in de week en daar moet ik alles mee doen.
18: En dan zo'n dure BH?
17: Kan ik niet kopen.
16: Als jij een BH hebt die niet lekker zit, dan doet het zeer. Het is slecht voor je zelfvertrouwen. Het heeft gewoon consequenties.
17: Ik ben gewoon blij. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Gewoon blij. Ik ben weer een vrouw.
14: Vanwege de grote belangstelling komen er nu meer van deze passessies. Het weer wisselen bewolkt en buien met soms onweer en veel neerslag in korte tijd. Het is rond de 18 graden. Later vanavond en vannacht wat droger, minimaal rond 13 graden. Morgen eerst droog met wat zon, geleidelijk vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig.
13: Ewa, dankjewel. Ik heb even mee zitten schrijven. 1,3 miljoen extra voor de koning en de familie. Nou, dat is precies het bedrag dat er volgend jaar bezuinigd wordt op NPO Radio 5. Gelukkig, ons geld komt goed terecht.
18: 5. Bert Kranenbarg.

Queen was dat uit 1986, Sister Sledge, Lost in Music. Daarvoor, op 17 oktober in het Nieuw Luxor in Rotterdam, gaat hij optreden met zijn 82 jaar. Hij kwam eind vorig jaar nog met een nieuw album. De Nefle, de Grosseille van die plaat was de eerste schijf van NPO Radio 5 dit jaar. Ik heb het over Adamo. En misschien gaat hij deze ook wel live doen op 17 oktober in Rotterdam. Wie weet, een van zijn 6 noteringen uit onze Evergreen Top 1000. Een chanson uit 1964, Adamo en Quand les roses.

0: Ik krijg alleen maar goede berichten. Ik kreeg afgelopen maandag al een bericht van iemand die naar zijn show geweest was. Een Engeline-app nu, hoor Bert. Toevallig ben ik verleden week in Antwerpen naar Adamo geweest. Geweldig, wat een prachtige show. Hij kan het nog steeds, hoor. Absoluut.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De ANWB wil dat het kabinet de oplopende brandstofaccijnzen tegengaat door die niet meer te laten meestijgen met de inflatie. Een aantal exemplaren van een nog niet uitgebracht boek over prinses Diana is gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. En dan neem ik je even mee terug naar het NOS-journaal van vorig jaar juli.
2: Urk wil achterhalen waar de lichamen van tientallen vermiste vissers zijn aangespoeld en begraven. De afgelopen 100 jaar raakten zo'n 30 Urker vissers vermist. Het onderzoek richt zich ook op begraafplaatsen langs de Belgische, Franse en Duitse kust.
0: En vandaag is het dan zover. Er zijn verschillende graven van anonieme doden geopend op Texel. En dus niet zonder reden, want het is onderdeel van een groot onderzoek naar vermiste personen. Allemaal omdat een organisatie uit Urk daarop aandrong. Vandaag zijn ze op Texel begonnen met het openen van de eerste graven. Ik heb contact met Erwin Sintenie van de politie in Noord-Holland. Was vandaag aanwezig bij dat onderzoek. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je bent de hele dag aanwezig geweest op de begraafplaats. Hoe ging dat?
3: Nou, de weergoden waren gelukkig gunstig gezind. Dus we hebben daar rustig ons werk kunnen doen. Het gedeelte van de begraafplaats was afgesloten. En op die manier konden we goed voortgaan met het werk. We zijn overigens nog niet klaar. We zijn er nog steeds bezig.
0: Ja, hoe ver zijn jullie?
3: Nou, we hebben nu 3 van de 4 graven geopend en inmiddels weer gesloten. En we gaan nog aan de 4 beginnen.
0: Oké, maar het zijn er 9 in totaal toch op Texel?
3: We hebben het doel gehad om inderdaad van 9 anonieme personen DNA te gaan winnen.
0: Ja, ja. En ja, misschien een beetje plastisch, maar hoe gaat dat dan? Een graf wordt geopend, wordt DNA afgenomen en dan wordt het weer keurig in orde gemaakt zoals het hoort te zijn?
3: Dat is inderdaad plastisch heel snel zo gezegd, maar het gaat iets anders. Het eerste gedeelte wordt met de graafmachine wordt het afgegraven tot we bij de overledenen komen. En dan gaat het met het handwerk, met een troffeltje, een schoffel en een borstel. En dan worden alle sporen die we tegenkomen worden bekeken door een antropoloog en door een archeoloog. Ook hoe het in het graf ligt. En uiteindelijk worden uit de botdelen die daarvoor geschikt zijn, wordt DNA gewonnen.
0: Ja. En dat allemaal omdat ze op Urk graag willen dat het onderzoek zou gebeuren. Dus de zorgen van die mensen op Urk worden serieus genomen.
3: Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Urk. Dat geldt voor elke anonieme dode. Die willen we allemaal eigenlijk een thuis bieden. En daarom stellen we dit onderzoek in.
0: Ja. En is het altijd mogelijk om DNA af te nemen, ook van iemand die al heel lang geleden begraven is?
3: Dat is wel de bedoeling. Ik moet wel eerlijkheidshalve bekennen dat het niet in alle gevallen daar gelukt is. Doordat we niet die botdelen hebben aangetroffen die daarvoor geschikt zijn.
0: In hoeveel gevallen niet van de 3 graven die nu geopend zijn?
3: We hadden er iets meer van verwacht. Maar op dit moment is dat nog in onderzoek. Want die lichaamsdelen die worden vervolgens uit het graf gehaald. En die worden gepast, zodat geen vermenging plaatsvindt. Ja. En daar zijn ze nog mee bezig.
0: Oké, ja. En als er dan uiteindelijk DNA is, dan moet er natuurlijk ook vergelijkend materiaal zijn van de vermiste personen. Is dat er ook?
3: We hebben van een groot aantal mensen, van zogenaamde achterblijvers, hebben we DNA-materiaal aangeboden gekregen. En in die databanken gestopt van vermiste personen en onbekende doden. En van hun achterblijvers. Dat zijn er in totaal nu al 4100. Maar nog steeds, als er mensen zijn die een nazaat, een voorouder hebben verloren die op zee gebleven is, kunnen ze nog steeds hun DNA afstaan en daar een mailtje sturen naar ons, coldcase@politie.nl. En dan nemen we contact op hoe we dat stand kunnen brengen.
0: Ja, en er wordt nu dus gewerkt op Texel, maar we hoorden dus ook dat de vermiste vissers in het buitenland aangespoeld zouden kunnen zijn. Zijn jullie ook van plan om op andere plaatsen te gaan zoeken?
3: Nou, we hebben geen juridictie in andere landen voor dit doeleinde. Dus dat doen wij niet eigenlijk.
0: Nee, dus dat moet op andere manieren gaan gebeuren.
3: Ja, dat wordt door de lokale politie ook gedaan, hoor, daar.
0: Ja,
3: dat wel.
0: En moeten mensen dan zelf contact opnemen met dat land waar het mogelijk gebeurd is? Hoe werkt dat?
3: Ik weet niet precies hoe het in andere landen gebeurt. Ik weet wel hoe het in Nederland gebeurt. Als er op een gegeven moment iemand is aangespoeld, een drenkeling, dan wordt hij uiteindelijk begraven. Inmiddels is het zo dat er van iedereen die begraven wordt DNA wordt afgenomen. Ja. Maar we zijn nu echt nog bezig met een inhaalslag, want we hebben echt vandaag gezocht naar overledenen die begraven zijn tussen 1932 en 1983.
0: Ja, ja. kan me voorstellen dat het voor mensen, voor nabestaanden, heel belangrijk is om dat te weten. Dus laten we hopen dat dit onderzoek goede gegevens gaat opleveren. Erwin Sinteny van de politie Noord-Holland. Dank u wel voor uw toelichting.

0: één vinger waarmee ik zo gitaar kon spelen als Bertolf. Still Have You.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is Bob?
0: Hè? Zit hij op mijn hoofd?

0: Ik vind het heel raar te bedenken dat de Bengals ook van Eternal Flame zijn. Zo'n totaal ander liedje dan dit Walk Like an Egyptian. En Still I Spend for All Around My Head. Bijna 17:30, we gaan naar het NOS Journaal. Ewout.
1: Goedemiddag. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de volgende legendarische woorden.
2: Het geert on.
1: Dat was alles. Zelf verscheen hij aan de start in 1963. Henk Kroes was 87 jaar. In de Tweede Kamer in Den Haag is al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Over de inhoud is het nog niet erg gegaan. De oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts. Maar volgens D66-fractievoorzitter Paternotte is zo'n keuze helemaal niet nodig. En is het kabinet op zoek naar een brede meerderheid. Debat in de Tweede Kamer gaat de hele avond en morgen ook nog door. Bij een metaalbedrijf in Asten, Noord-Brabant, zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen. Dat meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met zo'n 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. En dan dit nog. Ja, nieuws over het Sinterklaasjournaal. Oh. Ja, een van de belangrijkste medewerkers, Stefan de Wallen, stopt ermee. Hij vertolkte een van de belangrijkste rollen in de show, daar zal ik het bij houden. Had het na 15 jaar voor gezien, zegt Omroep NTR. En de Omroep heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt, maar inmiddels gaat wel de naam van Daan Schuurmans rond.
0: Oké, okay. Oh, gaat niet open voor sollicitatie, want ik ruik kansen opeens, maar nee?
1: Nou, de NTR zit hier vlakbij, dus wat let je?
0: Ja. Ja. Ja. Net geschoren vanmorgen, is lastig.
1: Oeh.
0: Het weer.
1: Misschien nee, dat ga ik ook niet zeggen. Het weer. Wisselend bewolkt en buien met soms onweer en veel neerslag in korte tijd. Het is rond de 18 graden, nu nog wel. Later vanavond en vannacht wat droger. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen eerst droog met wat zon, maar geleidelijk vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig.
0: Dag hoor. Ja.

0: Sinterklaas, Yesterday Man. Ja, dat is een mooie combinatie. Chris Andrews.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Ja, hadden we een uur geleden een Franstalig duet dat geen hit werd in Nederland in het volle licht staan. Nu ga ik een Nederlands duet op ons voetstuk zetten dat in Frankrijk dan weer geen hit werd. Maar bij ons wel, en hoe? Net geen nummer 1, maar wel 5 weken op nummer 2. Deze, oh nee, nummer 3. Nee, wacht even. Net geen nummer 1, wel 5 weken op nummer 3. Deze 2. Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. En zonder jou. Ik had nog zo geoefend met al die cijfertjes. Liep het toch door elkaar.

0: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
1: Wil jij ook een Nederlandstalig lied op een voetstuk zetten? Voetstuk zetten? Voetstuk zetten. Mail dan nu bert@radio5.nl. Radio 5.nl.

0: Dolly's een listen to me, die oproep is niet nodig, want dat doe je al vanaf 4 uur, waar ik heel blij mee ben.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert of 5.
0: En afgelopen maandag was ik ook heel blij met heel veel appjes die ik kreeg om te feliciteren met mijn verjaardag. Ook van Julien, 20 jaar. Dus toen was het hartstikke leuk dat ik zei, jeetje, 20 jaar en luister naar Radio 5. Luistert altijd hartstikke enthousiast, heel fijn. Stuurde een appje, vroeg om Gloria of ik dat wilde draaien. Ik zei, daar ga ik even over nadenken. Heb ik uiteindelijk gedraaid. Dus ik denk, iemand blij gemaakt. Wat dacht je nu? Ik krijg een appje van Julien, 20. Luister. Hoi Bert. Een klein beetje laat, maar alsnog onwijs bedankt voor het draaien van Gloria eergisteren. Ik was helaas niet thuis. En daardoor helemaal vergeten een berichtje te sturen. Bij deze echt super tof. Hoe was je verjaardag verder? Hopelijk heb je het goed kunnen vieren. Fijne uitzending vandaag. Groetjes, Julien. Nou, zo heb je het weer aardig goed gemaakt, Julien. Lekker blijven luisteren, hè?
2: De laatste ronde.
0: En we hoorden bij Ewout in het NOS-journaal. Voormalig voorzitter van de Friese Elfsteden, Henk Kroes, is op 87-jarige leeftijd overleden. In 1997 kondigde hij de 15e en vooralsnog laatste Elfstedentocht aan.
3: Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. We hebben wel een groot knelpunt en dat is Sneek. We hebben vanmorgen dan ook nog met de rajonhoofden van Sneek overlegd. En het zou kunnen zijn dat wij zodanig moeten regelen dat gedurende de tocht bussen worden ingezet om de rijders om Sneek heen te halen.
0: Maar dat bleek gelukkig uiteindelijk niet nodig. Het ijs bij Sneek kreeg de vereiste dikte en de 15e Elfstedentocht kon zonder obstakels worden verreden. Henk Angenent won hem, Erik Hulsebos werd tweede en uiteraard

0: zodanig moeten regelen dat gedurende de tocht bussen worden ingezet om de rijders om Sneek heen te halen.
1: Maar dat bleek gelukkig uiteindelijk niet nodig. Het ijs bij Sneek kreeg de vereiste dikte en de 15e Elfstedentocht kon zonder obstakels worden verreden. Henk Angenent won hem, Erik Hulsebos werd tweede en uiteraard was Henk Kroes erbij, zoals te horen bij de NOS.
0: Het was inderdaad een schitterende dag. Ik ben trouwens alleen maar bij de start en op de bonken geweest. Want ja, voor de rest ben ik de hele dag in het beleidscentrum geweest. En uiteraard bij de huldiging in de hal hier.
1: De Elfstedentocht van 1997 was bijzonder zwaar. Het waaide hard. De gevoelstemperatuur lag rond de min 15 graden.
0: Het is een zware tocht. Het is nog steeds een zware tocht, maar dat is ook wat wij wel graag hadden gewild natuurlijk, na de twee lentetochten van 85 en 86, zoals we ze wel noemen. En er waren mensen die zeiden, ja, er is geen heroïek meer aan de Elfstedentocht. Nou, de heroïek hebben we dan terug.
1: Henk Kroes, in 2007 nam hij afscheid als voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden. En hij is dus overleden op 87-jarige leeftijd.
2: De laatste ronde!
3: De laatste ronde in Bertel 5.

dat fall in love is wel easy. Maar dat dan een heel lang volhouden, dat valt voor lang niet iedereen heel erg mee. Linda Ronstadt was dat. En daarvoor Santana en She's Not There in Bert op 5. Henry komt eraan met de avondstart van deze woensdagavond. Maar eerst koesteren wij nog even het geld dat we de afgelopen 2 uur weer verdienen.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Het is 6:00. Goedenavond. Je avond start hier met het NOS-journaal. Ewout de Jong, goedenavond.
7: Goedenavond, Henry. Moet het minderheidskabinet over links of over rechts? Dat is de grote vraag nu bij de algemene politieke beschouwingen, waarin het gaat over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het minderheidskabinet Jette moet steun vinden bij de oppositie om de plannen erdoor te krijgen. Maar het kabinet durft tot nu toe geen keuze te maken. En dat levert frustratie op bij juist die oppositie, ziet politiek verslaggever Ewout.
8: Ja, zolang je dus niet kiest, kom je niet verder. Zij willen graag dat er een keuze wordt gemaakt, zodat er duidelijk wordt waar het land voor gaat kiezen, waar het kabinet voor gaat kiezen. Gaan ze kiezen voor meer bezuinigen op sociale zekerheid of juist meer belasting voor vermogenden? Dat is de keuze die voor ligt, zeggen Klaver en Eerdmans.
7: Ze zijn er nog niet uit. Het debat gaat waarschijnlijk tot in de vroege uurtjes door. Want er moeten nog veel fractievoorzitters aan het woord komen. En morgen is het de beurt aan premier Jette. De EU werkt aan een verbod op sociale media voor kinderen onder de 13 jaar en stevige beperkingen voor kinderen die ouder zijn. Ook moeten de techbedrijven op termijn hun app minder verslavend maken voor kinderen, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
9: Maar voor nu, zolang dat niet gebeurt, willen ze dus dat kinderen onder de 13 die sociale media niet meer kunnen gebruiken. En daarna, van 13 tot 15 jaar, willen ze eigenlijk dat kinderen maar een uur per dag die sociale media kunnen gebruiken. En dat daarbij ook nog eens ouders toezicht krijgen op dat gebruik.
7: Mocht het verbod er echt komen, dan vinden deze kinderen dat jammer, hoorde het Jeugdjournaal.
10: Nou, ik vind het op zich wel goed, maar ook wel jammer, want ik zit er wel graag op. Maar ik snap het wel dat ze het doen.
11: Ik vind het wel prima, soms ook wel goed.
10: Want te veel op je scherm zitten is ook weer niet goed.
12: En dan mag je misschien ook niet meer op YouTube.
11: Ja, dat is wel jammer dan, maar ja, het is niet het eind van de wereld.
7: Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. Want in het westelijk deel van de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. En dat deel wordt deels afgesloten. En het 5 jaar oude oostelijke deel van de Zuurhofbrug wordt geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. En voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de legendarische woorden It Gid On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar hij reed de schaatstocht niet uit zoals velen in dat jaar. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer wisselend bewolkt met nog wat buien. Vanavond en vannacht wat droger, minimaal rond 13 graden. Morgen eerst droog met wat zon, maar later weer bewolkt en regenachtig bij 16 tot 19 graden.
5: De avondstart. Henry Schut.

0: het niet. Jackie Wilson. Wist je dat er ook een bokser is die Jackie Wilson heet?
1: Let's get ready to rumble!
0: En niet zomaar eentje. Dat was een wereldkampioen in het vedergewicht. Zo iemand die danst in de ring, die lichtvoetig bewoog op de klanken van lichtvoetige liedjes. Zoals Reed Petit. Goedenavond, welkom bij je woensdagavondstart. Tot 8 uur zit je weer geramd met de beste evergreens. En een beetje meer, want dat ben je van ons gewend. We duiken in de catacombe der vergetelheid. Daar vertoeft een onbekende blueszangeres. We filosoferen erop los met de Corgis. En ontdekken wat de Amerikaanse gospel, R&B en soulgroep The Impressions gemeen heeft met Bruce Springsteen. Maar eerst natuurlijk
2: avondspreuk.
0: Laten we je hersens kraken over een uitspraak. Een geweldige one-liner, deze keer van een vrouw met wereldfaam. Het is Adele. En zij zei: I don't make music for eyes, I make music for ears. Ik maak geen muziek voor de ogen, ik maak muziek voor de oren. En nu willen wij graag weten, welk liedje vindt dat hierbij past? Die suggesties zijn welkom op de NPO Luisterapp. En dan nu, een stukje vrijzinnig protestantse radio. Wat zegt u? Waar heb ik het over? Nou, hierover.

0: De T-set, daarvoor zat ILO met Here is the News. En in het intro herkende je natuurlijk de tune van de VPRO.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Zegt zangeres Mitty Collier uit Alabama je iets. In 1959 deed ze mee aan een talentenjacht in Chicago. Een wekelijks muzikaal festijn was dat, waarbij de winnaar door mocht naar de volgende week. En Mitty die bleef daar een tijdje hangen. Die was 8 weken achter elkaar de beste. En daarmee won ze optredens met B.B. King, Etta James. En nog belangrijker, ze trok de aandacht van platenmaatschappij Chess Records en tekende er een contract. En je hoort haar nu met haar eerste grote klapper uit 1964. En daarmee is ze nieuw in onze catacombe der vergetelheid. Makkelijk te vinden op nporadio5.nl. Mitty Collier, I'm your part-time love.

0: Everybody's Gotta Learn Sometime. De tekst klinkt misschien redelijk simpel, maar de bassist en de zanger van deze band, James Warren van de Corgis, stopte behoorlijk grote ideeën in. Want in die tijd, we hebben het over eind jaren 70, begin jaren 80, verslond hij boeken over het boeddhisme en van de Indiase filosoof Jiddu Krishnamurti. Het idee dat hij opdeed was: probeer alles wat je is aangeleerd even los te laten en kijk opnieuw naar de wereld alsof je hem voor het eerst ziet. En dat resulteerde in dit prachtige liedje.
1: Avondspreuk.
0: De avondspreuk is vandaag van Adele. Zij zei ooit: I don't make music for eyes, I make music for ears. Ik maak geen muziek voor de ogen, ik maak het voor de oren. Aan welk liedje moet jij nu denken? Deel het met ons op de NPO Luisterapp. Hebben wij voor jou Ella Langley.

0: You just thank the Lord.
1: En thank the Lord voor dit prachtige liedje. Als je denkt dat geluid van die stem, waar ken ik het van? Dit waren de Impressions onder de bezielende leiding van Curtis Mayfield. En zijn muziek duikt op verrassende plekken op. Bruce Springsteen gebruikte dit liedje namelijk later als een muzikale inspiratie voor Land of Hope and Dreams.

0: En Springsteen ging nog verder terug naar de oude gospel. Hij gebruikte ook het liedje This Train van Sister Rosetta Tharpe uit 1939.
1: De muzikale drieling.
0: Misschien gaan we in de muzikale drieling ook wel zo ver terug. Dat bepaal jij samen met ons. Drie platen met één overeenkomst. Doe weer lekker mee. Ga achterover zitten bij liedje 1 en ook een beetje bij het begin van liedje 2. Vind die overeenkomst, het overkoepelende thema, en denk dan met ons mee voor liedje 3 in de rij. Alle suggesties welkom op de NPO Luisteren. Met om te beginnen, Bob Seger en de Silver Bullet Band.

die zat er wel een paar keer tussen. Black Betty. Ja, het was natuurlijk duidelijk. Hè? Op de achtergrond hoor je nu Art Blakey and the Jazz Messengers uit 1958 met Along Came Betty. En de app stroomde vol met Betty's, vooral toch wel met die van Ram Jam, maar met nog heel veel meer. Bijvoorbeeld deze uit 1967, Betty Swan.

Cabana, dankjewel voor Zij is de mooiste. Dan gaan we naar een heel andere sfeer. We rennen als het ware nog even door. Maar dan met Kate Bush.

0: Jackson Sisters. Geen familie van Michael en Janet en Jermaine en de hele kling. Wel familie van elkaar natuurlijk. I Believe in Miracles.
1: De avondspreuk
0: is vanavond van Adele. I don't make music for eyes, I make music for ears. Ik maak geen muziek voor de ogen. Ik maak, ja natuurlijk, muziek voor de oren. Er kwam ontzettend veel moois binnen. Dank jullie wel weer voor de mooie suggesties. Even een paar eruit pikken. Rolf had een hele mooie omschrijving bij I Let The Music Speak van ABBA. Hij zegt onder andere,

vanavond van Adele. I don't make music for eyes, I make music for ears. Ik maak geen muziek voor de ogen, ik maak, ja natuurlijk, muziek voor de oren. Er kwam ontzettend veel moois binnen, dank jullie wel weer voor de mooie suggesties. Even een paar eruit pikken. Rolf had een hele mooie omschrijving bij I Let The Music Speak van ABBA. Hij zegt onder andere, de zangeres beschrijft hoe muziek zich als beelden en kleuren in haar hoofd vormt. Mooi, Rolf. Gerard kiest voor Listen To Your Heart van Roxette. G. Post voor The Sound Of Silence, maar dan wel in de uitvoering van Disturbed, de populaire uitvoering van de laatste jaren. En we gaan voor die van Bert van der Vecht. Hij bundelt de zintuigen, de ogen en de oren en de rest in Senses Working Overtime, Ecstasy.

Ja, zelden dekt de titel van een mooi liedje de lading zoals bij Mooi Liedje van Akda aan de Munnik. Het is een match made in heaven sowieso, hè, Akda aan de Munnik. Vooral omdat je ook in een goed duo elkaar de ruimte moet laten. En dat doen deze twee zo af en toe ook op de plaat. Want net als bij Lopen op de zon komt, of tot de zon komt, dit liedje alleen maar van de Munnik. Het is de enige stem van de twee die je hoort. Kleinkunst met een hoofdletter K. Net als bij de avondster van deze week, Stef Bos. Zometeen alles over zijn muzikale invloeden. En natuurlijk nog heel veel meer evergreens in het volgende uur van de avondstart. We hebben nog net even tijd voor. Nou, we komen uit AEDM, want zo noemen Akda aan de Munnik zich tegenwoordig. Dan is dit CCR.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
7: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
8: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Het gaat vooral over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Dat kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
16: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
15: Het debat in de Tweede Kamer gaat ook morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
17: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
15: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet, hij werd net als zoveel in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avondstart. Henry Schut.

Sheila E. uit een gouden muziekjaar, The Glamorous Life. Het was namelijk 1984. Het ging rechtstreeks de oren in van een paar mannen in Zuidoost-Engeland. Zij waren toen bezig met hun nieuwe album, Invisible Touch. En werden heel blij van wat ze hoorden. Ze raakten enorm geïnspireerd door Sheila E. Ja, en die mannen, je weet vast wie ze zijn, die hoor je dit uur nog voorbij komen met een andere evergreen van deze band. Welkom bij je tweede uurtje woensdagavond start. Straks meer over avondster Stef Bos. En natuurlijk hoor je onze onaanvolgbare huisband met een nieuwe notenkraker. En als je raadt wat ze spelen, dan kan die felbegeerde muzieksleutelhanger zomaar eens van jou zijn. Nu op de draaitafel de man die bekend stond om zijn duckwalk. De duckwalk dus, wat zei je? De duckwalk. En die ontstond per ongeluk op het podium. Best wel een bijzonder verhaal. Hij probeerde met een best wel rare beweging de kreukels uit zijn pak te verbergen. Het publiek ging daarop los, ging helemaal uit zijn dak van die beweging. En zo ontstond de trademark van de vader van de rock'n'roll, Chuck Berry.

Give a little bit. En daarvoor zat dus Chuck Berry met Johnny Be Good. Je hoort hier het instrumentale liedje Blues After Hours uit 1948. Dat is een van de allereerste liedjes van bluesgitarist Pee Wee Crayton. Hij groeide op in een klein dorpje in Texas. En dan denk je, Pee Wee Crayton, heet hij echt zo? Ja, hij heet min of meer echt zo. Want zijn vader gaf hem de bijnaam Pee Wee als eerbetoon aan een pianist die in het dorp vaak optrad. Hij omarmde niet alleen de naam, maar zorgde er ook voor dat Pee Wee in de jaren 50 en 60 overal een bekende naam werd in Amerika. En hij wordt nog steeds gezien als pionier in de bluesmuziek en krijgt bij deze een plekje in de catacombe der vergetelheid. Hier is hij uit 1960 met Little Bitty Things.

0: altijd denken aan zijn andere hits met Diane Reeves.
1: The Fine Brown Frame. Dit was See You When I Get There van Lou Rawls.
2: De Avondster.
1: Avondster deze week is troubadour Stef Bos. Hij leerde het vak in België aan de beroemde studio Herman Terlink in Antwerpen. Daar kreeg hij les van mensen zoals Johan Verminne, Jean Blouten en Raymond van het Groenewoud.
3: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Ja, dat waren artiesten die hem leerden hoe je in je eigen taal een verhaal kunt vertellen. Daarnaast was Stef diep onder de indruk van de Franse chansonniers zoals Charles Aznavour, Julien Clerc en vooral Jacques Brel. Hij verdiepte zich wat meer in die muziek van Brel en ontdekte iets bijzonders. Het idee voor het liedje Le Lion, dat Brel pas in 1977 uitbracht, dat bleek al in 1961 in een van zijn notitieboekjes te staan. 16 jaar eerder dus, en de wijze les voor Stef was hier: een goed idee moet soms rijpen.
4: Ça fait 5 jours, ça fait 5 nuits, au-delà du fleuve qui bouillonne.
1: Ja, dat rijpen vertelt hij ook wel eens over zijn eigen debuutalbum. Hij zegt nu, zoveel jaren later, had ik het maar later opgenomen, had ik het allemaal heel anders gedaan. En dan is er nog een totaal andere inspiratiebron. Het land waar zijn grote liefde vandaan komt en waar hij al jaren woont, Zuid-Afrika. De taal ging steeds dieper geworteld in zijn muziek zitten, en dat hoor je heel duidelijk op het album Kloofstraat uit 2010. Een album vol met liedjes over Zuid-Afrika, soms geschreven in een taal die ergens tussen Nederlands en Afrikaans in zit. En van dat album hoor je nu

En daar had je ze, de mannen van Genesis met Land of Confusion, over de krankzinnigheden van de wapenwetloop en de dreiging van kernwapens tijdens de Koude Oorlog. En helaas nog steeds, of alweer zo je wilt, actueel. Tijd voor een beetje vrolijkheid. Hey. Dit is nog maar het begin, hè, want we gaan het spel doen. Al weet je nooit of het met onze huisband een nieuwe hit wordt, of juist een afgrijzelijke bewerking en een flop in de dop. Maar wat het ook is, je kunt er een muzieksleutelhanger mee winnen. We gaan over een paar minuten het spel echt spelen. Maar dit is alvast echt, voor wie heel fanatiek meedoet, een heel klein stukje wat we nu alvast krijgen. I'm in love with you. Daar moet je het voor nu mee doen. Zometeen het hele fragment in zijn volle glorie. En dan kan je bellen met de studio. Na deze ex

Daryl Banks, open the door to your heart. Zijn we er klaar voor? We moeten wel. Onze huisband daagt je uit zoals iedere dag met een bekend liedje in een compleet nieuw jasje. We zijn op zoek naar de titel van het liedje. Artiest mag er natuurlijk bij, maar het gaat om de titel. Bel zometeen als je het weet met 0800 3000 555 en dan ligt er een muzieksleutel hangen voor je klaar. Hier komt

is in de app al geraden. Maar er moet wel gebeld worden, want dan kan je de muzieksleutelhanger winnen. 0800 3555. Ik vond ze uitstekend in vorm, dus ik laat hem nog een keer horen.

0: Dit is de avondstart. Goedenavond met Henry.
1: Henk Westerhof.
0: Henk, versta ik dat goed?
1: Henk Westerhof, ook niet lozen.
0: Henk Westerhof, goedenavond.
1: Ik dacht Denise van Blondie.
0: Denise van Blondie. Weet je het zeker?
1: Ja.
0: Het is goed, Henk.
1: Okay.
0: Was je destijds ook een beetje verliefd op Debbie Harry?
1: Dat was ik wel, ja. Ik had net verkeerd toen niet zei, dus...
0: Ja, dat werd dan lastig natuurlijk, hè? En ik denk dat je er zomaar tegenkwam op straat, of
1: wel? Nee, maar ze is wel een mooie dame.
0: Absoluut. En nog steeds natuurlijk, hè? Debbie Harry, de frontvrouw van Blondie. Ja,
1: sorry.
0: Wat was het, 1978?
1: Ja, zeker weten.
0: Ook dat is nog goed. Blijf even hangen, Henk, want hij is voor jou de muzieksleutel hangen. En natuurlijk ook het liedje van Blondie erbij.

0: Say what you want van het geweldige Texas. We moeten het even hebben over de Wrecking Crew en in het bijzonder over hun bassiste Carole Kay. Je kent haar misschien niet, maar je kent haar toch, want zij speelde mee op ontelbaar veel liedjes. Je zou er een heel alfabet mee kunnen vullen.
1: Hey, hey!
2: Wat is er?
1: Ik heb een idee!
2: Nou, kom op dan.
1: Het alfabet.
2: Ik ben je man.
1: Daar gaat hij dan.
2: Eerst kalmpje zand.
0: Daar gaat hij dan. Even de maat pakken hoor. Dan begin ik. Daar komt hij jongens. De A is van Across 110th Street van Bobby Womack.
3: Mooi, oh, ben ik nu aan de beurt? Oké, de B is van Beach Boys Pet Sound. En dan wel het hele album.
4: Oké, dan gaan we de C. 1, 2, 3. De C is van Can't Take My Eyes Off You van Andy Williams. Of Boys Town Gang. Of Tatjana Simic en Gerard Joling.
0: Dat is echt net een bruiloft hier. Heel snel door met The Day is van Do I Love You van Frankie Wilson. Grady, jouw beurt maar weer.
3: B is van Expecting to Fly van Buffalo Springfield.
4: Dan is de F van Feeling Alright van Joe Cocker.
0: Iedereen denkt nu dat we doorgaan tot Z. Wees gerust. De G is van, ja, het is wel jammer ook, maar anders gaat je hele show er ook aan. De G is van Gerja, maar ook van Glen Campbell. De briljante Carole Kay bedacht de iconische noten aan het begin van een van zijn grote evergreens. En ook de melodie voor de strijkers in dit liedje heeft zij bedacht. Om welk liedje gaat het dan? Vanaf nu wordt er weer zuiver gezongen, dames en heren. Glen Campbell met Wichita Lineman.

He is Mr. Know-it-all van Stevie Wonder. De wolf werd afgelopen weekend nog gespot in de straten van Apeldoorn. Maar ja, die kan veel minder goed zingen en ABC'tjes doen dan onze eigen Gea Wolf. Zij is er zometeen. En wij zeggen, so long. Tot morgen. Met Fisher Z.

0: Samen Max.
1: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Kees cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ja, kun je even staan?
4: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 8:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen vrijkomen. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nebel B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
10: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
9: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er ontstond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avond van 5. Gerja Wolf.

Daar was ze weer even. Journey Kaagman, Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Prachtige mix van melodieën, instrumenten en dan die stemmen van Journey. Heerlijk dat we dat nog hebben en een mooi Earth and Fire sound van de jaren 70.

0: Goedenavond en fijn dat je luistert. Welkom bij de avond van vijf. En we hebben Henry even uitgezwaaid naar zijn ABC'tje. Het was echt een stand op. Ik werd de studio ingevraagd. En wil je even meedoen met een ABC'tje? Nou, tuurlijk. Nooit te beroerd. Ja, was leuk. Dat was echt hartstikke leuk. En nou, fijn dat jullie weer luisteren. Fijn dat jij er ook bent, Niels. We gaan er een gezellige uitzending van maken met z'n tweeën. Tot 11 uur houden we jouw gezelschap en de eerste appjes. De lappen verhalen, mag ik wel zeggen, die komen binnen. Zometeen draaien muziek en dan zal ik ze eens even rustig gaan lezen. Maar fijn, de NPO Luister-app staat voor je open. Dus kom maar door via die NPO Luister-app. Natuurlijk ook voor Waar is Bob? Hij is ook weer voor ons op pad. Op een lastige plek, mag ik misschien wel zeggen, vanavond. Het is niet het meest voor de hand.
1: Geen alledaagse locatie.
0: Gisteren trouwens, want jij maakt ze, weet ik, uit goede bron. Gisteren werd hij, na de eerste hint, kwamen alleen maar goede antwoorden binnen. Echt, die rode hoed heeft nog nooit zo vol gezeten als gisteren. Dat is wel echt fijn. En we hebben iemand gevonden, die viel uit die hoge hoed. Die had nog nooit gewonnen.
1: Nog nooit?
0: Wel meegedaan, maar nog nooit gewonnen. Dus dat was hartstikke fijn. Dat was Mieke. Dus yes, mooi. De komende uren, ik draai de lekkerste muziek. Het staat allemaal voor je klaar. Bijvoorbeeld Het Goede Doel. Ze maakte in de jaren 80 popmuziek met, best wel vaak een dikke vette knipoog. Maar ook wel met inhoud. En ze treden trouwens nog steeds op. Want 24 oktober staan ze hier in Hilversum in de Vorstin. Ik ga er eentje draaien uit 86. Ik dans, dus ik besta. Zo'n nummer, even de stoel aan de kant, Niels. Wat dacht je ervan?
1: Ja.
0: Even de eten laten zakken en dan even een dansje wagen. Ja, oké, ga.

0: Heerlijke muziek uit Italië van Eros Ramazzotti. En die titel die betekent zoveel als een liedje maar genoeg zou zijn. Dat gaat over de kracht van een liedje zou kunnen hebben om de wereld een beetje beter te maken. Tja, als dat toch eens waar zou zijn. Daar zijn we natuurlijk altijd zelf bij, dus we kunnen er zelf voor zorgen dat het waar wordt. Zo is het ook nog een keer. Dan iets anders. Begin deze maand was het nog in het nieuws. Het gaat niet goed met de leesvaardigheid van onze jongeren. En nu lees ik dat er vorig jaar opnieuw meer mensen lid van de bibliotheek zijn geworden. En dat er meer bibliotheken bij zijn gekomen. Maar hoe dat nou zit, dat ga ik vragen aan Ronald Huizer. Hij is directielid bij de Koninklijke Bibliotheek en hij houdt zich bezig met het lezen en digitale geletterdheid. Goedenavond, Ronald.
1: Goedenavond, fijn om bij jullie te zijn.
0: Ja, nou, fijn dat je er bent. En het klinkt een beetje tegenstrijdig, hè, dat het niet goed gaat met de leesvaardigheid van onze jongeren, terwijl er wel meer mensen lid worden van een bieb en er meer biebs bijkomen.
1: Ja, was het maar zo dat iedereen lid was van de bibliotheek en was het maar zo dat iedereen dan ook gelijk geletterd was. Dat is helaas nog niet zo.
0: Nee.
1: Maar er zit wel een hele duidelijke positieve lijn in de cijfers die we vorige week hebben laten zien over de bibliotheken. En met name inderdaad in het aantal jongeren ook wat lid is geworden. Ja. Het aantal digitale uitleningen en ook in het aantal vestigingen. Dus de nabijheid van de bibliotheek is ook weer gegroeid.
0: Dat is echt goed nieuws. En hoe hebben jullie dat zo voor elkaar gekregen?
1: Nou, we zijn al jaren bezig om de bibliotheek breder te positioneren dan alleen lezen.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt nog steeds heel veel gelezen, maar er worden ook steeds meer activiteiten georganiseerd. Daar zie je ook dus enorme stijging in. Zowel binnen als buiten de bibliotheek wordt er heel veel georganiseerd voor mensen.
0: Yeah.
1: Of het nou gaat over taal, of over elkaar ontmoeten, of hulp bij het studeren, of hulp bij de digitale overheid. Je kunt voor veel dingen terecht bij de bibliotheek.
0: Hoe komt het, denk je, dat die bieb daar zo'n uitermate geschikte locatie voor is?
1: Nou ja, het is eigenlijk de meest bezochte publieke instelling van Nederland. Hè? Dus het is een plek waar je zonder verplichtingen gewoon naartoe kan gaan.
0: Ja.
1: Ik vind zelf ook dat de bibliotheek steeds leuker is geworden. Als je kijkt naar een bibliotheek, dan is het ook echt een fijne plek om te zijn. Mm-hmm. Dus het is ook vaak een mooie plek, een gezellige plek.
0: Ja.
1: En het personeel is ook echt erop toegericht om je ergens mee te helpen.
0: Ja, nou, mooi, hulpverlenend. En er zijn dus meer mensen die lid zijn. Maar het aantal uitgeleende boeken, dat bleef een beetje gelijk.
1: Dus ja.
0: Kan je dan zeggen dat die extra dingen die jullie organiseren in zo'n bieb, dat de aantrekkingskracht heeft vergroot?
1: Ik denk dat het een hele belangrijke rol hierin speelt. Ik denk ook dat de groei van het aantal vestigingen een hele belangrijke is. En ik denk ook dat de samenwerking met het onderwijs een hele belangrijke is.
0: Okay.
1: Dus een deel van de activiteiten zit ook op scholen, ook in buurthuizen. Maar vooral die bibliotheek op school heeft echt een enorme impuls gegeven ook aan hoe we eigenlijk ook buiten de bibliotheek actief zijn om te werken aan geletterdheid.
0: Ja, ja. Is het dan denk je ook een neveneffect dat mensen weer die in de bieb komen ook gewoon weer meer de boeken induiken? Dus dat ze toch
1: absoluut
0: weer meer gaan lezen met elkaar?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat is echt geen voorwaarde dat je moet lezen of willen lezen.
0: Nee.
1: Maar je ziet, ik denk wel, het effect dat het lezen staat sowieso in de aandacht. Ook door dit soort onderzoeken die vervelend zijn. Maar ik denk dat op zich de aandacht voor het lezen gegroeid is. Maar wat je ook ziet, dat geletterdheid en lezen gaat niet alleen maar over uitleningen. Het gaat ook over het delen van verhalen.
0: Ja.
1: Het gaat ook over hulp krijgen als je nog niet zo goed kan lezen, of als je eigenlijk steeds minder goed kan lezen, om wat voor reden dan ook.
0: Ja.
1: En dat is wel een groot probleem in Nederland. Lage letterdheid is dus ook voor nieuwe generaties een enorm risico. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die eigenlijk laaggeletterd al zijn.
0: Ja.
1: Maar daardoor de digitalisering van hun werk of van het leven überhaupt, of van de overheid, steeds meer last van krijgen.
0: Ja. En doen de biepen ook iets, zeg maar, voor die leesvaardigheid van onze jongeren, om die iets te verbeteren?
1: Nou ja, dat proberen we dus elk geval ook te versterken. Dus de komende jaren gaan we extra hard aan de slag om in het onderwijs met het leesprogramma, het leesbevorderingsprogramma De Bibliotheek op School.
0: Ja.
1: Dat is echt bewezen dat dat een bijdrage levert aan de versterking van leesvaardigheid en ook leesmotivatie.
0: Ja.
1: En dat is ook wel echt heel belangrijk, omdat als je niet kan lezen, kan je ook geen andere dingen leren.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Ook voor je biologie en ook voor je wiskunde of je scheikunde is het heel belangrijk dat je moet kunnen lezen.
0: Ja.
1: Ja, en daar steken we de komende tijd ook, mede dankzij ook het ministerie van OCW, wordt daar straks structureel in geïnvesteerd. En dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Maar ik zeg ook bij, dat is nog eigenlijk niet genoeg. Er moet meer geïnvesteerd worden. En dat vraagt echt nog wel ook een stap. En dat is heel lastig.
0: Ja.
1: Iedereen wil er graag geld bij. En tegelijkertijd moet je ook kijken, waar rendeert het nou het meeste? En in het onderwijs investeren in nieuwe generaties, mensen die kunnen lezen, die ook van lezen houden. Ja. Ja, dat is denk ik toch wel de beste investering die we kunnen doen in Nederland.
0: Ja, mooie. En waar ziet u de bibliotheek over 10 jaar? Hoe ziet het er dan uit? Wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, wat je dus ziet in die verbreding van de bibliotheek, dat er dus inderdaad ook nieuwe doelgroepen binnen de bibliotheek binnenkomen.
0: Mm-hmm.
1: Ik zie dan ook een bibliotheek die zich nog veel nadrukkelijker ook manifesteert als die derde plek.
0: Yeah.
1: Dus zeg maar tussen thuis en het werk of school heb je een derde plek nodig waar je gewoon kunt zijn en waar je kunt ontmoeten, waar je niks moet, maar waar je dus wel geïnspireerd kunt raken om jezelf verder te ontwikkelen. En ik denk dat een hele belangrijke is voor de toekomst, om die permanente ontwikkeling, leven lang ontwikkelen. Ja. Noemen we dat, om dat ook mogelijk te maken langs de weg van de bibliotheek.
0: Ik vind het een heel mooi toekomstbeeld. En ik heb een mooi boek van de plank getrokken. Het heet The Book of Love en het is van Gavin James. Ik ga hem draaien. Mag ik u heel hartelijk danken voor het gesprek, Ronald Huizer van de Koninklijke Bibliotheek.
1: Heel graag gedaan en bedankt voor jullie gesprek.
0: Ja hoor, graag gedaan. Dag.
1: Fijne avond.

0: The Caravan of Love. In zo'n caravan zou ik wel zien willen zitten. Zou ik wel eens mee op vakantie willen gaan? The Caravan of Love. Nee. Heel veel van onze luisteraars zijn momenteel nog met vakantie. Ja,
1: ja. Maar moet je ervan maken, hè?
0: Ja, precies.
1: Je koopt geen liefde. Nee, je moet gewoon.
0: Mag ik van u van de Kip Caravan de serie The Caravan of Love?
1: Je moet de liefde maken in die caravan.
0: Oké, dan laat ik hem even voor wat hij is nu. Gaan we naar Bob?
2: Waar is Bob?
0: Ja, precies. Want hij is weer voor ons op pad vanavond. En waar hij staat is aan jou om te raden. Ik heb weer, net als anders, 3 hints voor je. En dit is de eerste hint.
3: Hoho, ik zweef. Zo lijkt het tenminste. Ik ben van de rots afgestapt en kijk beneden mijn voeten zo die ijle diepte in. Waar een piepklein land groot in kan zijn.
0: Nou, ik vind het een behoorlijk goede eerste hint. Ik zag de titel en denk, ik ben benieuwd. Maar nou ja, dit is wel te doen.
1: Ja, je krijgt direct
0: ik krijg wel bepaalde beelden erbij. Okay. Ja. Als jij dat nou ook hebt, je zit te luisteren thuis en je denkt, volgens mij weet ik waar die is. App het dan even via de NPO Luister-app. Als je meespeelt, maak je kans op die avond van 5 waterfles. En als je antwoord goed is, dan ga je mee in de Rode Hoge Hoed. Gisteravond zei ik al, zat die bommetje vol met goede antwoorden. Dat was de glasfabriek in Leerdam. Vanavond is die ergens in het buitenland. Dat zeg ik er wel meteen bij. En als jij denkt te weten waar die staat, mag je dat laten weten via de NPO Luister-app. Je hebt tot 11:30 de tijd.
2: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
2: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
2: Waar is Bob?

schijf van NPO Radio 5.

to Self. Hij schrijft vaak vanuit zijn eigen leven en zijn eigen ervaringen. En daardoor klinken zijn liedjes heel persoonlijk. En deze ook weer, Note to Self. Het is ook weer zo'n persoonlijk liedje. En ik vind het geweldig. Hij is deze hele maand de schijf van NPO Radio 5. Ik ga door met Liberian Girl van Michael Jackson. En let goed op, want je hoort hier zo de stem van actrice Elizabeth Taylor. Zij spreekt de woorden Nakopendapia, Nakotakapia, Benzoe. En dat betekent zoveel als, ik hou ook van jou, mijn liefste. Let op, komt-ie.

0: Michael Jackson en Liberian Girl. Oeh, tijd voor iets anders. Ma Baker? Nee, Ma Baker. Boney M. maakte er Ma Baker van omdat het lekker klonk. Maar het gaat over Kate Ma Barker. Een roemruchte moedercrimineel die begin 20e eeuw in Amerika onveilig maakt met haar 4 zonen. Dat wil althans de mythe. En dat haar 4 zoontjes geen lievertjes waren, dat is wel duidelijk. Maar in hoeverre zij zelf bij de misdaad betrokken was, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar een moeder die met 4 zoons op de Pang Pang Tour gaat, nou, daar wist Hollywood wel raad mee. Zoals bijvoorbeeld in deze film Bloody Mama uit 1970.
1: All right, now everybody reach for the nightgown of the Lord. Reach. Anybody moves, you're dead.
0: Zo. Potige tante, denk ik. Een stevige tante, die Ma Baker. En in de strip Lucky Luke ontstond Ma Barker model voor Ma Dalton. Dit omaatje heeft losse handjes en ze haalt zonder blikken of blozen de trekken over. Net zoals haar 4 zoons, Joe, Jack, William en Averell.
2: Uh-oh, something's cooking in the bakery.
3: Get a move on, you're holding up my hold ups.
4: Sorry, Ma, there you go.
2: Excuse me again, ma'am.
3: It's all right, sonny.
4: Have a nice day, ma.
0: Ik zie het zo voor me, ja. In 1977 dook Boney M. op het verhaal. En ze beschreven uitgebreid Ma Barker's vermeende misdaden in hun hit Ma Baker. En dat deden ze overigens op de melodie van een Tunesisch volksliedje. Sidi Mansour.

0: Dat is echt één op één de melodie van Ma Baker. Nou, zo kent die mythe van Ma Baker vele gezichten. En ze klinken nog lekker ook. Ma Baker, Boney M.
1: Ma Baker, put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Boniem en Ma Baker. Geënt op Ma Barker en haar vier zoons in Amerika. Ga ik door met Herman van Veen. Beb die draagt dit prachtige liedje op aan de steun en toeverlaat van haar leven. Haar man Henny. Beb en Henny, kijk elkaar diep in de ogen en geniet ervan.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op Vitapro.nl?
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
9: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
2: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt de oppositieleider in ballingschap, Tikhanovskaya.
18: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko, and he wants to sell them as expensive as possible.
17: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
19: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
17: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het is ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar en stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer, vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Gerja Wolf.

Winnie appt een hartje naar de NPO Luister app. Ja, ik denk dat die bedoeld is voor Bonnie Tyler. Winnie, ja, lekker nummer, hè. En er zijn meer mensen die hiervan genieten. Nou, dat ben niet alleen, dat doen we met z'n allen. Vooral van die raspende stem. En daarin weet je binnen een maat dat het Bonnie Tyler is. It's a heartache.

0: luistert naar de avond van 5. Blijf dat lekker doen, want Niels en ik, wij zijn vanavond tot 11 uur bij je. Nou, dat klinkt net alsof we op andere avonden tot 10 uur of tot 12 uur zijn. Dat is altijd tot 11 uur.
1: Ja, je moet de klemtoon even goed woord leggen. Ja.
0: We zijn vanavond tot 11 uur bij je.
1: Vanavond bij. Tot 11 uur?
0: Ja, precies. Ja, nou nee. Ja, maar dan denk je van ja, morgenavond.
1: Vanavond tot 11 uur, ja. Nee, ook niet. Wij zijn vanavond tot 11 uur bij.
0: Nou zeg je wat. Nou ben je er aan het voorlezen. Daar gaan we het straks over hebben. Ga ik over bellen. Oh, ga ik voorlezen? Of ik ga niet voorlezen. Maar dan wordt er voorgelezen uit een boekje. Waar we allemaal groot mee zijn geworden.
1: Oh.
0: Ik weet zeker dat jij hem ook in de kast hebt staan. Ik ook. En ik vind het helemaal geweldig. Ik verheug me er nu al op. Maar dat is over een 3 kwartier ongeveer. Dus,
1: Pigel mee?
0: Nou, misschien wel. Ik had vroeger een juf op de lagere school. Juffrouw Jonker. Een schat van een juffrouw. En die eindigde iedere dag met 10 minuten lezen uit Wiplala van Annie M. G. Schmid. Echt weer, ze hingen we aan haar lippen. Ze kon zo mooi voorlezen. En toch zo'n lieve juf. Dus goede herinneringen eraan. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst door met de muziek. Want even zeggen dat Bob zo meteen met zijn tweede hint komt. Want Gerrit, die hebt heel ongerust. Hij is later ingeschakeld. Heeft de eerste hint gemist. Nou, ik weet dat jullie heel slim zijn. Dus ik denk dat je aan hint 2 en 3 ook wel genoeg hebt. Dus wacht rustig op die tweede hint. Die krijg je zo van mij. En de douche gaat zo meteen aan voor Shower Power. En dan ga ik verder met muziek van Mr. Frank Sinatra. Want het nummer Fly Me to the Moon, dat is geschreven door Bart Howard. En het verscheen al in 1954. Maar Frank Sinatra nam zijn versie 10 jaar later op, in 1964. Met een arrangement van niemand minder dan Quincy Jones. En als hij iets in handen krijgt, dan verandert het al snel in goud. Het nummer kreeg later ook een bijzondere link met de ruimtevaart. Sinatra's versie werd gebruikt bij NASA-missies en het werd daardoor verbonden met het tijdperk van de maanvlucht. Ik heb het over de tweede helft van de jaren 60. Een romantisch liedje dat uiteindelijk zelfs een beetje ruimtegeschiedenis werd. Fly.

0: Vorige week belde ik nog met Hans de Boer, want hij gaat weer het theater in, het podium op. Hij was natuurlijk ziek geweest, hij heeft long covid. Maar het gaat goed met hem, gelukkig. En hij gaat weer optredens verzorgen. En dat is goed nieuws. En dit was een hit uit 1983, Annabel. En die stond trouwens ook nog op ons namenlijstje. Niels, we kunnen kijken of we voordat we stoppen met het programma nog even een keer een namenuitzending
1: doen. Namenuitzending.
0: Wil je deze dan ook even opschrijven? Deze hebben we volgens mij de eerste keer niet gebruikt. Dus als je hem nu wil noteren, huur
1: ja, van Annabel.
0: Oké, nou, doen we.
2: Power, power. Doe mee en raad de plaat.
0: De A van Annabel, kom je erop? Moet ik aan dat ABC'tje van net denken? Nee, de A van Bea.
1: Ja, zoveel. Nou, je moet het een beetje rangschikken. Categorie.
0: Die humor van jou, heerlijk. Hou hem erin. Dan gaan we naar de douche, want daar wordt weer naar hartelust gezongen onder die douche. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. En ik wil ook vanavond, als je tenminste mee wil spelen voor die boodschappentas van de avond van 5, wil ik voor jou heel graag weten wat de titel en de uitvoerende is van dit fragmentje.
3: When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers.
0: Hij heeft de kikker in de keel. Oh, die schat. Het toch. Ik denk dat hij hier een jaar of 12, 13 is. Dan krijgen de jongens de baard in de keel. En dan slaat die stem steeds over.
1: Ja, dan... Ja.
0: Maar hij was wel heel duidelijk. Dus ik ga hem niet nog een keer laten horen. Deze manier moet je het mee doen. Als jij weet wat het is en ik wil de titel en de uitvoerende van je weten, mag je bellen 0800 3000 555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: leuk nummer, hè? Ik kende dit dus helemaal niet. Geweldig. Oldie Dan Dudes van Mott de Hoople. En dan een geweldige naam voor een band. Mott de Hoople. Dat is naar een roman van Amerikaanse schrijver Willard Maynes. En dat is een bekend boek van hem. Een cultboek is het geworden. En de band dacht, nou, dan noemen wij ons zo. En die band die had nog een beetje moeite met doorbreken. En heb ik het over de vroege jaren 70. En toen dacht David Bowie, weet je wat, ik ga ze eens even helpen. En hij schreef dit nummer voor ze. En hij produceerde het ook nog. En het werd een grote hit voor ze. Een echte glam rock classic.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ik vind het dan leuk dat je gewoon hier avond en avond zit en muziek draait en dat je dan soms toch weer dingen langskomen die je nog nooit gehoord hebt. Daar word ik blij van. En waar ik ook blij van word, is van jou, David. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hi, waar bel je vandaan?
2: Ik bel vanuit Drijfschoor, Zeeland.
0: Vanuit Zeeland? Wow, en hoe is het daar op dit moment?
2: Het is nu op het moment droog.
0: Gelukkig. Want moet je nog naar buiten of niet?
2: Ja, even lekker de hond uit te laten, voor het slapen gaan.
0: Ja, zo na 11, even het laatste rondje. En kom je dan ook altijd andere hondenbezitters tegen die allemaal hun laatste rondje doen?
2: Ja, soms wel, soms wel.
0: Gezellig, leuk vind ik dat.
2: Ik wil een praatje maken.
0: Ja, want heb jij dat ook? Want we hebben ook jarenlang een hond gehad en dan kende ik iedereen in de buurt. En nu hebben we geen hond meer en dan ken je in één keer veel, spreek je mensen veel minder. Heb jij dat ook?
2: Ja.
0: Dus
2: ja,
0: alleen al
2: lijsten zo, hè?
0: Ja, zeker. En je komt verplicht een paar keer per dag naar buiten, omdat de hond moet ook uitgelaten worden.
2: Heerlijk,
0: dus goed bezig, David. En jij zat nu lekker te luisteren en te genieten van de radio. En wat dacht jij te horen?
2: Ja, zalig. De boxen van Simon & Garfunkel.
0: Ja, dat zie ik niet. Helemaal goed. Super. Ja. Wij gaan de boodschappentas vanavond van 5 naar je opsturen.
2: Ik dank jullie wel en heel veel succes met het programma. En ik luister graag naar jullie. Ja.
0: Fijn om te horen, David. En leuk dat ik je even aan de telefoon had. En de tas komt naar jou toe.
2: Dank je wel.
0: Oké, doei.
2: Fijne avond, dag bedankt.

0: Voor alle mensen die straks na 11 uur het hondje nog even voor de laatste keer... Zit, Niels, zit. En voor iedereen die straks nog even de hond gaat uitlaten. Op verzoek van Pedro en heerlijk om Rude Krel weer eens te horen. En samen een straatje om.
1: Waar is Bob?
2: Prachtig hoor.
0: Prachtig, hè? Ja, we hadden het even over het taalgebruik van destijds. Zeg, schat, is er nog een toetje vanavond na het eten? Zou ze in het echt ook zo tegen elkaar gepraat hebben, vroegen wij ons af. Wat denk jij als je zit te luisteren?
2: Ik gok van niet, maar ik vind het idee alleen al vind ik wel ontzettend aantrekkelijk, zeg maar. Dat je zo tegen elkaar praat op een licht verheven toon. Zo.
0: Heel vormelijk was het, hè?
2: Ja, prachtig zo, hè? Is het aanstonds tijd om naar bed te gaan? Heerlijk, het is toch gewoon fijn. Als je ook kan praten.
0: Ja, precies. Ja. Wij vroegen het ons af. Als jij het weet, je zit te luisteren en je weet... Misschien deed je het zelf wel zo praten tegen elkaar vroeger. Dan horen we het graag van je. Ondertussen gaan wij naar de tweede hint van Bob. Want ik weet dat er mensen zijn die er met smart op zitten te wachten. Want die hebben nog geen flauw idee waar ze het moeten zoeken. Nou, ik hoop dat dit je verder helpt.
3: Dit platform steekt 12 meter uit de bergwand. Je hebt er dus een prachtig uitzicht. Hier helemaal vooraan is ook een sculptuur geplaatst. Op een nog verder uitstekende balk zit een jonge man te genieten van dit dal. Of, ja, zijn zonde te overdenken. Want hij staart wel wat wezenloos voor zich uit.
0: Heeft hij het nou over jou, Niels, of niet?
2: Ja, veel zonde om te overdenken, dat wel. Maar,
0: niet wezenloos voor je uitstaan.
2: Oh, zo.
0: Dat bedoel ik, nee.
2: Van mijn werkhouding?
0: Nee, absoluut niet. Nee, het was een geintje, een gebbetje.
2: Ah.
0: Dat is echt zo'n woord, dat hoor je ook nooit meer. Een gebbetje.
2: Gebbetje.
0: Ik vind het een leuk woord. Frits Spits zou het een vergeetwoord noemen. Mooi woord. Als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat... Ja, we gaan echt van hot naar her, we dwalen af, we doen alles ertussendoor. Maar als jij weet waar die staat, laat het ons dan weten via de NPO Luister-app. En is je antwoord goed, dan ga je mee in die roge hode hoed. Er zit nog niet heel veel in, maar dat kan nog helemaal veranderen. Je hebt nog een uur de tijd. En ga ik door met de man die, ik zeg het gewoon elke keer... al zou die een telefoonboek inspreken, het zou me niet uitmaken. Ik zou er ook naar luisteren, ik zou het kopen als luisterboek. Als ik maar van hem kan genieten, van die prachtige, mooie, warme stem. Hij kreeg niet voor niks de bijnaam The Walrus of Love.

je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

Joanna uit de titel, die verwijst niet naar Johanna, een mooie meisjesnaam. Nee, het verwijst naar Johannesburg. En Eddy Grant gebruikte dit nummer om kritiek te leveren op het apartheidsregime. Dan kreeg ik een heel leuk appje van Jelle. Hij zegt vanavond, hoi Gerja, zou jij voor mijn vrouw Ilona een lied willen spelen? Ze zit in een reeks van 7 folders te vouwen in voorbereiding op de Weekkrant. En dat doet ze al 2,5 jaar met heel veel liefde. En hij wil heel graag dit nummer horen. Yesterday's Papers van de Rolling Stones.

0: Yesterday's Papers van de Rolling Stones voor Ilona, die de weekkrant aan het vouwen is. Hartstikke goed werk doe je daarmee. Ja, moet je even hier horen. Kijken wat er bij je opkomt als je dit hoort.
1: Jip en Janneke spelen samen. Jip liep in de tuin en hij verveelde zich zo. Maar kijk, wat zag hij daar? Een klein gaatje in de heg.
0: Ah ja, zo gaat het nog wel even door. Het ene verhaal na het andere verhaal. Jip en Janneke, wie is er niet groot mee geworden? Die twee buurtkinderen die beleven al sinds de jaren 50 het ene na het andere avontuur. Maar binnenkort kunnen kinderen op Urk hun verhalen ook in hun eigen taal lezen. Voor altijd moos, oftewel voor altijd vrienden, is de Urker vertaling van de verhalen van Annie M.G. Schmid. En 9 Urkers werkten eraan mee, onder wie Gerrit Barendsen. En ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, Gerrit.
2: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, wanneer ontstond bij jullie het idee om Jip en Janneke helemaal in het Urkers te vertalen?
2: Nou, vorig jaar kwam er een uitgave van Jip en Janneke met alle Neder-Saksische dialecten.
0: Ja.
2: En toen werd er aan de Stichting Urke Taal gevraagd of wij ook een vertaling konden leveren.
0: Oké.
2: Okay. En toen heeft mijn broertje, die heeft één verhaaltje vertaald in het Urkers.
0: Ja.
2: Hij was bij de presentatie van dat boekje en daar sprak hij de uitgever. En toen is er een beetje zo'n idee ontstaan van, ja, dan is het ook wel erg leuk om gewoon het hele boekje in het Urkers te vertalen.
0: Zeker, ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Want jullie hebben het met z'n 9 gedaan. Nam ieder een verhaaltje of hoe werkt zoiets?
2: Ja, een beetje verdedigen, maar ieder mocht eerst zijn lievelingsverhaaltjes pikken. Uiteindelijk is een verdeling gemaakt van, vertaal jij die.
0: Ja.
2: We hadden een advertentie in de krant, in plaatselijke krant gezet van wie heeft er een interesse in. Ja. Er kwamen vooral dames uit het onderwijs kwamen daarop af.
0: Wat leuk, ja.
2: En die waren er eigenlijk al gewend om in de klas Jip en Janneke in het Nederlands voor zich te hebben.
0: Ja, ja.
2: En eigenlijk in het Urks te vertellen.
0: Wat mooi. Hey, maar ben je daar ook woorden tegengekomen die niet zo makkelijk te vertalen waren?
2: Ja, zoals het woord heg.
0: Ja, heg, ja.
2: Wij zeggen helemaal geen heg.
0: Er zijn geen heggen op Urk?
2: Ja, er zijn wel heggen, maar dat noem je niet zo. Want ja, heg, dat wordt altijd een beetje anders omschreven. Maar echt het woord heg, één op één vertalen. Dus dan moet je een synoniem gaan zoeken.
0: Ja, en wat is het geworden uiteindelijk?
2: Het is uiteindelijk geworden een boompies.
0: Ja, die dus snap ik ook alweer. Ja.
2: Kleine boompjes. Want een heg, denk je aan een lief rusterhaag of coniferen.
0: Kan van alles zijn, hè? Hey, en dat soort dingen, gaf dat dan eindeloze discussies tussen jullie 9? Of was je het vrij snel eens met elkaar?
2: Nee, je voelt het allemaal met elkaar wel aan. Dit woord klopt niet helemaal.
0: Ja.
2: En dan is er iemand toch een helder idee.
0: Ja.
2: Maar je moet ook een beetje naar je doelgroep kijken.
0: Precies.
2: Hè? Het moet ook niet te moeilijk worden.
0: Nee. Het gaat om de kinderen. Want hoe belangrijk is het voor jou, volgens jou, dat kinderen op Urk dit soort verhalen van Annie M.G. Schmid in hun eigen taal kunnen lezen zometeen?
2: Ja, tweetaligheid was vroeger negatief. Tegenwoordig wordt het veel positiever benaderd.
0: Ja.
2: Ja, en het staat veel dichter bij de kinderen.
0: Ja.
2: Je kan je gevoel vaker beter in uitdrukken.
0: Ja.
2: Ja, en het is ook een beetje een stukje identiteit.
0: Ja, nee, dat kan me voorstellen. Hey, en daar hebben we het erover, maar ik zou natuurlijk heel graag iets willen horen hoe dat dan klinkt in het Urkers. Je hebt een verhaaltje uitgekozen, hè? Maar mag ik jou even vragen, Gerrit, heb jij hem toevallig op de speakerphone staan of niet?
2: Ja.
0: Wat zou je hem dan even van de speakerphone af willen halen? Want dan kunnen we jou nog beter verstaan.
2: Dan gaan we dat doen.
0: Nou, hartstikke fijn.
2: En dan is de telefoon.
0: En dan, als het goed is, klinkt het een stuk helderder. En dat is natuurlijk super fijn als jij iets gaat voordragen van Annie M.G. Schmid in het Urkers.
2: Ja. Het vrouwtje eet bij de dokter.
0: Ga je gang.
2: Jip en Janneke moeten naar de dokter. Ze benen niet ziek hoor, nee, helemaal niet. Maar de dokter moet er al jongen zoeken, maar ze benen een beetje bleekjes. Moeder gaat mee. Eerst komen ze in de wachtkamer en dan komt de dokter binnen eens een beetje juist en hij zegt, kom maar binnen. Hoe heet jij? Vraagt hij. Ik heet Jip, zegt Jip. En ik heet Janneke, zegt Janneke. Zo, zegt de dokter, wat zijn jullie groot. En dan moeten ze lui uitkleden. Eerst Jip. De dokter drukt een gek ding op zijn roggen. Een ding met 3 buizen. En de dokter luistert. Zucht eens, Jip, zegt hij. Jip zucht. En dan

0: Je, en ik niet Janneke, zegt Janneke. Zo, zegt de dokter, wat zijn jullie groot. En dan moeten ze lui uitkleden. Eerst Jip. De dokter drukt een gek ding op zijn rogen. Een ding met twee buizen. En de dokter luistert. Zucht eens, Jip, zegt hij. Jip zucht. En nou moet Janneke. De dokter luistert weer met een gekke ding. Zucht eens, Janneke. En Janneke zucht ook. Mooi, zegt de dokter. En zegt nu eens ah. Ah, zegt Janneke. Goed zo, jullie zijn heel gezond, hoor. En als ze met moeder naar huis gewoon zegt Jip, ik vond het illegaal niet kril. Nee, zegt Janneke. En de dokter was het wel leuk. Jullie moeten vitamine slikken, zegt moeder. Ik zal wel een grote pot kopen. En elke dag krijgt Jip een vitamine-tabletje. En Janneke ook. Maar ze vinden het niet erg, want de proeft nog sinaasappel. Mag ik er nog een, vraagt Jip. Nee, zegt moeder. Nou is het genoeg.
1: Ja, geweldig. Dank je wel, Gerrit. Het leeft inderdaad helemaal. En ik kan het best volgen, dus het valt nog best mee. Het is goed te volgen. De presentatie is op 2 oktober, heb ik begrepen.
0: De presentatie is 2 oktober in de bibliotheek.
1: Hartstikke mooi. Dank je wel, Gerrit, voor het leuke gesprek en voor het stukje uit Vooral Dietmoos. En ik wens je nog heel veel succes ermee.
0: Doe me zo. Dank je wel.
1: Dag hoor.

We hebben de derde hint van waar is Bob? Want ja, waar staat hij waar hij niet is? Iemand suggereert Luxemburg, klein Zwitserland. Maar daar is hij al eens geweest. En hij gaat echt maar één keer naar dezelfde locatie. Ik zag ook iets van Liechtenstein zag ik voorbij komen. De Domberg in Oostenrijk. Is het ook allemaal niet? Het zijn goede suggesties. Het is het niet. Zometeen de derde hint. Klein.

Maya maakte in de jaren 70 reeds prachtige soul classics. En Let's Stay Together kwam het 71 over die wens om samen te blijven. Ook als een relatie niet altijd vanzelf gaat, want zo is het leven nog een keer. Het nummer werd een van zijn grootste hits en ik hou van Al Green. Tot het nieuws van 10 uur hoor je Shack Attack en Nightbirds. Zometeen nog een heel uur avond van 5. Niels en ik zijn bij je tot 11 uur vanavond. Het 2 voor de prijs van 1 heb

0: je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
6: Zei hij nou 200 euro?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba, diverse varianten, 99 cent.
4: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
11: Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 10:00. Door Almegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
15: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
14: En daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Herman's Hermits en Dandy uit 1966, dat geweldige bouwjaar. Ah. Je hebt gelijk, Martien. En een lekkere opening van de avond van 5 van dit derde en laatste uur met Herman Hermits. Zometeen Bob met zijn derde en laatste hint over de plek waar hij staat. En heb jij nog iets toe te voegen aan wat er allemaal binnenkomt aan mogelijke oplossingen?
1: Waarom ga je even met je hoofd schudden?
0: Nou ja, ik zat nog even zo. Want Jannie zei, die praat. We hadden het net over dat taalgebruik. En van Rudy Karel en nou, Wim Zonneveld en Frans Halsma. Ze konden er allemaal wat van. Jannie doet dat dus tegen haar kat. Die heet Lady. Dus dan hoor ik Jannie zo praten tegen Lady. Zeg, Lady, denken wij dat wij vandaag nog op de kattenbak gaan?
1: Ja, dan moet je je hoofd op een bepaalde manier
0: precies,
1: over schudden.
0: Precies, daar hoort dan hoofdschudden bij.
1: Aan te zetten.
0: Ja, dus maar goed, vertel.
1: We hadden het over de hints.
0: Ja, hoe gaat het met Bob?
1: Met Bob. Bob wordt nog steeds gelokaliseerd in de regio Mulental van Luxemburg. Maar dat is hij dus niet.
0: Is hem niet, hè? Nee.
1: Nee, hadden we net al gezegd.
0: Dus Gerrit, even doordenken nog.
1: Even ietsje verder.
0: Iets verder zetten.
1: Ja. Dus,
0: oké, nou.
1: Maar er komt nog een derde hint aan. Hè?
0: Precies, dus we hebben hoop. We live in hope, zeggen ze dan. Verder gewoon hartstikke veel fijne muziek. Over de 200 prijs van 1. Die is ook lekker vanavond. Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Maar deze man, ken je deze nog, Leo Sayer? Die ken je natuurlijk vooral van grote hits als More Than I Can Say en You Make Me Feel Like Dancing. Vorige week zat hij nog in 2 voor de prijs van 1. En toen werd er ook op dit nummer gestemd, Orchard Road, als tweede lied. Maar die haalde het net niet. En daarom nu alsnog die prachtige gevoelige ballad, Orchard Road, 1983.

0: Because the Night, Patti Smith Group hoorde je. Het werd geschreven trouwens door Patti Smith en Bruce Springsteen. En Bruce die had het nummer geschreven tijdens de sessies voor zijn eigen album Darkness on the Edge of Town. Maar hij gebruikte het uiteindelijk niet zelf. Hij zei: Patti, ik heb wat moois voor je. En zij maakte er een grote hit van in 1978.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, Sandy Coast, de band uit Voorburg en opgericht in 1961. Het gezicht en de stem van Sandy Coast is Hans Vermeulen. En samen met zijn broer Jan en een aantal andere muzikanten groeide de groep uit tot een van de bekendste Nederlandse bands van die tijd. Ze maakten stevige popmuziek, maar altijd met mooie melodieën. En die herkenbare stem natuurlijk van Hans. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Wat heb jij daar staan? Van Hans Vermeulen mag, maar Sandy Coast mag ook. Ik ga 2 nummers van ze draaien. En de eerste is Hilde, je hoort hem al. Maar wat kan ik daarna voor jou draaien? En dat mag dus van Sandy Coast zijn of een solo-nummer van Hans Vermeulen. Dat laat ik aan jou. De keuze is reuze. Ga maar eens kijken wat jij in de kast hebt staan. En app dat naar de NPO Luister-app.

0: Tot en met die laatste noot. Kajak en Lyrics. En Gert die zegt op de app: Kajak, super! Met een uitroepteken. En Anthony Borg zegt: heerlijk, eindelijk weer eens kajak. Dank je wel.
1: Waar is Bob?
0: Fijn dat je mensen zo blij kan maken met mooie muziek, hè? Heerlijk. Het is tijd voor de derde en de laatste hint van onze Bob. En heb jij nou nog geen idee of twijfel je nog? Dan moet je hier even goed naar luisteren.
2: Dit dwergstaartje in de Pyreneeën opende dit unieke uitzichtspunt in 2016. En het is sindsdien een van de figuurlijke en letterlijke hoogtepunten van het land. Je moet geen hoogtevrees hebben, want je zweeft 500 meter boven de grond en een deel van het platform is van glas. Ik schuifel rustig terug.
0: Nou, lijkt me duidelijk inderdaad. Ik zou zeggen, je hebt 5 minuten de tijd, nou iets meer, om mij te laten weten waar jij denkt dat Bob staat. En dat mag je doen via die NPO-luister-app. Ik ga door met een zangeres die ik ook heel, ja, heel graag mag. Een mooi mens lijkt het me. En in Something Good zegt ze: omarm ik volledig alle positiviteit in mijn leven. Kijk, daar hou ik van. Dat soort mensen wil ik graag dichtbij zijn. En dat hoor je in Something Good.

0: Somebody help me. I wanna go home. Yeah. I wanna go home.
1: Dat is wel duidelijk, Tom Jones. Die wil naar huis. Nou, ik nog niet, want we zijn nog niet klaar met de avond van 5. Nog even genieten van ABBA en Fernando.

0: reageert. Daar houden we met elkaar van, toch? Ik heb nooit genoeg ABBA draaien. En dit waren ze met Fernando.
1: Waar is Bob?
0: We moeten door, want Bob die staat te wachten tot wij raden waar die staat. En Marja, jij denkt het te weten. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Hi. Had je alle drie de hints nodig, of niet?
2: Nee, bij de tweede ben ik gaan googlen.
0: Ja, oh wat leuk. Dat mag.
2: En toen kwam ik op een antwoord.
0: Ja, zeg het maar eens.
2: Mirador del Roc, ja? Del Cuer,
0: Mirador
2: Canelo,
0: del
2: Roc. Ja? Andorra.
0: In Andorra, oké. Okay. Ja. Nou, het is een hele mond vol. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe Bob het uitspreekt. Want die spreekt zijn talen behoorlijk goed. Zullen we eens even luisteren naar zijn antwoord? Hier komt hij.
2: Ja.
3: De plek waar ik ben is... Mirador del Roc del Cuer in Ordino, Andorra.
0: Ah, wat doet hij dat mooi. Mirador del Roc del Cuer. Geweldig. Maar je hebt het hartstikke goed, Marja. Dus chapeau.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, de waterfles van de avond van 5 komt jouw kant op. Ja, waar mogen we hem naartoe sturen? Ik hoef niet je hele adres hoor, je woonplaats.
2: Naar Haarlem.
0: Naar Haarlem, oké. En was het daar goed toe voor vandaag, tot nu toe?
2: Ja, af en toe een plensbui, maar ook een zonnetje. Dus,
0: nou, niks verkeerd aan.
2: Nee.
0: En hoe slechter het weer, hoe fijner het is om naar de radio te luisteren. Zeggen we wel eens hier.
2: Ja, maar ik luister sowieso altijd wel naar de radio, hoor.
0: Nou, wat super. Dat is fijn om te horen. Hey, we gaan hem naar jou toesturen. Ik geef jou even terug aan Niels. En die gaat jouw gegevens even checken. En dan zorgen wij dat jij die waterfles thuis gestuurd krijgt.
2: Nou, dankjewel.
0: Graag gedaan. Je hebt hem gewonnen, dus hij komt je toe. Hey, dank dat ik je mag bellen. En tot de volgende keer, Marja.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Dankjewel en een fijne avond nog.
0: Ja hoor, gaat lukken. Dag hoor.
2: Dag.
0: Ja, en ondertussen ben je het misschien wel gewend dat we rond deze tijd alles even een lekkere, langere track gaan draaien. Bij de avond van 5 op NPO Radio 5. Hier zijn ze. Eagles en The Last Resort.

Met even was ik weer terug in Amerika. Reed daar door die woestijn in Arizona een paar jaar geleden. En alles viel op zijn plek. We draaiden dit nummer en we reden op de plek waar het nummer over gaat. En het was geweldig. Eagles and Last Resort. Laat mij nog even weten welk tweede nummer van de Sandy Coast of Hans Vermeulen ik voor jou kan draaien. En die krijg je zo te horen. Na Brian Wilson en Love and Mercy. Hij is alvast begonnen. Sorry Brian.

0: herken hier de stem. Brian Wilson was het in Love and Mercy. En dat brengt ons bij...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, de grote doorbraak voor Sandy Coast komt in 1968 met I See Your Face Again. Maar de grootste hit volgt een paar jaar later. In 1971 verschijnt True Love, That's a Wonder. Een prachtig nummer geschreven door Hans Vermeulen. En een klassieker die nog altijd lekker klinkt. Sandy Coast laat horen dat Nederlandse bands in die tijd helemaal niet onder hoeven te doen voor de buitenlandse artiesten. En zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen. Het was een nek-en-nek race, maar we zijn eruit gekomen. Eerst komt die hit uit 82. En hij staat ook, ja, schrijf jij hem nog even op ons naamlijstje, Niels? Hier is die Hilde.
2: Om de haaien.
0: Om de haaien, ja, heel graag.

Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen.

Lekker nummer hoor, uit de jaren 60. Capital Punishment was het van Sandy Coast. En die kreeg de meeste stemmen vanavond. Het zal je misschien verbazen, want het is niet hun meest bekende nummer. Maar ja, blijkbaar wel een heel geliefd nummer bij vele mensen van ons. Want dit was hem weer voor vanavond. De avond van 5. Hij zit weer op voor deze woensdag, de 16e september. Maar niet getreurd, morgenavond ben ik er gewoon weer. Staat Bob weer op een bijzondere plek ergens op deze wereld. En gaat de avond van 5 douche weer aan voor Shower Power. En kun je nu nog niet genoeg krijgen van de lekkere muziek? Blijf dan luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker. Je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.

0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrumlinkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen die vooral is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het verhogen van de rente heeft ook gevolgen op de wereldwijde financiële markten. Ja 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De provincie Zuid-Holland denkt dat er recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Tegen het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. De Nederlandse volleyballers hebben ook hun laatste EK-wedstrijd verloren. Tegen Estland werd het 1-3. Beide landen waren al kansloos voor de volgende fase van het toernooi. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint nog droog, maar al snel volgt er bewolking en regen. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is middernacht, het begin van donderdag 17 september. Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft dan duidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag is er regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 2 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door, door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 2:00, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald als mannen met hetzelfde werk. Ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.